0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: Dit is Umroep Venlo. Televisie, radio, internet.
1: Dit is Umroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. De temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: als maar kind.
1: Altijd hier voor jou.
2: Omroep Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou.

Koekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lof.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale mediaplatform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van vers gemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
4: Tot ziens in onze winkel.
3: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
7: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

laatste zon gaat schijnen. Oh, ik ga weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks als een lege strote leven is losgeloten.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde vanochtend al een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. De rechte rijstrook is daar dicht voor bergingswerkzaamheden. 6 kilometer file daar inmiddels. Vanaf Tilburg Reeshof is je vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
5: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de 58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg Reeshof. En 10 minuten vertraging als je over de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch rijdt. Want bij Vught staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
3: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Arbeidsmigranten en de bereikbaarheid van de binnenstad. Drie actuele Venlose thema's. Benieuwd naar het verhaal? Luister dan direct na het nieuws naar de Rotonde van Omroep Venlo.
6: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Schillende korte files door werkzaamheden in het zuiden van het land. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een ongeluk bij Dordrecht Centrum. 10 minuten vertraging daar. Er is een rijstrook dicht. A58 Breda Tilburg bij Tilburg Reeshof. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Maar het rijdt wel door. Kleine 10 minuten vertraging daar. En op de N65 rijden langzaam vanuit Tilburg naar Den Bosch. Bij Kromvoort 2 kilometer file. En ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
10: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
11: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdi Fit. Vitaal aan het werk.
6: Omroep Venlo. 96.9 FM. De Eurotonde.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Welkom op de Venlose Rotonde. Het programma dat draait om cultuur, sport en leefmilieu.
5: Weinigen zijn ontgaan. Venlo is een nieuwe romanschrijver rijker. Gert-Paul Joosten schreef hem. De cirkel van Aurelia. We gaan het hebben over het waarom en de inhoud van het boek. De Rekenkamer maakt een rapport over arbeidsmigranten in Venlo. Met Harry Luker van de redactie bespreek ik de betekenis ervan. En last but not least, Inge Simons, fractieleider van de VVD, over de nul-emissiezone in de binnenstad. En een column van Geert Rutte. Dus blijf luisteren, dit is De Rotonde.
6: De Rotonde.

0: Dat was China Groove van de Doobie Brothers. Een nummer uit de jaren 70.
1: Eind jaren 70, denk ik.
0: Eind jaren 70, ja. Goed, Harry Lukker, welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Eens een keer vanuit een ander gezicht kijken naar de omroep, toch?
2: ja.
0: Niet als interviewer, maar als...
2: Nee, als interviewer, ik zal even kijken, wat is er volgende in de studio dan?
0: Hey Harry, de gemeente Venlo, oftewel de rekenkamer van de gemeente Venlo, publiceerde een onderzoek naar de arbeidssituatie van arbeidsmigranten in Venlo. Dat was een opdracht van het college of van de gemeenteraad?
2: Ja, de rekenkamer doet eigenlijk altijd onderzoek in opdracht van de gemeenteraad. Het doet ook onderzoek voor de gemeenteraad. Want wat een rekenkamer doet is eigenlijk kijken van... we hebben een stuk beleid of er loopt een actie... en dan gaan wij eens kijken hoe dat is vormgegeven, hoe dat loopt. En vooral, kan die gemeenteraad van Venlo daar op sturen... en kan de gemeenteraad echt controleren waar het over gaat? En dan is de conclusie dat dat in dit geval heel erg lastig is. Dat Venlo ooit is gestart met het zogenaamde negen sporen beleid.
0: Wacht even, dit onderzoek ging over arbeidsmigranten.
2: Ja, ja.
0: En waarom vond die raad het belangrijk dat daar nou net een onderzoek naar gedaan werd? Is dat jou bekend?
2: Ik kan me zomaar voorstellen dat de aanpak en het beleid rond arbeidsmigranten best een heikel thema was. Ook politiek gezien, dat het enorm in de actualiteit was de afgelopen jaren. En dat je dan op een gegeven moment, als dat een tijdje loopt, die aanpak, dat je wil weten, hoe loopt dat eigenlijk? Ja. Maar dan kijk even naar de overkant. Is dat een beetje goed ingeschat, Inge?
0: Nou, hebben we ook nog Inge Simons van de gemeenteraad hier. Is dat een juiste...
3: Ja, het komt er ook uit. Kijk, wij kunnen als gemeenteraad... mag jij thema's aanleveren bij de rekenkamer. Ik vind het wel belangrijk om erbij te vernoemen... zij doen volledig onafhankelijk onderzoek. En zij doen, als zij het onderzoek hebben afgerond... dan geven ze het college de mogelijkheid om te reageren op de onderzoeksresultaten.
0: Dan zijn er ook geen raadsleden meer betrokken bij die rekenkamer?
3: Nee, per wet is dat afgeschaft, dat mocht niet meer. Dus ze zijn nu echt volledig onafhankelijk. En inderdaad, de reden dat wij dit onderzoek gevraagd hebben... eigenlijk als raad zijn, is dat wij merkten dat we heel vaak... we hebben een negen sporenbeleid. En we werden telkens naar de raad kwamen ze met één spoor. Maar we... Ja, dan kwam de ene spoor kwam in de commissie sociaal... de andere kwam in bestuur, omgeving. En we misten echt de samenhang en het effect van... Oké, maar als we dit spoor zo gaan doen, wat betekent dat dan voor dat
0: Oké, maar voor de luisteraar even, dat negen sporen blijkt, wat hield dat in?
2: Ja, dat zijn

0: Kamel zegt eigenlijk, er ontbreekt bij heel veel sporen echt hele concrete data om nu te zeggen, is het echt heel erg succesvol? Sluit het nu ook echt aan bij een behoefte? En de grote gemene deler is dat de Rekenkamer zegt, er zit eigenlijk geen overkoepelend beleid omheen. Wat wil de gemeente Venlo nou eigenlijk precies met arbeidsmigranten? Hoe kijkt de gemeente Venlo aan tegen de komst van arbeidsmigranten? Wat voor arbeidsmigranten moeten dat zijn? Hoeveel moeten dat zijn? De Rekenkamer zegt, ja, de gemeente Venlo ziet het eigenlijk als een gegeven. Ja, daar komen ze en daar hebben we mee te dealen. Het advies is, als je daar nou eens beter over nadenkt, dan kun je misschien ook andere doelstellingen formuleren. En dan kun je in ieder geval ook allemaal doelstellingen formuleren die je ook kunt controleren. Een treffend voorbeeld is, we hebben een van die sporen is dat arbeidsmigranten die op straat zijn, die worden opgevangen en die worden ze begeleid naar of land van herkomst of naar nieuw werk. En dan zeggen ze, nou, dat hebben we een aantal keren heel goed gedaan. Het exacte cijfer schiet me nu even niet te binnen. Maar zegt de Rekenkamer, er is eigenlijk nooit meer gecontroleerd. Die mensen die dat traject hebben afgerond en die dus terug zijn gegaan naar het land van herkomst of naar een nieuw werk. Is dat nou beklijft dat? Is dat blijvend? Of zijn die mensen vervolgens weer in Polen op de bus gestapt, hier naartoe gekomen en in dezelfde situatie terechtgekomen? Nou, dat zijn dan handvaten waar je nu iets mee kan doen. Waar de gemeenteraad nu kan zeggen van ja, daar willen we echt dat is heel erg inzichtelijk wordt. Want het rekenkamerrapport is nu eigenlijk van de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat erover over praten en gaat dus zeggen van ja, wij willen dit en dit en dit. Of wij vinden het voldoende dat het college al heeft gezegd, ja, we gaan inderdaad aan de slag. Ja, ze noemen het dan weer geen beleid of visie, maar een kader. Dat zal wel technisch of juridisch iets anders zijn dan. Maar goed, ze gaan zeggen, we gaan inderdaad een kader schrijven voor arbeidsmigranten. Nou ja, en daar gaat het college met de gemeenteraad in gesprek. Ja, maar, hoe het verder gaat.
1: Welke speelruimte heeft een gemeenteraad? Want als landelijk die uitzendbureaus niet verplicht worden om, als ze geen plek meer hebben, dat het bureau ze terug moet sturen of terug. Als die landelijke regel er niet is, dan wat is dan de ruimte van een gemeente?
0: Nou ja, gemeente kan
1: natuurlijk. Kun je blijven dweilen?
0: Ja, maar dan zit je dus alweer bij de achterkant. Een gemeente kan natuurlijk in economische visies of in ruimtelijke ordening visies kunnen ze natuurlijk heel veel al bedenken. Hoe ga je om met allemaal mensen uit andere landen die hier komen werken? En dat is niet nieuw hoor, want hier wordt al 6 jaar om gevraagd. Ik heb namelijk nog een oud debat en gesprek in de dienstcompleen van 2020. Teruggekeken, waarin Hai Beerde al zei, Venlo moet echt eens gaan opletten en goed gaan nadenken, wat gaan we eigenlijk doen met allemaal die grote logistieke hallen en allemaal die arbeidsmigranten die komen. Want als je niet oplet, worden een soort tweede Heerlen, waar ooit allemaal mijnwerkers kwamen en van heen en verre kwamen de mensen werken in de mijnen. En als de mijnen weg zijn, heb je daar wel een enorm probleem. En hetzelfde geldt voor al die logistieke hallen. Als je over een week, als ze in een ander land beter kunnen verdienen, dan zijn ze weg.
2: Ja. Maar wordt daar in het rapport iets over gezegd dat de gemeente Venlo vooral wat betreft arbeidsmigranten heeft ingezet op die logistiek en die logistieke dozen, en dat dat toch een monotone economie is?
0: Nee, zo niet. De Rekenkamer concludeert wel dat Venlo met de omliggende gemeente een van de grootste gemeentes waar heel veel arbeidsmigranten werken. En dat inderdaad wel heel lang niet is gekeken, of in ieder geval weinig is gedaan met de keerzijde van de komst van arbeidsmigranten. En dat het eigenlijk vooral heel erg economisch gedreven was.
3: Ja, ja, en kijk, we moeten ook een aantal dingen niet vergeten. Het klopt inderdaad, we hebben het er al heel lang over. Ik denk, ik heb er nu bijna 10 jaar raad op zitten. Hier zijn we het al 10 jaar in de raad gewoon niet over eens.
2: Waarover niet?
3: Over hoe wij, wat onze visie, ja, ik vind visie echt een verschrikkelijk woord. Maar wat willen wij nu met arbeidsmigranten? Kijk, wij in Venlo hebben wel ook gewoon, ik zeg het gewoon eerlijk, de pech. Wij zijn een RNI-gemeente, een registratie niet ingezeten gemeente. Dat zijn er maar een aantal in Nederland. En dat betekent dat arbeidsmigranten naar Venlo moeten komen om zich hier in te schrijven, om een BSN-nummer te krijgen, om dus salaris te kunnen krijgen en dat soort dingen. Dus heel veel van die instroom van arbeidsmigranten die moeten zich sowieso al melden in Venlo bij het gemeentehuis. Wat ik eigenlijk wel heel blij om ben met dit rekenkamerrapport, is dat het bevestigt eigenlijk het gevoel wat met name de fractievoorzitters al heel lang hebben. We missen

0: de integraliteit. En dat baart mij wel zorgen. Kijk, we hebben het inderdaad overal in het Rekenkamerrapport, zeggen ze dat heel mooi. Het is verankerd, was de reactie van het college. Het is verankerd in de sectorale beleidsstukken. Toen dacht ik, ja, maar zit iemand van de 9e etage dan wel te praten met iemand op de 2e etage van het stadskantoor als ze dat beleid opstellen? Ik weet het niet. En is er dan iemand die die regie pakt? Of die het proces in de gaten houdt.
1: Ja, en laat ook niet vergeten, dit was natuurlijk heel lang voor de gemeente Venlo heel goed nieuws. Hè? Het was altijd heel goed nieuws met ronkende persberichten dat er weer zoveel vierkante meter bedrijfsruimte was verkocht. En wat ging het goed daar. En bevolkingsgroei is natuurlijk een obsessie voor de gemeente Venlo, voor heel veel gemeenten. Maar er gaan nog ieder jaar meer Venlonaren dood dan dat te worden geboren. En toch groeit de gemeente Venlo ieder jaar. En krijgen we in Venlo met cijfers het goede nieuws. Wij krimpen niet, wij groeien. En dan schrijven ze erbij dat zijn studenten en arbeidsmigranten.
2: Maar zegt het rapport ook iets over dat Venlo dan wat meer zou moeten inzetten? Want het zijn over het algemeen laaggeschoolde arbeiders.
0: Maar dat moet dadelijk in zo'n koersdocument gaan landen.
2: Rapport zegt niks over van...
1: Zeg nu eens wat je wil. Zeg nu eens wat jij wil. Wat moet daar binnenkomen?
0: Waar wil je focussen als gemeente? Wil je focussen op iemand die in het seizoen bij de agrariër werkt? Nou, daarvan hebben wij als raad natuurlijk 2 jaar geleden gezegd, op het moment dat het om seizoensarbeid gaat bij een agrariër, mag er onder strikte, strenge voorwaarden op het gebied van veiligheid, huisvesting enzovoort, mogen ze bij de agrariër op het erf gehuisvest worden voor een korte periode. Maar je hebt ook bijvoorbeeld gemeentes hier in de regio die zeggen, nee, wij richten ons echt op de kennisarbeidsmigrant, eigenlijk de expat, de internationale werknemer. En ik denk dat wij als Raad Venlo nu echt eens een keer moeten gaan zeggen, oké, waar gaan wij onze focus op leggen? Want een expat...
2: Maar jullie hebben toch een jaar of 2 geleden een economische visie vastgesteld?
0: Ja, maar dat is een economische visie. Één stukje in van de arbeidsmigranten. En dat is dus precies wat het Rekenkamerrapport zegt. We hebben in allerlei beleidsstukken en visies hebben kleine stukjes zitten. Maar er ontbreekt de overkoepelend, het complete beeld ontbreekt. En een expat, om maar zo te zeggen, die heeft natuurlijk een totaal andere sociaal domeinvraagstuk als een seizoensarbeider die geen werk meer heeft.
2: Maar bij het vaststellen van een economische visie heb je toch de gelegenheid om te zeggen, we moeten meer inzetten op hoger geschoolde arbeid en wat minder op die laaggeschoolde arbeid.
0: Ja, daar kunnen we op inzetten.
2: Maar dat hebben jullie toen niet gedaan.
0: Wij hebben toen vooral toegespitst op de maakindustrie. Klopt. Maar je moet ook kijken, wij kunnen wel zeggen, we moeten ons gaan focussen op de hoger opgeleide arbeidsmigranten. Alleen, ja, wie gaat dan het werk in die blokkendozen doen? En wie gaat dan het werk bij de agrariër doen? Ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken naar huisvestingsregels. Maar wat bijvoorbeeld ik gewoon echt heel bijzonder vind, is dat als je een dakloze arbeidsmigrant hebt die voor overlast zorgt ook nog, ze mogen die niet verplichten om naar een dagopvang of een nachtopvang te gaan. Dat mag je niet van iemand verplichten. Dus ze kunnen wel zeggen, wij willen je helpen. Maar als die persoon zegt, nee, dat wil ik niet, dan kunnen ze niks.
2: Oké. Hey, het rapport, dat gaat nu als volgt dat de gemeenteraad gaat
1: zich
2: overbuigen.
1: Iets van vinden.
2: En het college heeft zich daar al over gebogen.
1: Ja, het college heeft gezegd, wij erkennen de conclusies en aanbevelingen. En wij zijn aan de slag met een kader als het gaat over arbeidsmigranten.
2: En heb jij iets gehoord wanneer dat gaat gebeuren, dat een raad zich daarover buigt?
1: Ja, dat zal komende maand zal dat zijn. Hè? Komende maand, ja.
0: Nou, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, want we hebben woensdag om 5 uur was het persmoment, om 6 uur was de themabijeenkomst. En om 7 uur was al de commissie. En bij de commissie stond hij niet op de agenda. De volgende week de commissie omgeving is nog maar de vraag of dat die doorgaat. En dan zitten we al met de begrotingsbehandeling.
2: Dus dan wordt het ergens eind van dit jaar.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. En waar ik ook heel erg benieuwd ben, hè, ik heb inderdaad gehoord, het college zegt, wij zijn bezig met de kaders. Maar volgens mij is de raad het hoogste bestuursorgaan en bepaalt de raad de kaders en niet het college. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat dan weer...
2: Maar het college kan komen met een voorstel om de kaders te formuleren natuurlijk.
1: Ja, dat zou ik wel moeten, want voor de
0: nou, officieel komt de Rekenkamer met een raadsvoorstel. Hè? Want de Rekenkamer schrijft dus nu het raadsvoorstel. Met het verzoek aan de raad om het Rekenkamerrapport, de aanbeveling van het Rekenkamerrapport over te nemen. Het wordt geen raadsvoorstel van
2: de raad. En dan krijgt het college de opdracht
0: om... Het college de opdracht om
2: een en ander voor te bereiden en uit te werken.
0: Ja.
2: Goed,
1: we zijn er nog niet over uitgepraat. Dus.
2: Nee, het gaat beslist nog vaker aan de orde komen. We gaan dit punt afronden met muziek. En wel met een nummer wat ook in het boek van Jean-Paul Joost voorkomt. The Winner Takes It All van ABBA. Ja. Zeker.

0: dat dat nummer in het boek speelt.
1: Jij vraagt, dan geef ik antwoord.
0: Ik ga dat vragen. Geert Rutte, de kolom. Aan jou de eer.
2: Dank je, dank je. Dat André Rieu de eerste viool speelt in het centrum van Maastricht is wijd en zijd bekend. Maar dat nu ook zijn zoon Pierre in de Maastrichtse binnenstad tromgeroffeld produceert, is nieuw. Zoon Pierre heeft van het verdiende zakcentje van papa André vorig jaar het bekende hotel Derlon aan het Onze Lieve Vrouwenplein in Maastricht gekocht. Maar nu hebben die ambtenaren van de welstandscommissie van de gemeente Maastricht het gewaagd om zijn ingediende plan voor de kerstverlichting en de buitenzijde van het hotel af te keuren. Foei, foei. Als je echter de foto's bekijkt, is het ook wel een beetje erg overdadigd en doet afbreuk aan het mooie historische Onze Lieve Vrouwenplein. Dat zal ongetwijfeld een vervolg krijgen. Maar, zult u zeggen, wat heeft dat met Venlo te maken? Wel nu, in onze prachtige historische winkelstraat, de Gassenstraat, is eens kort een kerst-remi-demi-winkel geopend. De historische gevel is behangen met verlepte plastic bloemenslingers. Er staan twee wanstaltige beelden voor de winkel en er klinkt nu al kerstbaggermuziek door de straat. Hier heeft 95% van het passerende publiek nu, eind december, niet om gevraagd. Maar kennelijk mag deze verloedering van de winkelsfeer in het hartjecentrum zonder ingrijpen van de gemeente. Waarom heeft de gemeente Venlo niet zo'n ook doortastende welstandscommissie als in Maastricht? In alle beleidsnota's van de afgelopen decennia staat stevast zoiets als wij, het gemeentebestuur, gaan er alles aan doen om hoogwaardige kwaliteitswinkels naar de binnenstad te lokken en om voor het winkelend publiek het verblijfsgenot in de binnenstad te verhogen. Voor de aardigheid moet u lopend vanaf het Fluursplein via de voorheen chique Vleestraat naar de markt lopen en vervolgens via de voorheen eveneens chique Lomstraat naar het Montje Nolensplein. U zult er maar liefst 20 snelle hap-eetentjes tellen waar u ofwel alleen staande of aan ongezellige formica tafeltjes de snelle hap naar binnen kunt werken. Waarbij de eetschuurtjes ook nog eens exotische namen hebben zoals Der Pommesmeister, Pompom. Nou ja, welgeteld 7 snoep- en chocoladewinkels zult u er ook tellen op die zojuist beschreven wandelroute. Al die dikke beleidsnotas over die ambities om het winkelen in de binnenstad aantrekkelijk te maken kunnen in de prullenbak. Maar ook de ambitie om van Venlo niet alleen de sportiefste stad, maar ook de gezondste stad van Nederland te maken, worden op papier breed uitgemeten, maar zijn in de dagelijkse praktijk holle frases gebleken. Natuurlijk is Venlo niet uniek en in deze is de trend helaas overal in Nederland te zien. Tegen de machtige en kapitaalkrachtige lobby van vastgoedeigenaren en natuurlijk voedingsmultinationals zoals Nestlé, Pepsi Cola, Unilever, Danone is een goedwillend gemeentebestuur zoiets als Goliath tegen Klein Duimpje. Maar een dat krachtig gemeentebestuur kan er door goede gemeentevergunningen wel voor zorgen dat het winkelend publiek in Venlo's historische binnenstad niet ongevraagd wordt opgezadeld met kerstbaggermuziek in september en met walgelijke plastieke gevelsverkrachters die de inspanningen van andere pandeigenaren om hun historische gevels te verfraaien om zeep helpen. Zet nu een stop op de vestiging van nog meer snelle hap, eetschuurtjes en snoepwinkels. Kom op, gemeentebestuur. Treed op en maak van Venlo weer een mooie binnenstad die het bezoek waard is.
0: Dankjewel. Ik zie in Inge Simons dat hij dit allemaal mee gaat nemen naar de gemeenteraad.
3: Nou, okay. Ik kan denk dat wij als gemeenteraad u op uw wenken gaan bedienen, meneer Rutte. Want we hebben een half jaar geleden het IKBV vastgesteld, het Integraal Kwaliteitsplan Binnenstad Venlo, waarin letterlijk een handhavingsstrategie is opgenomen over de handhaving van verloedering en vertroebeling van het straatbeeld, onder andere de mooie kunstbloemengevels in de binnenstad. Dus die is al opgenomen. De Welstandscommissie heeft helaas nog altijd een te zwaarwegende stem in Venlo. Dus die mogen altijd adviseren. En dat advies wordt eigenlijk altijd overgenomen door de Welstandscommissie. En inderdaad, de frietboutiques, zoals wij netjes noemen, daar hebben wij het inderdaad ook heel vaak over gehad. Probleem is alleen dat de jurisprudentie het gewoon niet toelaat dat je daar een stop op zet.
0: Dat is en zolang als je een bepaald publiek naar deze stad trekt, blijf je dit soort
3: kijk, het enige wat de gemeente kan doen en wat waar ook wel een rol ligt, vind ik, voor de raad, want wij hebben natuurlijk ook allemaal onze eigen achterban, is gewoon met de pandeigenaar in gesprek blijven. Denk na over aan wie je je pand verhuurt.
4: Ja, vooral de frietzaak is overigens wel dat als je om 6:30, zoals ik gisteren, even een hele snelle hap moet scoren.
3: Is het wel handig?
4: Ze zijn allemaal gesloten.
3: Oh, hè?
4: Ja. Die werken niet rond etenstijd.
0: Je hebt gisteravond voor je optreden in een revue honger moeten lijden.
4: Nee, je hebt altijd nog een fastfoodketen waar je dan heel snel nog wat kunt halen. Het eten was op toen ik in Maaspot aankwam. Dus ik moest. Rond etenstijd gaan die dicht, die snackbarren.
5: Ja, dan zijn de Duitsers weg.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
5: Tegenover bij grenswerk kun je heerlijk eten, moet je zeggen.
4: Ja, maar ik had 8 minuten de tijd.
0: Goed. We gaan naar een thema wat met die binnenstad te maken heeft. Namelijk de nul-emissiezone. Die zou per 1 januari 27 ingevoerd moeten worden.
3: Die gaat 1 januari ingevoerd.
0: We hebben nog 3 maanden de tijd dat uitstel gevraagd kan worden. Maar jij hebt er vragen over gesteld. Ja. En waarom?
3: Ja, kijk, we zijn al een jaar of 4, 5 nu bezig, denk ik, over die zero-emissiezone. En we wisten ook, we kunnen daar niet van wegkijken. We moeten ook gewoon realistisch zijn, we moeten er wat mee. Alleen daar waar wij als VVD natuurlijk wel voor gewaarschuwd hebben, dat komt nu uit. Grote toeleveranciers en ook wel al wat meer MKB'ers die afgelopen 1,5, 2 jaar hun wagenpark hebben moeten vernieuwen of hun auto hebben moeten vernieuwen, die hebben daar wel al rekening mee gehouden. Maar het gaat ons erom, hoe ga je om met de lokale stucadoor die moet gaan stucken in de binnenstad, of een storingsmonteur. Die mogen er daar eigenlijk officieel ook niet meer in. Ja, in Eindhoven is dat op een gegeven moment zo erg uit de klauwen gelopen dat er zelfs een ondernemer was, en daar moest ik wel een beetje om lachen. Die heeft gewoon letterlijk tegen de gemeente gezegd, nou, dan gaan jullie maar ook nieuwe storingsmonteur voor jullie eigen organisatie aanbesteden. Want dan kunnen wij niet meer bij jullie eigen gemeentehuizen komen, punt. Dat is uitgelopen om een juridisch conflict, waardoor de Hoge Raad heeft gezegd, of de Raad van State heeft gezegd van ja, Eindhoven, je moet overgangstermijn, je moet alles goed uitwerken. Dus schort het maar op. Nou, aan de hand daarvan heeft Eindhoven gezegd, wij gaan de zero-emissiezone voor de binnenstad met een jaar opschorten. Aanleiding daarvan hebben wij een brief gekregen van de Stichting Vastgoedeigenaren van de Binnenstad. We hebben ook een aantal.
0: Wij is de VVD,
3: gemeenteraad,
0: of de Raad?
3: De Raad en het college overigens. En hebben wij een aantal van die personen gesproken. We hebben ook ondernemers gesproken. En we zeiden ook van, weet je, we gaan het nooit voor iedereen goed doen. Maar we willen hier wel duidelijkheid over hebben. Nou, ik was helaas woensdagavond zelf verhinderd. Dus Jeroen heeft mij vervangen. Ik heb natuurlijk teruggeluisterd. En ik was eigenlijk wel heel blij met het antwoord van de wethouder Boom. Dat hij zegt van, ja, weet je, de ZZP'ers die hier last van gaan krijgen, die kunnen ontheffingen gaan aanvragen in de eerste periode. En die kunnen wij ook gaan ondersteunen met. Blijft wel dat wij nog steeds wel onze twijfels hebben of wij er wel überhaupt voor klaar voor zijn. Want is die logistieke hub dadelijk op tijd klaar? En gaat iedereen daar gebruik van maken?
0: En die logistieke hub, waar zou die moeten komen?
3: Naar mijn weten zou die richting het kennenterrein komen, waar nu de parkeerplaatsen zijn tijdelijk. Okay. Tot einde van het jaar.
0: Maar als je nu gaat pleiten om dat besluit uit te stellen, of het besluit de invoering uit te stellen, er zijn natuurlijk wel ondernemers die daarop ingespeeld hebben. Ja. Die het besef hebben van, ja, god, dat moet in de toekomst anders. Ik investeer in een elektrische auto. Mm-hmm. Of in een elektrische caddy.
4: Dit is wel een uitgesteld besluit, hè?
3: Ja. Ik zou die vorig jaar al.
4: Dan andere gemeenten.
0: Maar als je nu weer gaat uitstellen.
3: Ja, het is heel lastig.
0: Dan is het voor die mensen die investeringen gedaan hebben natuurlijk onbehoorlijk bestuur.
3: Ja, onbehoorlijk bestuur. Ik weet niet, dat vind ik wel een heel groot woord. Kijk, de meeste ondernemers die doen het ook natuurlijk vanuit eigen belang, al die vernieuwingen. En die zitten niet alleen in Venlo. Waar het ons om gaat is, de lokale stucadoor, de lokale installateur, de lokale loodgieter mag niet dadelijk de dupe zijn, die met name ook lokaal zijn klandizie heeft, van zo'n besluit. En of dat nou betekent dat we hem een paar maanden moeten gaan uitsluiten of uitstellen, of een jaar moeten uitstellen, maar dat we het fatsoenlijk kunnen regelen, of dat we de toezegging krijgen, oké, we laten hem wel ingaan, maar we gaan echt met maatwerk werken, of we gaan er qua handhaving anders inzetten, of dat ze daar echt gaan kijken dat in ieder geval niet die lokale ZZP'ers, dat die in ieder geval niet te dupe worden.
0: Als je het hebt over handhaving, dan zeg je eigenlijk, is het college bereid om door de vingers te kijken?
3: Ja, door de vingers kijken met handhaving is natuurlijk moeilijk, want je moet in ieder gelijk behandelen volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Maar ik vind wel gewoon dat als jij een ZZP'er, een lokale ZZP'er bent, ja, ga kijken naar de mogelijkheden om die lokale ondernemer dan een ontheffing te geven. Een maar grote leverancier.
0: Dat is toegezegd, begrijp ik.
3: Ja, maar dat was ons dus als raad niet bekend. Ja,
0: maar dan is jullie probleem als VVD opgelost.
3: Nou, wij gaan nu wel weer de gesprekken aan om te kijken van nou, hoeveel ondernemers gaat het dan? En wij gaan het natuurlijk wel heel goed volgen. En als wij merken dat daar in februari allemaal die ZZP'ers toch boetes gaan krijgen en alles, ja, dan zijn wij de eerste natuurlijk die daar weer wat van gaan zeggen.
0: Overigens, voor de luisteraar toch even, de effecten van zo'n nul-emissiezone. Wat zijn de beoogde effecten daarvan?
3: Goeie vraag. Wij als VVD waren namelijk ook heel kritisch dat als je kijkt, je hebt een website die gebruikt onder andere veiligheidsregio en brandweer en zo. De meest vervuilende straat van Venlo valt buiten de zero-emissiezone. Dat is namelijk de Golsjesstraat. Die valt er buiten. Dus ergens hadden wij ook wel zoiets van, ja, als je het dan doet, had het dan ook goed gedaan en had dan die straat er ook bij gepakt.
0: De Golsjesstraat, daar komt de vervuiling vooral van personenauto's.
3: Ja, maar het is toch niet uit te leggen dat we de binnenstad afkaderen, maar dat we de meest vervuilende straat laten we er buiten vallen. Maar terwijl je hem gewoon mee had kunnen.
4: Maar ook als hij erin was gevallen, was het de meest vervuilende straat. Want persoonauto's vallen er niet onder.
3: Nee. Nee.
4: En het zijn die Duitse auto's die er staan te wachten en te ronken. Ja. Omdat ze allemaal linksaf willen, terwijl rechtsaf een leeg.
3: Ja, en ik hoop oprecht ergens, vanuit dat perspectief hoop ik gewoon echt dat we dit weekend, voor de eerste volgens mij, dat we echt gewoon gaan zien dat zo'n parkeerhubs, dat het gewoon echt gaat helpen. Niet alleen voor de bereikbaarheid, maar ook inderdaad voor het milieu. Dat toch een oplossing gaat zijn.
0: Dat betekent dat je het verkeer bijna allemaal moet gaan afbuigen ter hoogte van het Europaplein, zodat ze over de Urbanusweg.
3: Ja, Europaplein gaat dit weekend niet lukken. Maar het is inderdaad onze hoop, en dat hebben we als raad volgens mij ook allemaal uitgesproken, dat we de parkeerders, met name ook de Duitse koopteristen, om gewoon heel eerlijk te zijn, dat die naar de rand van het centrum weten te verleiden om daar hun auto's te gaan parkeren. En dan inderdaad met pendelbussen of met.
0: Ja, maar hoe krijg je de mensen daar? Ligt aan de Urbanusweg. De Urbanusweg is net helemaal gerenoveerd. Mm. Met de bedoeling om een beetje te ontmoedigen dat als doorstroomweg gebruikt wordt. En nu ga je dus het verkeer weer zoveel mogelijk over die Urbanusweg naar die hub leiden.
3: Ja, dat is nu met name omdat de Europaplein dit weekend dicht is. Hè. Daarom is nu dit weekend de omleiding naar de Urbanusweg.
0: Nee, maar
3: normaal
0: verkeer,
3: ligt het niet.
0: Wat naar die hub wil, naar die parkeerhub, het oude parkeertrein van het hoofdkantoor van Kennen. Dat zal daar moeten komen. Ja, dan leid je ze dus daar naartoe. En de enige weg.
3: Maar die ligt met name achter de vernieuwde.
0: Ja, oké, maar in ieder geval aan de Urbanusweg.
3: Ja.
0: Toch? Het verkeer moet dus naar die Urbanusweg toe.
3: Ja, achterom. Dus niet door de binnenstad.
0: Via de Hakkenstraat.
3: Straks
0: de Slingertracé.
3: Ja.
0: Daar moeten de mensen ook komen. Dus die gaan straks afgebogen worden op de autoweg of op de Nijmeegseweg.
3: Ja.
0: En die moeten voor een deel weer door die Urbanusweg.
3: Maar niet alleen dat. Hè. We hebben ook gezegd als raad, we willen kijken naar mogelijkheden achter het station. We moeten gewoon echt. Ja, het is gewoon. Ik zie het maar als een soort trial and error pilot. We hebben het in het verleden natuurlijk gezien bij de Kool, wat niet echt een succes was. Maar dat had natuurlijk ook met andere dingen te maken.
0: Maar nou even terug naar die nul-emissiezone. Als ik zie dat er zelfs een extra parkeerplaats voor aangelegd. Die grote trucks met opleggers voor de Zwarte Brüder. Dat is volgens mij, trekken die de meeste vrachtverkeer de binnenstad in. En net die trucks die krijgen een ontheffing.
3: Nee, alle trucks of alle vrachtwagens en bedrijfsauto's met een ondernemerskenteken moeten dadelijk zero-emissie zijn. En er zijn geen uitzonderingen.
0: Oh, ik begreep in de stukken dat met name die trucks, dus die losse trekkers met een opleger, dat die een ontheffing.
3: Alle bedrijfsleveranciers moeten zero-emissie zijn. Behalve als je dan inderdaad die lokale.
0: Als die trucks daar allemaal de stad in mogen, dan is het effect van die no-emissiezone natuurlijk nog.
3: En kijk, wat ze in Den Bosch bijvoorbeeld hebben gedaan, vind ik echt geniaal. Daar hebben lokale ondernemers hun krachten gebundeld. En daar rijdt verstaan een treintje. Een elektrisch treintje.
0: Van naar?
3: Van een logistieke hub. Voor de bevoorrading van de lokale ondernemers. Geniaal. Het ziet er ook nog superleuk uit, eerlijk is eerlijk. Maar daar hebben ze echt de krachten gebundeld. En nogmaals, ook bij zo'n Zwarte Brüder. De grote leveranciers die rijden over het algemeen al elektrisch. Een PostNL, een DHL rijdt al elektrisch. Het gaat met name om echt de kleine lokale ondernemers. Okay. Die wil je niet dat die getroffen worden.
0: We gaan het zien. We komen er beslist nog eens een keer op terug. En dan tegen de tijd dat die hub klaar is en de parkeerhub functioneert, nodigen we je nog een keer uit. We gaan naar muziek. En wel muziek van de oud-band van Jacques-Paul Joosten, Blauw.
6: Yes.
0: Ook Dat komt in het boek voor.
2: Zeker.
0: En dan verkeer ik even in de verwarring, Jacques-Paul. Of we gaan draaien Zeven Zeeën of Einde Zomer met Tig.
6: Ik zou niet weten wat jullie klaarbestaan.
0: We gaan het afwachten, want er is enige verwarring over.
6: Oké, nou, ik hoor het.

0: Henk van Boete, ja.
1: Goed, dit was Blauw met dubbel A. Zeker. En Einde Zomer met tegen het nummer wat niet voorkomt in het boek.
2: Nee.
1: Jij hebt het tot Zeven Zeeën.
2: Zeven Zeeën is van de tweede cd van Blauw, ja, dat komt er wel even.
1: Maar Jacques-Paul, voordat we het over het boek gaan, waarom Blauw met twee A's?
2: Omdat ik... Ja, dan moet ik even goed nadenken. Toen hadden we nog geen internet. Toen ben ik naar de Stadsbiep gegaan. En toen heb ik daar in een heel dik woordenboek het woord blauw opgezocht. Dat had ook met feeling blue te maken. En toen kwam ik het tegen met dubbele A. Tot vroeger met dubbele A. Dat vond ik artistieker. Ik niet, Chris en ik. Chris Tenu en ik. En dan heb ik daar blauw van gemaakt met dubbele A. En dat, okay. Ja, dat vonden we mooi.
1: Mijn eerste associatie was... Die band is in de kroeg geboren. En die waren de dag erna blauw.
2: Maar... Uiteraard. Ik kan je wel zeggen dat ik in de kroeg met Chris geluisterd heb aan de bar naar het nummer Blauw van de Scene van T. Lau. Ja. En dat vind ik zo'n ontzettend goed nummer. Ik ben best van de softe muziek, maar dit is zo'n lekker hard nummer. En dat vind ik zo'n goed nummer dat ik dat ook meegenomen heb in mijn overwegingen toen, ja. En Chris okay. Ook.
1: Nou, toch een beetje gelijk.
2: Juist.
1: Hey, jouw boek, De Cirkel van Aurelia.
2: Ja.
1: Toen ik de eerste keer op Facebook, geloof ik, de omslag zag. Mm-hmm. Toen dacht ik, de cirkel van Aurelia maakte mij nieuwsgierig. Maar het riep ook de vraag op van cirkel van Aurelia. Waarom die titel?
2: Ja, de cirkel van Aurelia. Aurelia is er komt een verhaal in mijn boek voor. Dat een mevrouw, Jeannette heet die mevrouw. Fabian... aan het graf, op de begraafplaats, een verhaal vertelt over een vlinder Aurelia. En die vlinder Aurelia, die is heel ongelukkig, want er is iets gebeurd in het leven van die vlinder Aurelia. En door vergelding komt het goed met die vlinder Aurelia. Maar dan zegt de vlinder, dan is de cirkel rond. Dus het is de cirkel van Aurelia.
1: Hey, maar op die begraafplaats waar Jeannette en...
2: Fabian.
1: Twee hoofdpersonen eigenlijk, Fabian en Jeannette, elkaar treffen. Daar staan ze aan het graf van het kind van Fabian.
2: Ja,
1: Gideon. Ja, en daar begint eigenlijk het verhaal, of
2: ja.
1: Niet?
2: Ja, het begint. Er zitten heel veel tijdlagen in mijn verhaal. De hoofdpersonen zijn trouwens Fabian en Victor. Jeannette is een
1: subhoofdpersoon.
2: Een subkarakter. En er is in de jeugd van deze twee mannen, 25 jaar eerder, tussen Fabian en Victor, is er het een en ander gebeurd. Dat heeft met uitsluitingen, met vernedering te maken in de brugklas.
1: Gewoon pesten, zeg.
2: Pesten, ja. Ik vind pesten een beetje een term die bijna veel aan kracht verloren heeft. Dus ik probeer, er wordt heel vaak gepraat over pesten en dan verliest het zijn kracht. Kracht, hè, want ik ben leraar, ik zie wat pesten aan kan richten. Ik noem het vergelding en ik noem het uitsluiting. Nee, ik noem het niet vergelding, ik noem het uitsluiting en ik noem het vernedering in mijn boek. En ja, daar gaat mijn boek over wat er in de brugklas gebeurt tussen twee jongetjes. En dat een levenslange, een grensoverschrijdende, maar wel letterlijk, want het gaat over twee landen, een generatieoverstijgende consequenties heeft als je... Nou, vooruit, pest.
1: Oké. Hey, maar die vernedering en die uitsluiting... is dat iets waar je zelf ervaring mee hebt... of is dat iets wat je op school heel vaak ziet gebeuren? Ja, want hoe kom je anders bij dat thema?
2: Ja, dit zijn wel. Ik heb wel een boek geschreven. Er zit een dikke autobiografische rand om dit fictieve boek. Om dit fictieboek. Maar hoe kom ik op dit thema? Ja, ik ben natuurlijk al 32 jaar sta ik voor de klas. Ik heb 7 jaar in Tilburg lesgegeven en nu een kwart eeuw in Venlo. Nou, 27 jaar in Venlo, geloof ik. Ja, en dus is wel eens wat, hè. En je ziet wel eens wat als mentor of als coach. En probeer die kinderen te begeleiden. En ook vorige week heb ik nog een zeer onaangenaam gesprek gehad met een leerling. Dat ik dan in de kiem moet gaan smoren voordat dit uit de hand loopt. En als het uit de hand loopt, dan krijg je dit. Ik hou nu mijn boek vast.
1: Want dit gaat wel heel diep, hè?
2: Het gaat heel diep. En... het gaat ook over een periode van 5, 6, 7, 28 jaar. En dan zie je wat de consequenties daarvan zijn. Wat er op jonge leeftijd kan gebeuren tussen twee kinderen... waarvan de ene zegt, ja, is het nou allemaal zo erg wat ik gedaan heb? En dat helemaal niet doorheeft. Die jongen heet Victor. En Victor staat voor victory, hè, de overwinning. Want zo is die jongen opgevoed door zijn vader. Alleen maar winnen, winnen, winnen, presteren, presteren, presteren. En als je dat niet... bereikt wat je wil bereiken, dan ben je een loser. En losers, ja, die moeten gewoon vernederd worden. Dat, zo is deze jongen opgegroeid.
1: Fabian is de loser en Victor is de winnaar.
2: Ja, zo moet je het zien.
1: Maar op een gegeven moment staat die Fabian in de raam van zijn huis... en dan heeft hij dat nummer opstaan. De winnaar takes it all.
2: Ja, en dan loopt...
1: Victor loopt of rent daar langs.
2: Ja, want hij moet, ja, precies, hij rent daar voorbij met een volle boekentas. En zegt dan... zegt dan, ja, dat hoort echt bij watjes als je zo'n muziek draait. Hij staat in de raamopening en Fabian staat in de raamopening. En Victor loopt voorbij, kijkt naar boven en ziet zijn klasgenootje daar staan. Met de winner takes it all op de achtergrond. En dan gebeurt er iets in een split second, om het maar een goed Nederlands te zeggen... waarna Victor gewoon doorrent naar school. Maar wel met een blik in de ogen de blik in de ogen die hij heeft gezien bij Fabian... waar hij heel erg van schrikt. En waarom hij daarvan schrikt, dat zul je dan later zien in het boek.
1: Ja. Maar daaraan voorafgaand gebeurt er ook nog wat rond een zwembad.
2: Ja, ik wil niet te veel verklappen,
1: niet,
2: uiteraard.
1: Niet te veel
2: maar,
1: verklappen,
2: ja,
1: maar
2: precies. Het is,
1: de mensen moeten het boek wel kopen. Natuurlijk.
2: Ja, de mensen moeten het boek wel kopen... Het gaat erom, zonder het zwembad te noemen, dat wraak kan leiden tot wraak, kan leiden tot wraak. En je moet je dan afvragen als lezer, ja, is dat goed? Ik heb hier geen antwoorden op. Hè. Ik stel geen vragen, maar ik wil dat de lezer hier vragen stelt bij zichzelf. Van, ja, ik snap je dat er wraak komt.
1: Daar wil ik dadelijk nog even op terugkomen, maar jouw schrijfstijl... Hij pakte mij in ieder geval. Hè. En toen dacht ik van ja, hoe moet ik die schrijfstijl nu benoemen? Ja. En toen had ik poëtisch bijna. Hè.
2: Ja,
1: dus, jouw woordgebruik, jouw superlatieven die je erin gooit.
2: Ja.
1: Maar ik wil een stukje voorlezen, mag dat?
2: Ja,
1: wat jouw ja, het is jouw boek.
2: Ja, maar jij mag het voorlezen, ja. Het is jouw programma.
1: De zon hangt laag aan de horizon. Gouden stralen toveren het landschap om tot een adembenemend schilderij van warme tinten. De kronkelige wegen slingeren als oude aderen door de peelstreek, geflankeerd door de eiken die hun vertakte armen als een beschermend scherm uitstrekken boven de smalle kanalen. Het dichte loof filtert het licht tot een dromerige gloed. Fabian rijdt zwijgend verder, de handen losjes om het stuur. De airco zoomt zacht.
2: Helemaal.
1: Het woordgebruik... Ik vind het eigenlijk geweldig als je dat...
2: Ja, ik heb het zo beschreven omdat ik het ook zo heb ervaren. Dit is namelijk autobiografisch wat hier staat. Want ik ben in 2007 met mijn zoontje gaan rijden van 2 toen. Omdat ik... mijn zoon had constant oorontstekingen. En mijn vrouw en ik hadden al weken niet meer geslapen. En toen heb ik in het echte leven tegen mijn vrouw gezegd... Ik gooi hem nou in de auto en ik ga net zo lang rijden tot hij slaapt. Want hij sliep zo weinig. En wij dus ook. Oververmoeid. En toen ben ik naar de Peel gereden. Ik denk, dan ga ik daar eens even rijden. En toen ben ik met hoge snelheid tegen een boom aangeknald. Omdat ik in slaap ben gevallen. En ja, dat was heel dramatisch. En dat was ook heel erg. En dat was heel ernstig ook. Maar we zijn er allemaal allebei levend uitgekomen. Maar er is een auto gestopt op die verlaten weg. En ik stond met mijn auto helemaal om die boom gevouwen. En ik kwam er niet uit. Ik kreeg die deur niet open. En naast me zat een krijsend kind. En er is een auto gestopt. En die heeft het raam van zijn auto opengemaakt. Die heeft mij bekeken. Die heeft zo, en die is doorgereden. En die heeft mij dus gewoon laten stikken. En daar gaat mijn hele verhaal over. Dat is echt de
1: rode draad.
2: De rode draad, maar ook de startmotor geweest om dit verhaal te schrijven. En iemand heeft mij in 2009 of zo verteld, toen ik heel lang nachtmerries had, hierover, van schrijf dat van dich af. En dat heb ik toen gedaan, op 5A4 of 6A4. Heb ik jaren niks mee gedaan. En een paar jaar geleden ben ik dit weer tegengekomen. Toen dacht ik, ja, ik ga er toch een boek van maken.
1: Hoe lang ben je daarmee bezig geweest met dat boek?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk een volle baan in het onderwijs. thuis en ik heb een gezin. En ik maak veel podcasts met Seth DX. Ik zing regelmatig, treed regelmatig, nou, enzovoort. Dus ik heb daar een jaar of 3, 3,5 aan gewerkt. Maar wel vaak tussen de soep en de patatten door. Op avonden, als iedereen thuis naar bed was. Of in weekenden, als ik een paar uur alleen was. Of in een grote vakantie, zomervakantie. Als ik eens een week echte tijd, dan maakte ik meters.
1: Ja. Ja, en dan heb je op een gegeven moment een tekst klaar. En als ik kijk in het dankwoord achterin, wie je allemaal bedankt.
2: Oh ja.
1: Ja, dan denk je, hij heeft wel heel veel mensen mee laten lezen.
2: Of
1: heb je geprobeerd je verhaal duidelijk te krijgen? In gesprek?
2: Ik heb mijn verhaal duidelijk geprobeerd te krijgen. Dat is een goede vraag, want ik heb een commissietje opgericht van 5 ervaren lezers. En die heb ik het manuscript gestuurd en heb gezegd, over een maand bij mij thuis, met rode wijn en lekkere schimmelkaas, komen we bij elkaar en dan gaan we over dat boek praten. Over dat manuscript praten. En dan wil ik graag commentaar horen, positief en negatief. En dat hebben ze dus ook gedaan. Dus dat zijn er al 5 of 6 die daarin staan. Daarbij, ja, ik heb natuurlijk een aantal mensen, zoals Frans Pollix, Stef Bos, Jan van Meersbergen, die hebben allemaal het manuscript beoordeeld, mij voorzien van tips, commentaar. Dan gaat het snel. Maar er staan ook alle mensen in die mij geholpen hebben, bijvoorbeeld bij de presentatie over twee weken geleden in College Den Hoster, in de aula.
1: Goed bezocht, begreep ik.
2: Heel druk, ja. Och, dat was
1: 250 mensen?
2: Ja, 250 mensen of zo. En alle medewerking van school, prachtig die aula op zaterdagochtend. Het was echt geweldig.
1: Okay. Maar zo'n boek schrijven, dat lijkt me... Harry, jij hebt nog nooit een boek geschreven of wel?
0: Nee, maar ik heb wel 8 potentiële goede boeken op mijn harde schijf staan. Maar ik heb hetzelfde probleem als...
1: Van jouzelf?
0: Ja, maar ik heb hetzelfde probleem als Jacques Paul. Dat moet allemaal tussen de soep en de patatten. En bij mij is dat ook weer kinderen.
1: Hey Harry, maar dat is een primeur. Harry heeft 3 conceptboeken op de harde schijf staan.
0: Dat is helemaal geen primeur. Dat iedereen die mij een beetje
1: wanneer
0: kent...
1: Wanneer komt het eerste?
0: Nou, ik vrees met grote vrezen. Ja, nee, ik heb zoveel andere dingen erbij. Het komt inderdaad letterlijk eens een uurtje 's avonds als iedereen slaapt.
2: Ja,
0: of,
2: dat werk, ja.
3: Ik ben wel benieuwd.
0: Maar ik heb nu vrijdagochtenden, één keer in de 2 weken ben ik vrij. En mijn kinderen gaan allebei naar school. Dus dat die vrijdagochtend, jong, nu...
1: Inge, we kunnen binnenkort een boek verwachten.
3: Ik ben benieuwd waar ze dan over gaan.
1: En welk boek ben je nu bezig? Op die vrijdagochtend, maar werk je niet in alle boeken?
2: Ik ben teksten van de Buun.
0: Huh? Ja, dat is. Ja, de Buun. Ja, ik ben bezig met De Smaak van Campari.
1: Oké.
0: Okay. Goeie titel, hè?
2: Super.
0: Ja.
1: Hey, maar jij weet dus wat het is. Maar het lijkt me een enorm gevecht als je teksten voor je hebt, waar de karakters in naar voren moeten komen, waarin de verhaallijn duidelijk moet zijn, waarin alles logisch of net onlogisch op elkaar moet volgen.
2: Ja, en het is natuurlijk een boek met heel veel lagen erin. Het is echt een gelaagde roman. Heel veel tijden, landen, de helft van mijn verhaal speelt zich af op het eiland Samos in Griekenland, het dorpje Kastania. En de andere helft speelt zich in een fictieve stad eigenlijk in Zuid-Nederland af. Wank, wank. En je weet natuurlijk wel wat ik bedoel. Dat heb ik geprobeerd samen te gieten in een goed verhaal. En dat is heel moeilijk. Daarom heb ik er ook boven ieder hoofdstuk de plaats genoemd en de tijd. Dus niet de datum, maar de tijd. Ja,
1: precies.
2: Maar het belangrijkste is, als je een boek maakt, dat je een uitgever vindt.
1: Heel belangrijk, maar voor de lezer is het ook interessant dat je het over Venlo hebt, hè? Je benoemt Domani, de Parade. Dat maakt het boek ook herkenbaar en interessant voor de Venlenaar om te lezen.
2: Ja, maar ik heb het zo geschreven dat ook mensen van buiten Venlo denken, wat voor mooie stad is dat dan? Ja. Die hier beschreven wordt. En vooral de Vlodderghats en het Domaniplein en de Zoepkoel en het stadhuis, natuurlijk ons mooie stadhuis. Dat wordt allemaal in een surrealistische verwandeling verteld. Ja.
1: Oké, okay. Hey, nog heel even die wraak en die vergelding. Ja. Jij geeft daar geen antwoord op, maar eigenlijk laat je het in het midden hangen, waardoor ik de neiging heb om te denken, die Jacques Paul, die denkt dat als er iets gebeurt, dat wraak noodzakelijk is om jezelf te bevrijden. En ik denk, er zijn ook andere oplossingen, ja, zeker, die ik liever zie.
2: Ja. Of je kunt je afvragen van, is het... het is begrijpelijk dat wraak volgt op een actie. Maar wraak op wraak op wraak... Wat is de functie van wraak, hè? Is het goed dat er een kettingreactie komt van wraak? Nee, natuurlijk is dat niet goed, dat snap ik ook. Hè? Maar dit boek laat zien, die kettingreactie. En je moet zelf je afvragen, waar had die kettingreactie eigenlijk aan moeten stoppen? Waar had die ketting dat linkje eruit gemoeten? En dat is ook wel een beetje de functie van mijn boek. En zo eindigt het ook. Mag ik dat zeggen? Ja, dan moet je je toch maar eens afvragen, wat gaat daar nou gebeuren?
1: Want dat vind ik, eigenlijk vind ik dat de moraal van het verhaal, die vragen. En ik vind het ontzettend de moeite. Maar ik heb er eigenlijk in één ruk uitgelezen.
2: Nou, fantastisch om te
1: horen. De moeite waard om te lezen. Maar hoe heet een inwoner van Samos?
2: Een Samiot.
1: Samiot, daar moest ik even om lachen. Samiot.
2: Ja, maar daar heb ik wel op moeten zoeken, want dat wist ik zelf ook niet.
1: Oké. We zijn aan het einde gekomen van De Rotonde. De volgende week zijn we er weer. Van 11 tot 12 uur. En jij wilde nog één ding zeggen?
2: Ja, maar nog iets.
1: Ja, heel kort.
2: Ik wil heel kort. Ja? Degene die mij kan zeggen. Er staan drie... blurps achter op het boek. Eentje van Stef Bos, eentje van Frans Pollux. En van wie is die derde? En wat zegt die derde persoon? En de eerste die dat op mijn Facebook zet, die krijgt een gratis exemplaar gestuurd.
1: Na de Facebookpagina van Jacques Paul Joost.
4: Televisie, radio, internet.
5: Dit is Omroep Venlo.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De regering in Jemen zegt twee raketten en twee drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt de Ridderkerk, 10 minuten vertraging. Half uur tijdsverlies door een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A29... vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. 5 kilometer file bij Alfred Numansdorp, half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. En ook langzaam rijdend verkeer op de N59 Hellegatsplein, Zierikzee, 10 minuutjes bij Den Bommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Omroep Venlo.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

Punt. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. 10 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij Alfred Numansdorp, 4 kilometer file. En op de A58 rijdt het langzaam vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 12 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Die vertraging is een uur. Door bergingswerkzaamheden zijn er 3 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam 10 minuten vertraging bij Rotterdam Centrum. En ook langzaam rijdend verkeer op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Reeshof 10 minuten oponthoud. Door de afgesloten A59 is het extra druk op de A58. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het was al druk op de A2 en nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 15 kilometer file tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Daardoor 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven na opruimwerkzaamheden. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Kom in de file tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West. 8 kilometer, dat heeft te maken met de afgesloten A59 dit weekend. En op de A73 rijdt het langzaam vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet.

0: Goedemiddag, daar zien we weer bij Verrukkelijk Venloos. En gehuurde de nummer...
1: van Springsteen zijn...
0: 100? Oh, ik ga nog even door. Gehuurde de nummer 100 van de Venloose 100... die we vorige week live vanuit de klep gedraaid hebben. En daarom is vandaag ook Jeroen Kuipers in de studio. Welkom, Jeroen.
2: Ja, goedemiddag, Marlies. Leuk om je te mogen zien.
0: Leuk om je te mogen zien. En we hebben natuurlijk aan de techniek hebben we Wil Roeven. We ook heel blij mee zien dat de iedere week komt. Jeroen, ik was voor de vorige week niet bij, maar dit wel.
2: Ik dus... denk dat ze de enige van Loneer wist dat er niet bij was, Marlies.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Maar wie was het?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja?
2: Gezegend met een lekker zunken, wat al vroeg doorkwam. En dat is natuurlijk wel fijn als ze op het terras in de binnenstad zit.
0: Ja.
2: Dan moet ik zeggen, we begonnen natuurlijk om 11 uur. Maar dat is niet de tijdstip dat ze niet iedereen pakt aan zien hier te veel, geloof ik netjes zeggen. Maar ja, waren gezellig druk. En een leuke artiest hadden we op de bühne. En we hadden ook echt een bühne.
0: Gaat echt een bühne. En zelfs Uverkap, of niet?
2: Zelfs Uverkap. Het vulde net wie de vaste loven bijna.
0: Zag ik op foto's die voorbij kwamen. En ik zoek toen op dat moment, was ik op vakantie op Tenerife. En vandoor kon ik live meeluisteren. Dat is heel erg goed geregeld.
2: Kietjes.
0: Dus ja, ik heb niet de ganse dag geluisterd, want ik moest natuurlijk ook nog van andere dingen doen.
2: Dus er zien een paar Tenerifianen die nou Venloos hebben gehuurd.
0: Die dat gehuurd hebben, ja.
2: Fantastisch.
0: Ja. Nou, we gaan dit oor gewoon weer terugblikken naar de vorige week. Dus we hebben een aantal nummers uitgezocht. Uit de Venloose 100. En die gaan we nog eens gezellig draaien.
2: Leuk.
0: En tussendoor gaan we het er gewoon even over hebben. En in het tweede oor hebben we te gast Ruud Versteden van de band Vanzelf. En ik denk dat hij ook hele interessante dingen te vertellen heeft.
2: Ik ben ze benieuwd.
0: Dus we gaan gauw door met het volgende nummer.

0: En misschien zit nog steeds bij verrukkelijk Venlo's. We fietsen vandaag door de Venlo'se 100 heer. We zijn begonnen met nummer 100 en dit was nummer 83. Tequila met Hey Venlo.
1: En is het dan leuk als ik zeg dat Ted Furrick de nummer 100 was?
0: Is dat zo?
1: Ja, dat waren in 2024 de nummer 100.
0: Hey Venlo. Kijk, nou tequila. Die is goed op de echte Jeroen. Ja.
1: Ja.
0: Want vandaag heb ik Jeroen Kuipers in de studio, want Bas is een weekendje weg. Maar het kun je heel goed doen, want Jeroen de werd gewoon alles van de Venlo'se 100.
1: Dat duurt nog wel geacht, joh, anders van de platen dat ik in de verkeerde volgorde.
0: Juist. Ja. Want Jeroen, wat duist je precies bij de Venlo'se 100 om dat tot stand te krijgen?
1: Ik zorg eigenlijk dat alle stemmen die de mensen moet brengen op de keuzelease ieder jaar, dat die op de goede manier verwerkt weer. Dat we een draaiboek hebben voor de dag door te komen met de artiesten die ervoor geregeld zien. En dat er wat informatie is, waar we het over hebben. Dat het even ergens tijd om op te lezen. Dat er ook wat leuks voor de radio te huren is. Over die pleetjes allemaal.
0: Want dat is de info bij de leetjes.
1: Dat is de info bij de leetjes, ja.
0: Zoals we dat eigenlijk ook met de top 555 doen.
1: Hetzelfde vooral met de top 555, alleen 4,5 keer zoveel werk. Ja.
0: Juist, inderdaad. Ja. En die artiesten vorige week, wie is er geweest?
1: Die artiesten waren dit jaar voor het eerst geregeld door de Nacht van het Limburgs Lied zelf. Daar zijn we ook wel blij mee, want dan krijgen ze heel andere artiesten als op die eigen netwerk, zeg maar, wie ze er wissen door van kind. En ik vond het wel leuk om er een uit te horen, het bandje Evil heb ik gezien. Jonge kerels, ook eigenlijk een zevenkoppige band met dan nog volgens mij twee meisjes erbij. Fris niet geluid. En dan merk ze aan dat er nieuwe bandjes in opkomst zien, dat het Venlo'se en het dialect zingen nog steeds wel doorgaat. Waar we in mijn jeugd eigenlijk bandjes hadden. Klink je hoe oud als ik dat zeg, of nee?
0: Ja, klinkt best wel oud.
1: Mijn jeugd was Nedoet Lottem en Zoemaar en ook veel Frans Pollux. En nu zien ze wel de nieuwe jeugd opkomen. Wie we eerst Linkin Park en Quanta Hippe hadden. En de Marshmallow Moonshine nog steeds hebben. Dit zien de nieuwe generaties die ook bij Venlo'se willen zingen. En dat is toch wel gaaf dat we dat kunnen behouden in ons tijdje.
0: Ja, zeker. En Evel, die komen straks ook nog even voorbij met een nummer van Liedjes voor de Eeuwigheid. Hè? Dat was die cd die opgenomen is ter ere van Frans Pollux eigenlijk.
1: Ja, of plaat, hè?
0: Of plaat.
1: Gaaf, hè?
0: Plaat, ja. Wat was het nou?
1: Het is ook echt een plaat.
0: Het is echt een plaat.
1: Een dubbelplaat.
0: Een dubbelplaat, ja. Kiegaan. Nou, hey, we gaan weer luisteren naar lekkere muziek uit de Venlo'se 100. En dan gewoon heel even kijken, want we gaan naar Peppy Loco. Dit is het moment nou.

0: En dat was alweer de nummer 31. Golden Joren.
1: Zo vlug ze er wel heel snel doorheen.
0: Ja, ik vond het heel snel door. Ja. Ik stond er heel veel over. Maar dit is ook een soort van vogelvlucht door de Venduse 100. We kennen ze niet alle 100 rijen vandaag,
1: nee,
0: toch?
1: Dan had je echt vorige week er bij iemand te zien. Of volgend jaar weer een kans, hè?
0: Ja, zeker, want dan ben ik er wel weer bij uur.
1: Goed, zo afgesproken met iets.
0: Afgesproken.
1: Ja. Leuk om te vertellen over deze plaat. Nou, we hebben liedjes van de eeuwigheid, hè?
0: Ja.
1: Dit was ook zo'n soort project. Maar dan, weer kent ze niet als ze... Ja, dan moest ze nu 30, 34 jaar minimaal oud zien. Dan had ze dat cassettebandje Be Moder Toes of Moder Help. Dat had wel Amos of de CD. Toen wordt ook artiesten voor genodigd om liedjes opnieuw te brengen, zoals deze. En wat weinig mensen weten, is dat dit liedje, wat wordt gebracht door Huub Stapel hemzelf, we kennen hem niet, was voorwaarde dat hij, och was ik maar, zou zingen op die plaat, de de waanzin via de voorwaarden, dan wil ik een Venlose versie van een nummer van Tom Waits uitbrengen. Ja, en zo ontstond Moder Toe, bij Moder Toes, die twee cassettebandjes, waaronder dit liedje en De Ster op stonden, die toch eigenlijk wel het bekendste zijn geworden.
0: Ja, prachtig nummer ook toch, De Ster?
1: Zeker.
0: Ja,
1: en zoek hem Tom Waits in de Venlose 100 uiteindelijk.
0: Nou, dat vind ik een fantastisch verhaal. Dat wist ik niet. En ik denk de Lustreers Toes waarschijnlijk ook niet.
1: Dan reden het meer om Omroep Venlo aan te halen. Dan kun je dit soort dingen leren.
0: En te luisteren naar verrukkelijk Venlo's. Ja. En ik vroeg me net van wat is een van die favoriete nummers uit de Venlo's 100.
1: Dat was ik wel benieuwd naar,
0: Dat was ze benieuwd naar. En wat ik zelf een ontzettend mooi nummer vind is Kapelke in de Log van Marshmallow Moonshine.
1: En waarom?
0: Ja, dat heeft echt een diepere betekenis. Hè? Want als ik eenmaal voor die hemelpoort stijs, dan stijs ze door. Hè? En ja, dat is toch. Ik vond het een hele mooie, diepere betekenis. Ik ken ook de mensen die in het clipje spelen. En er zit gewoon een heel mooi verhaal achter. Dus dat was mijn favoriet.
1: Nou, zullen we dan nog een luisteren?
0: Ja, we gaan er nog luisteren.
1: Luisteren even allemaal goed naar de tekst.

0: Careful, dat jonge bandje was tegen net u verhast. Jonge gedreven muzikanten.
1: Tof.
0: En die stonden ook op Zomerparkfeest. Het is een pop-rock dialectband uit Venlo. Met mensen die van eerder optreden een feestje maken. En het repertoire varieert een beetje van Venlose vastelovende dialectnummers tot aan bekende Engelse party classics.
2: Covers, hè? Zo kunt ze ook huren dat covers ook leuk zien. Net wie het vorige nummer was, zo mooi versproken zijn voor het kapelke van Kruik in de Log.
0: Ja, want hoe kwam dat nou oorspronkelijk vandaan?
2: Marshmallow Moonshine maakt eigenlijk covers van de nummers van de Zac Brown Band.
0: Ja.
2: En dat is een beetje een country-achtig, ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, een beetje een Midwest-bandje uit Amerika. Zoek maar eens op Spotify. Noorweerhoor.
0: Ja, maar als we nou eerlijk zijn, wat vindt het echt dan leuker, dat dialect of dat Engels? Wat spreekt zich meer aan?
2: Oeh, dat hing helemaal van mijn stemming af en de tijd van het jaar. Want eigenlijk, als kerstmis voorbij is, dan begint in ons hoes eigenlijk een beetje vastelovend qua muziek. En dat appt nog wel een beetje door tot als woensdag. Maar dan is het ook even helemaal griesgebied onder. Dan wil ik poprock tot in de zomer en langzaam kriebelt het in de zomer alweer naar dialect toe.
0: Oké, want in principe is zo'n kapelke in de loch nummer is geen vastelovensnummer. Nee. Wel een dialectnummer, maar geen vastelovensnummer.
2: Ja, maar die gesprekken hebben ook heel dak met mensen die op de Venlose 100 stemmen. En dan stemmen ook heel dak mensen op vrije keuzes. Op bijvoorbeeld Beppie Kraf, die kan nieuwe Venlo. Wel een mooie plaat.
0: Dat klopt.
2: Mag ook mooie platen. Of leedjes van waar ik maar bij moeder toe is gebleven. Waarom staat hij er dan wel in? En waarom staat Huftig Glazer in de loch erin? En waarom staat dan Ome Willio Brazilië dan Eden?
0: Ja.
2: Dat is nou een vastelovensplaat.
0: Ja.
2: Dan moet je eens goed opletten. Welke platen door tussen maart en, wat zullen we zeggen, december, dan nog steeds in de kroegen gedraaid weer. Misschien verrekte veel platen van vastelovend, die eigenlijk geen vastelovensplaat zien.
0: Ja. Grappig is dat, hè?
2: Leuk is dat.
0: Ja, we hebben in ons programma ook een beetje een format. En het format heeft dat we boete de vastelovens die max één vastelovensnummer per oor draaien.
2: Oh, dat kan nou.
0: Volgens mij hebben we er al best een gehad, of nee?
2: Daar kan ik zo kloven zitten.
0: Ja, en wel trouwens vastelovens artiesten ook, hè. We hebben hier dadelijk namelijk Bram en Ruud. En die gaan zingen over Simpele Stijn.
2: Maar dat is even geleden, Bram en Ruud.
0: Ja, Bram en Ruud is een tijd geleden. Maar Bram is geen ceremoniemeester meer.
2: Nee, dat kan weer zingen.
0: Dus laat gewoon.

0: Daar wil ze toch huren, alles komt goed.
1: Heerlijk.
0: Dat is echt van Loes, toch?
1: Heerlijk.
0: Of niet?
1: Ik stond te springen op de Offerly.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Neem eens gezien, dat is radio.
0: En dat is radio, ja, ja. Zeg, en we hebben in het volgende oor hebben we een bijzondere gast. Dat is Ruud Versteden van de band Vanzelf.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ruud is al in de studio, de heer het kunnen vinden.
2: Ja, ternauwernood.
0: Ternauwernood, dan moest ik even de boete rennen, maar dat is wel dukker bij deze studio. Die is niet helemaal duidelijk aangegeven.
2: Ik hoor het verstopt.
0: Maar Ruud zit gezellig achter de microfoon. Ruud, welkom.
2: Ja, welkom. Fijn. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, en dicht stond ze gisteravond nog in het Grenswerkcafé.
2: Ja, dat klopt. Het was 3 uur vannacht.
0: Oeh, dus maar er is wel een beetje fit.
2: Oh, het is een beetje mistig, maar het gaat.
1: Dat is er dan een heerlijke stem voor op de radio.
2: Heerlijk, ja.
0: De echte radiostem. Ja, nee, maar we gaan het volgende oor met dich uitgebreid praten over alles wat ze heeft gedaan, wat ze thuis, wat ze gijs doen. Dus ja, we maken er een gezellig uurke van. Ja.
2: Zeker.
0: En wie gaan nog even door, want we fietsen dus dit oor door de Venloose 100 die we vorige week live hebben gebracht. En nou, alles komt goed. Liggen me fijn om een nummer te draaien wat samen het.

0: Samen wordt de wereld even klein.
1: Heerlijk, hè?
0: Heel klein.
1: Heel chic, dat nummer.
0: Heel chic. Ja. En we gaan nu luisteren naar de nieuwe nummer 1 van de Venusse 100.
1: Oh, tof.
0: Want ja, dat is 2 weken geleden niet helemaal goed gegaan.
1: Net, we grepen het NOS in, hè? Greep het niet in.
0: En eens kwam het nieuws. Maar nu willen we ook toch niet dit nummer onthouden. Dus hier komt de Herfsthanenband met Dichtbis Alles.

0: is Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
3: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht in de vertraging 20 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Afrit Geldermalsen en Kerkdriel 12 kilometer met een kwartier extra reistijd. En de A58 tenslotte Breda richting Tilburg. Daar gebeurde een ongeluk tussen Galder en Bavel. Er staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbinder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
10: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met Quickwrap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
11: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: En welkom bij Verrukkelijk Venlo's in het tweede oor. En dat noemen we Dialectproot. En vandaag hebben we Emus tegenover ons zitten. De eigenlijk minstens twee levens tegelijk leidt. Aan de ene kant is ze psycholoog. En hield zich bezig met wat er allemaal in het cupje en in het leven van mensen gebeurt. En aan de andere kant pakken een gitaar, schrijven liedjes en stijten op het podium. Hij stond in zijn muzikale carrière onder andere op Pinkpop en in Paradiso. Kennen we van bands als Les Jens, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Station Amerika, The Waiting en tegenwoordig misschien vooral van zijn eigen muzikale project Vanzelf. Geboren in Toorn, singer-songwriter, muzikant, psycholoog en inmiddels behoorlijk wat muzikale kilometers op de teller. Ruud Versteden, welkom bij Verrukkelijk Venlo's.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag.
2: Nou, dat is een aankondiging.
0: Ja, dat was een hele lange, hè?
2: Lekker, man.
0: Dat was echt een hele lange. Normaal ben ik wat korter van stof.
1: Ik doe het eerst voor minder.
0: Ja, Ruud. Als Emus op een verjaardag aan dich vroeg en wat duistig, wat zei ze dan eigenlijk?
1: Ja, dan heb ik minstens zoveel weer nodig als dat ik net gebroekt heb.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet in één zin te zeggen. Ik vlieg alle kanten uit.
0: Ik vlieg al die best heel veelzijdig.
1: Ja, ik vind heel veel dingen leuk en ik kan me ook niet conformeren tot één of twee dingen. Ik vind iets voor een tijdje leuk en daarna moet het weer wat anders weren.
0: Moet het weer wat anders weren.
1: Ja.
0: Ja. Dus wat moest ik als kind dan weren?
1: Als kind? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat is een hele goede vraag. Wat is
3: het?
1: Niet
3: psycholoog.
1: Nee, zeker niet psycholoog. Dat heb ik nooit gedwongen moeten worden om mijn eigen zielenroersel een beetje te kunnen begrijpen. Nee, ja, daar was ik denk ik helemaal niet zo mee bezig als kind. Ik was gewoon kind. Hij wil vriendjes, ik ga het leuk op school. En pas later eigenlijk, want bij ons toestond ook echt niet altijd muziek of zo. Ik ben wat daaraan niet heel cultureel gevoed van vreugdevoet. Dat is echt pas vanaf begin middelbare school is dat ontstaan.
0: Ja, want dat was inderdaad de gedachte erachter van speelde muziek een grote rol bij jou in het gezin? Of was ze al heel vroeg bezig met gitaar of muzieklessen?
1: Nee, ik weet wel, als pap te haaien. Ik was uiteraard verpleegd bij de harmonie. Hè, of verpleegd, heel door ging bij de harmonie. Door zijn eigen harmonie dorp. En ja, dat kwam ik echt de struid uit.
2: Wat speelde ze?
1: Met sax. Ja, eerst blokfluit. Met dat ging nog wel. We hadden een leuke leraar en zo. Maar zo gauw ze dan bij de jeugdharmonie komt. Ja, dan wordt dat in Angeldorpen echt heel leuk is. Hè, weet je wel. En wordt de muziek eigenlijk een beetje op de tweede je plaats zijn. Het is vooral gewoon samen iets leuks op touw zetten en vooral lol en plezier hebben en verbinding zoeken. Daar was het in toer, was het allemaal super fanatiek. En ja, dat was gewoon niet leuk. Dus ik moest op mijn 12e erbij blijven en ik heb op de dag dat ik 12 werd de saxkoffer bij de voorzitter op stoep gezeten bij weggefietsen en was er helemaal klaar met.
0: Ja, en die blokfluit. Ja, ik heb vroeger blokfluit gespeeld. Ik vond het ook helemaal niks.
1: Dat klinkt van mij. Klinkt niet hol, maar.
2: De monster doorheen houdt hij in omgevingen.
0: Ja, ook. Ja.
2: Maar toen kwam de gitaar uiteindelijk?
1: Uiteindelijk, om in 15 jaar of zo, ben ik met gitaar begonnen. Heb ik een paar lessen genomen. En toen was de bandjescultuur, die heerste nog heel erg. Dus op Ursula, Sint-Ursula in Heurde heb ik op show gezeten.
2: Wat praten we dan even? Welke tijd?
1: Dan zitten we, even kijken, begin 2000. Zo gaat het. Ja, 2001, 2002. Ja. Dus dat was de new metal en de post-grunge. En het goede alternatieve werk. Dus wie we 3 akkoorden kosten spelen, toen stingen we al op een bühne. En toen zocht men nog een zanger. En toen had ik gezegd van, als nemen zangers het uit. En dan doe ik het wel. En van het een gewoon bedanken.
0: Nou kijk, en de eerste plaat waar we mee geüppend hebben was een plaat van Rowan Hesse.
1: Ja.
0: En dat was ook niet zomaar, toch?
1: Dat was niet zomaar, nee. Ik heb sowieso heel veel gecoverd en heel veel in tribute bands gezet. En einde van was Station Amerika. Daar hebben we later ook eigen werk met geschreven. Maar dat begon als Rowan Hesse tribute. Heel veel met gespuurd. Bas Keltjes, dat je misschien kent, dat was onze boeker manager. En dat was de gelegenheid om wel te vinden en warm te maken voor ons. Dus we hebben heel veel Rowan Hesse gebracht hier in de hele provincie en de boete eigenlijk. En dat was altijd heel leuk.
0: Ja, dat geloof ik. Nou, Bas Keltjes, de Kump, over een aantal weken ook nog bij ons op bezoek.
1: Dat is
0: toevallig. Dat ik dat zo huur? Ja. Zeker. Hey, we gaan naar het volgende nummer luisteren.

0: applausje voor de band. Het Wim Nous Dans en Show Orkest. Geweldig, jongens.
1: En live, hè?
2: Nou, helemaal live.
1: Zo.
2: Net zo live als wij. En wie zien ook live?
1: Wie zien ook live? Er was ook Lex Uiting met een bijzondere versie van Noordzee. Maar ook gekozen in die liedje, Ruud.
3: Ja, ik heb een bloot hekel aan vastelovend. En dit is voor mij het enige goeie vastelovensnummer wat er ooit gemaakt is. Dat is heel erg vloek in de kerk, maar we doen het gewoon.
1: Dan ben ik toch benieuwd wat ik dan over de streep hold om toch van Noordzee van Lex Uiting te kiezen. Misschien wel een van de meest hoerig eindigende platen in onze vastelovensvisie.
3: Niet erg origineel dan ook, maar ik vind het gewoon een enorm knappe compositie. Dat komt volgens mij van John Newbank af, die ook van Marco Borsato en zo schreef. Dat huurt ze er ook wel aan. Het zit gewoon enorm goed in elkaar. Het is spannend, weet je wel. Dat is niet gewoon een veerkwartsmuitje en doorwalsen. Daar zitten heel veel interessante twists in. En het boetje heel erg op naar de climax in dat refrein. En in combinatie met de tekst die erop werd geschreven, dan kent ze toch niet angst en in ieder geval die Limburgse hert, dat een beetje sneller gaat kloppen. Dus vandaar Lex Uiting, Ugge Lex Uiting.
1: Nou, onderbouwing goed gekeurd bij deze, ja.
2: ja. En we gaan heel even terug, een beetje naar het begin. Want die speelde ze onder andere bij Les Jens, Station Amerika. Mm-hmm. En best frontman en songwriter van The Waiting. En die kwamen ze ook op podia zoals Pinkpop en Paradiso terecht.
1: Om niet even de minste te nemen.
2: Dat wou ik net zeggen. En eigenlijk mijn vraag van, herinner ze zich die eerste echte optreden nog? Was ze voor het eerst op de bühne gestaan?
3: Jazeker. Dat was bij ons pap tegenover les op de Letaste School in Heur. Dat was een school voor speciaal onderwijs. En die hebben, weet ik veel, ergens in jaren 90 een gans nieuw gebouw opgetrokken. En dat was van alle gemakken voorzien, inclusief een best een oké PA, geluidsinstallatie en een flinke bühne in de aula. Dus wij dachten, wie ik drie akkoordjes kon spelen en de moord bij een eigen raapje om daar onnogbied te zingen. Laten we een optreden organiseren. En dat is wel waar. Gaat mensen van school en natuurlijk de oiers en zo, die woorden bij. En dat was hartstikke leuk. Daar moeten nog ergens videobeelden van zien.
2: Ja, dat is toch wel heel grappig wie ze dan van zo'n optredens uiteindelijk nog grote podia geeft, hè?
1: Wie was zo'n eerste optreden dan? Ik zie dan van de microfoon uit het net, de gitaar niet gesteund. Het publiek wat te laat.
3: Het publiek was heel netjes op tijd en alles deed op zich ook wel. Ik zou je mijn dingen kapot lachen en misschien ook wel schamen als ik het nu terug zou zeggen, want ik denk dat het heel erg slecht was. Maar we deden allemaal alsof het super groot was. En waar je een hele foute act bij Rape Me van Nirvana deden we. En dan ging de basgitarist met Sina Hals bij mij onder de been door en dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd wat ik daar nu van zou vinden als ik dat zo terug zie.
2: En dat op school, hè?
3: Op school dan nog. Ja, daar waren je leerlingen.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, en we hebben al best wel wat gehuurd over dich. Dus ik ben hier even aan het kijken waar we gebleven zijn. We zijn al naar het vuur gegaan. En Rowan Heze, ze komt een paar keer terug. Mm-hmm. Daar ze ook al over verteld, hè?
3: Ja.
2: Dat voor dich een belangrijke band is geweest.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dus we hebben hier nog een mooi nummer. En dat nummer heet Dansen.

0: lust knap.
1: Ik lust knap van alles. Maar ik lust geen rood moes. Geef mij maar een stuk kroet met uien saus. En een hiering met suiker. Of een stuk moerenvlaai. Ik hoor dat ik iedere dag zo'n stukje haal van die vlaai.

0: hoort een mooshoofdpaadzangers met de anti-rood moos song. En jullie zat nog altijd nooit meer op Venlo. We zien nog wel vernoemde Venlo's en doet zenden. Misschien een veurluipje nog, de regionale omroepen die we op termijn met elkaar gaan vormen. Hè? Dan,
1: ja, zeker.
0: Wat,
1: ja.
0: We zien ook groter dan in Venlo te ontvangen, immers. Dus leuk dat je allemaal luistert.
1: Heel leuk.
0: Vertel u, de anti-rood moos song. Ik heb me geen gelachen.
2: Ja. Dat zijn hele goede liedjes van een band die heel groot was in Stramprooi of Rooi, wie wij het zeggen in Tour. En omstreken in de jaren 70 en 80. En waarom ik hem erin heb gezet is vooral omdat het warme herinneringen aan vroeger oprakelt. Omdat dat bij ons tijdens verjaardagen en zo, als er dan een gooi gedronken werd aan de keukentafel, die men allemaal zo te kaarten, dan kwam deze neven allerlei hele slechte Duitse slagers en zo, kom deze meestal wel voorbij.
0: Maar ik zie de hele setting al ver, met kleine borrelglaasjes erbij. Fantastisch. Ja, de mooshoofdpaadzangers, we hebben hem net even ontleed, het woord. Mooshoofd.
1: Ja, ik was al blij dat ik het niet hoefde uit te spreken.
0: In het Venlo's noemen we dat een groentetuin.
1: Dat
0: heb ik net geleerd. Dus ook ik leer hier wat in verrukkelijk Venlo's.
1: Kiek.
0: Dank je. Ruud, dan even wel naar de weting, hè? Want,
1: ja, de weting, Ruud. Wat is de weting voor dich?
2: De weding is voor mij een periode op mijn leven. De weding is inmiddels overgegaan in een Tom Petty tribute. Dat hebben we er altijd naar gedaan. Nu zijn we met het eigen werk gestopt. We gaan zag ik doe een paar jaar gehad en dan ben ik het meug en dan ga ik het anders doen. Maar met de weding, met het eigen werk, hebben we een tijdje wel hele toffe dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld op Bospop gestaan. Maar onder andere ook in 2000, wat was dat? Volgens mij was dat het corona-jaar. 2020.
1: Ja, dat was net voor corona, volgens mij, toch?
2: Ja, toen zaten we er middenin.
1: Zaten we er nog middenin. Ja, wist je zo snel best het weer vergeten eigenlijk.
2: Ja,
1: toen was je met Summertime de L1-song van het jaar 2020.
2: Ja.
1: En dan maken we een heel klein linkje even naar onze collega Patrick Postulaert. Want hij heeft ervoor gezorgd dat hij vandaag bij ons in de studio zit.
2: Ja.
1: Maar wie kon Patrick van harte feliciteren? En zien vrouw Linda natuurlijk ook, want ze hebben een lief dochtertje gekregen, Liv.
0: Ja, dus, proficiat vanuit deze kant.
2: Feliciteerd.
1: Proficiat, Patrick en Linda.
2: Ja, proficiat.
1: Ja, dat bruggetje willen we toch nog even maken.
2: Ja.
1: En Ruud, schreef zich alle teksten zelf? Of zien er ook nog andere bandleden die dat doen?
2: Nee, ik schreef eigenlijk wel alles. Bij de wedding was het af en toe bijvoorbeeld Len. Dat is een beetje mijn partner in crime. Bij heel veel van die muzikale projecten deed dan wel eens een suggestie-idee of een zin. Of hij die van wat schreef. Maar ik ben eigenlijk de main songwriter, ja.
1: De main songwriter. Ja. Want ik combineer ze ook Engelstalig met dialect.
2: Ja.
1: En dat is best een beetje een aparte combinatie, toch?
2: Dat is zeker een aparte combinatie. Dat krijg je ook vaak terug. Heel vaak ook in positieve zin. Dat mensen zeggen van, ik ga je helemaal niet in de gaten. Dat ze schakeltjes, zeg maar. Dus dat het vrij moeiteloos overgeeft. Maar heel veel mensen zeggen ook wel van, dat is heel maf. Dat ze van het Engels naar het dialect geeft. En ja, je hebt al een tijdje met geworsteld. Zo van, moest ze dat nu wel doen? Met wat? Het is allemaal al heel onduidelijk wat ik doe. Maar wie kan zeggen, ik heb geen zin om mich aan een kader te conformeren. Dus binnen vanzelf ben ik het gewoon allebei gaan doen. En dat is wie het bij mij te goed komt, zo komt het uiteindelijk ook op de plaat.
1: Ja, dus het komt niet, zeg maar. Het is, wat staat dan het dichtste bedig, het dialect of het Engels? Of maakt het voor dich niks uit?
2: Nou, ik merk wel altijd dat het dialect meer op het hart, zeg maar. Dus dat is toch de moederstaal. Dan kent ze makkelijker, gaat vernuftigere woord of metaforen en zo. En vind je bij Engels komt toch gaat sneller in het algemeen bekendje Engels. Dus dan wil ik ook nog wel eens heel even ChatGPT raadplegen. Zo van wie ken ik dit? Terwijl het even goed van mij blijft, maar toch net gaat metaforischer of interessanter verwoorden. Dus dat is een hele handige sparringspartner tegenwoordig. Maar ik merk altijd met Engels is het, dan ben ik toch meer klanken op aan het zingen. En met in het dialect ben ik echt het verhaal veel meer aan het vertellen.
0: En hoe komt dat dan voor dich het beste tot zijn recht? Is dat nou maakt het nou een verschil uit of ze op een festival met 10.000 man steeds spelen, of dat het eigen zaaltje is met 15 man aan een tofel?
2: Nee, de juiste meest persoonlijke liedjes die komen eigenlijk het best tot hun recht in een betrekkelijk klein gezelschap. Dus dat, ja, we hebben best wel veel optredens aan het begin van Vanzelf. Vanzelf is inmiddels een band, maar dat begon als een solo-project. En op een gegeven moment heb ik daar Martijn en een goede gitarist en kamerad van mij gevraagd. En samen hebben we heel veel betrekkelijk kleine showtjes, huiskamerconcerten en dat soort dingen gedaan. En daar komen met name liedjes als Mam bijvoorbeeld of Zal Pilar, die staan op mijn eerste album. Die brachten menig een. Werden mensen tot tranen geroerd. Ook van die stoere kerels met tatoeages die dan in de pauze naar me heen komen en zeggen, god, maar ja, Mam was er weer even.
1: Dat is
2: toch erg mooi, ja.
1: Ja. Ik ga ook luisteren naar het volgende nummer en dat heet Mien Moeder. En het werd gezongen door Arno Adams.

0: En dat was Carbon met Koemp Scheng.
1: Koempel Scheng.
0: Koempel, ja. heb ik hem afgekocht.
2: Met zo aan de koempel, hè?
3: En de koempel was een mienwerker. Dat was mijn opa.
0: Zeg het dus goed, onder de grond.
3: Ja.
0: En waarom deze plaat, Ruud?
1: Dit was Bios Toes, waar hij een paar LP's als pam en mam. En ik zie in die hoes nog altijd veel. Een beetje zo'n zwart-wit hoes met allemaal van die koempels. Die hebben ook een beetje naar een beetje onmorgoed die schachten gekropen komen. En mijn opa had ook in de mien gewerkt. Dus dat was altijd wel een ding, de mien. En ik heb dat altijd ook wel interessant gevonden. Dus vorig jaar had ik een mooie documentaire van op de NPO geweest. Onder het stof, geloof ik.
3: Altijd een goede documentaire.
1: Ja, die is echt te gek. En ik vind het ook... We hebben een paar maanden terug in de kerk in Neer hebben we nog gespuurd. En dat trooi... zeker nu de zanger van de Janse Bagge, Henk Stijvers. Die speelde daar ook, die had een carbon gespeeld. Die Koempel Scheng hebben gemaakt. En die vertolkte daar ook Koempel Scheng in de kerk. Ja, dat was best wel kippenvel. Dus dat nummer, dat blijft ook een beetje... Dat blijft wel terugkomen in mijn leven. Ik vind het ook een mooi liedje.
3: Maar dan moet je ze één plaat bijvoorbeeld meenemen, hè? Naar een onbewoond eiland.
1: Oh god.
3: Ja,
1: dat is niet Koempel Scheng.
3: Ik wil het erover praten. Dit is nog weer, of...
1: Koempel Scheng, nee.
3: Eén plaat, hè?
1: Oh nee, dan zitten we in een heel ander jargon, denk ik. Dan is dat ook echt geen dialect muziek. Dan zitten we meer richting Soundgarden, denk ik.
3: Jan, neem eens even mee. Hoe komt dat vandaan?
1: Soundgarden is begin jaren 90, wat ze later grunge zijn gaan noemen. Dat is snoefhelle, maar hele vernuftige, technische, af en toe ook progressieve hard rock eigenlijk. Ook wel weer met een beetje dat punk gedachtegoed erachter. Chris Cornell als aanvuller, als zanger met een van de beste stemmen die er ooit geweest zijn. En ja, dan gewoon ik voor Bad Motorfinger. Dat is dan... nee, trouwens, Super Unknown. Super Unknown noem ik dan met. Dat is mijn favoriet.
3: We hebben hem genoteerd. Ja, voor als het ooit zo ver mag zien.
1: Ja, fijn.
3: En dan komen we bij vanzelf. Zelf.
0: Vanzelf komen we bij vanzelf.
3: Ja,
1: fijn.
0: Ja. Vanzelf. En dat is die solo-project inmiddels een veerkoppige band.
1: Ja, klopt, ja.
0: Vertel.
1: Ja, dat is begonnen eigenlijk ook weer. Als ik met een band of een project bezig ben, dan merk ik altijd dat nog een loop van tijd. En ja, ga ik daar toch kaders krijgen. En dan ken ik weer bepaalde dingen die ik in schrift, die krijg ik toch weer neer in kwijt. Dus dan ga ik op zoek naar iets anders om dat dan weer in kwijt te kennen. En vanzelf, dat ontstond eigenlijk een beetje als reactie op wie Legend of Les Gens. Echt nog nooit immers heeft dat goed uitgesproken. Dus wie deze is zich dat vergeven. Maar
0: okay.
1: wie dat op zijn inleep en de wading een beetje opstartje, toen merkte ik dat ik bepaald repertoire wat ik schreef, door in beide bands eigenlijk niet echt kwijt was. En toen ben ik in eerste instantie als solo project vanzelf begonnen. En heb ik op de zolder in de coronatijd gaat liedjes opgenomen. En ja, dat werden steeds groter. Dus eerst kwam Martijn erbij, waar we met z'n tweeën. En dat was vooral ook omdat ik het live niet leuk vond om daar ganse lijnen en te gaan op te boeien. Mijn dingetje te doen, dat vond ik dan wel nog leuk. Maar weer af te breken met de lui allemaal. Een beetje verplicht moeten lullen en weer terug naar huis. Dat vond je weer niet leuk. En heb ik Martijn erbij gevraagd. Dat was al veel toffer. En nu hebben we gisteren in Grenswerk Café eigenlijk als tweeëntje optreden in bandformatie gedaan. En nu is het goed. Nu is het weer in de gang, zeg maar. En gaan we met z'n allen met het busje vol van optreden naar optreden. En dat is toch een beetje wie je dat niet vuurmig hebt gezien.
0: En wanneer is het volgende optreden?
1: Dat is op 6 november in de Zigzag in Weert.
0: Op 6 november?
1: Dat is een prachtig ondergronds stinkhol, om het zo maar te zeggen. Maar erg goede vibe.
0: Ik zou me net even te vragen, wil ik toch heen? Maar nou
1: is het dat
0: is, heb ik het even een meer. Nou, dat is wel heel grappig. Ja, maar gaan we nou even luisteren naar een nummer van... Vanzelf, denk ik.

0: En ondertussen de laatste klanken horen we van Peter Peker. Dat is de wat duistere kant van het dialect. Hadden we net even moeten de uitzendingen, hoor.
1: Yes.
0: Wat dat betreft hebben we dit oor een hele leuke
2: muzikale reis gehuurd
0: van Dick. Dank u wel, ja. Die alle kanten op geeft.
2: Ja, ik zei muzikale reis. Ja.
0: Leuk om even eruit te horen dat het nummer van Vanzelf, wat we draaiden, het album Lead Bloomer, wordt het opgenomen is.
2: Ja. Heel bijzonder.
1: Ja.
2: In de Abbey Road Studio.
1: Ja.
2: Wie komt ze dan terecht?
1: Met Paolo Gister. Dat is een singer-songwriter uit de Parkstadregio. Dat ken ik via Job. Dat is een goeie kameraad van mij. Dat heb ik mij op de studie gezet. Hè. Ja, daar belde mij 2 jaar terug. Begin januari op. Heb ze zin om aan het einde van dit jaar met naar Abbey Road te gaan.
0: Wauw.
1: Ja, toen moest ik eerst heel even bijkomen en daarna was het antwoord een volmondig ja.
2: Want dan denken ze meteen, hé, daar hebben de Beatles gestaan.
1: Ja, we hebben daar niet gestaan. Dat is echt, dat is natuurlijk het meest bekend van de Beatles en terecht. Hè. Dat is echt, vooral daarom is dat heilige grond, maar daar heeft zoveel gestaan. Dat kan ze eigenlijk niet bevatten.
0: Dat is er maar even mooi meegemaakt.
2: Heel bijzonder.
1: Absoluut.
0: En maar, zo wordt het vanzelf weer horen. Ja, we kunnen nog horen doorprotten.
2: Iemand de F gaan sluiten. Ja. Helaas. Ja. Nou, Ruud, super bedankt dat ze hier was bij ons in de studio.
1: Erg leuk. Dank.
2: En die gaan de route met het laatste nummer. Dat heb Stig ook uitgekozen. Want ik heb eigenlijk alle nummers uitgekozen die we het afgelopen oor gedraaid hebben. Mm-hmm. En mag ze zelf aankondigen.
1: Ja, dit is Frans Pollux met Houd me eens vast. En dan de versie van het album Wetsen nog.

dikwijls wachten, dikwijls hopen en dikwijls doemen dat het lukt. En in gedachten kind ze slopen, maar ik lig wakker op de rug. Kijk ook lang naar hetzelfde rot behangen. Kuur alleen maar de kriezelp van een tiet. Jung

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB.
4: Naast een paar korte files nog in het zuiden van het land, de meeste vertraging op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 kilometer binnen een kwartier extra reistijd. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Er staat daar 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
1: In diepe erkentelijkheid mogen het mij vergund zijn uit te spreken. Hoezeer het mij verheugt weder te keren na de prachtige uitzending der Venloze 100, die ons allen in den afgelopen week zozeer heeft gesticht en verblijd. Het stemt mij bovendien tot waar genoegen te mogen constateren dat wij een schone aanvang van het najaar beleven, waarin helderheid des gemoeds en verwachting voor hetgeen komen zal zich op verheffende wijze verenigen. En thans, nu wij ons opnieuw scharen rondom dit vertrouwde uur, zij het mij toegestaan u allen veel genoegen te wensen bij deze nieuwe aflevering van Sippen Saturday, waarin wij wederom saamhorigheid, verpozing en goede klanken zullen vinden.

0: Venlo.
1: Venlo op zaterdag. Sippen Saturday met Rob Achten.
2: Ja, een hele goede zaterdagmiddag. Een meer dan mooie zaterdagmiddag zelfs. Laten we even lekker positief beginnen. Want ja, we zijn weer helemaal terug naar een weekje Venlose 100. Ook een hele mooie uitzending om gemaakt te hebben. Daar was ik een virusjes bij betrokken en dat was een hele prettige uitzending. Nou weer terug op het oude nest. Sip and Saturday tot aan 6 uur. Jouw favoriete zaterdagmiddagborrel hier bij Omroep Venlo Radio. En ja, natuurlijk alle bekende ingrediënten die zijn weer aanwezig. Ik heb straks een fijne borreltip. Dan nemen we de beste herfstbiertjes met je door. Samengesteld door een hele bekende biersommelier. Dus dat belooft wat te worden. De Rob-team die komt het uur nog voorbij. Ik ga nog eventjes de week met je doornemen in 5 minuten. Het volgende jaar heb ik weer een Turntable Dance Classic. De Roboscoop komt eraan. Ik heb natuurlijk een zomerhitje voor je klaarstaan. En dat allemaal dit uur. En dan krijg je ook nog wat uitgaanstips te horen. Dus blijf vooral luisteren, want ja, waarom zou je niet luisteren? Hè? We hebben nog een Catch a Goo Goo gehoord in 1983. Too Shy, Hush Hush. Fijne plaat is dat om te horen. Hey, verveel me nooit op een of andere reden. Hopelijk dat dat zo blijft. En ja, zometeen de nieuwe single van Ray, die heet Joy. Punt. Dat is ook wel fijn. En natuurlijk heel veel aandacht voor muziek uit de eigen regio. Vorige week hadden we die Venlo 100 al. En zometeen krijgen we muziek van Flink. En nog Janet Leeft het uur. Dat is ook muziek uit de regio, maar dan niet in het Nederlands, maar in het Engels. En dat kan natuurlijk ook allemaal. Maar zoals gezegd, nou eerst muziek van nu. De nieuwe single van Ray, Joy.

wat jaar geleden. Waar op de grote schoen. Probeer wat na te denken, maar wel ontzettend cool. De chauffeur in de test, den Burstel strak tegen dien komt. Smiddags in de pauze, iedereen op de stoep. Stoere volholen, maar als

0: In 1999 was er een trio genaamd Flink Jean Theus op de gitaar, op de mondharmonica en op de zang. Jules van Bussel op de drums en Bert Koster. Oh nee, die was op de drums, Jules van Bussel op de bas en zij maakte deze muziek. Een beetje rock and roll country helden was dat. Fijne muziek in het dialect.
1: Sip and Saturday, borreltip.
0: Ja, en ik ben aangekomen bij de Borreltip, vast onderdeel dit programma. En ik heb vandaag de lekkerste herfstbieren van 2026 voor je. Samengesteld door biersommelier Rick Kempen. En ik doe deze week deel 1 en dan doe ik volgende week gewoon deel 2. Ben niet getreurd. Er zit geen volgorde in. Er zijn er gewoon 10 hele lekkere herfstbiertjes. En jij kiest gewoon uit welke jij het lekkers vindt. De eerste is een Wijn Stefaner Corbinian. Een 7,4% alcohol bokbiertje. En het is 's werelds oudste brouwerij, die ligt in Freising. En die staat daarom niet op het Oktoberfest in München. Daar mogen alleen maar Münchner brouwerijen aan meedoen. Wel heeft deze brouwerij 2 bokbieren, waaronder deze donkerbruine doppelbok met een volle smaak. Bij elke slok proef je hinten van pruimen en vijgen. Nou, toffie, noten en chocolade. Die is gewoon echt waanzinnig lekker bij chocoladedesserts, wild en gans. En als je hem het allerbeste wil proeven, serveer hem dan op 6 tot 8 graden Celsius. De nummer 2 vandaag. Een triple van 8,8%. De Omer van der Ginste Lefort Triple. Een krachtige triple bier met de hergisting op de fles. Vol en zoet met een stevige, romige body. Vol tonen van gekarameliseerd steenfruit, honing en een fijne, droogbittere afdronk. Die is ook verkleinbaar op de fles voor thuis. Dat is fijn, omdat je heerlijk kunt

genieten met je beste vriend, je geliefde, de buurman, of gewoon jezelf even lekker van wennen. Nou, wanneer ga je die proeven? Die is lekker bij wild gegrild rood vlees, lamskoteletjes of harde kazen. En ook deze, die serveer je op 6 tot 8 graden Celsius. En mocht je twijfelen, in 2023 was hij nog bekroond met de zilveren award bij de Brussels Beer Challenge. Nou, ook fijn. En wie van een IPA'tje houdt, 7,2%, de BrewDog Wingman Tropical Storm. Ja, want ook in de herfst heb je soms gewoon zin in een IPA. En dan vliegt deze Wingman graag in. Een squadron hop vliegt in perfecte formatie en geeft deze dubbel IPA een berg passievrucht en mango. Nou, riemen vast en gaan. Nou, die is lekker bij je lichtpittige Aziatische gerechtjes. En ook deze voor de grootste smaakexplosie. Serveren op 6 tot 8 graden. En nummertje 4 hoor vanmiddag. Oeh, een heavy one. Een stout van 12,1%. De Nerkekaggen Agitator Stormmacht Sporter 2022. Je wil, als jij jezelf even decadent wil verwennen, schenk dan voorzichtig dit monsterlijke bier in. Doe de lichten uit en de kachel aan. Het is een zware en intense Russian Imperium Stout met Zweedse heidehoning, gelagerd op whiskyvaten van een lokale destillerij. Nou, wat mag je verwachten? Tonen van chocoladecake, rumrozijnen, zoethout en heidehoning. En dit zeer exclusieve bier, daar moet je heel eventjes naar googlen, want het is maar op één plek te kopen in Nederland. Maar als je even googelt, vind je wel. Nou, hij is inderdaad lekker bij chocolade, bij cake met slagroom en bij blauwaderkaas. En deze mag je iets warmer serveren op ongeveer 10 graden Celsius. En last but not least, de La Trabac, een bokbiertje van 7%. De brouwerie Onze Lieve Vrouwen van Koningshoeve is in de kleine maar fijne wereld der trappisten een buitenbeentje. Ze hebben een heel groot spectrum van bier, maar ook dus deze uberklassiek wol, de La Trabac. Mooi, droog, kruidig en met fris bittere ondertonen, waaronder zoethout. Nou, waar is die lekker bij? Bij een stoofpotje, een biefstuk, een gruyère kaas, een geitenkaas of bittere chocolade. En deze serveren tussen de 10 en 14 graden Celsius. Nou, weten we dat ook weer. Ik zou zeggen, geniet ervan. En als we het dan toch over de herfst hebben, een herfstplaatje. Rocks, My Baby Left Me.

Even een klassieker uit 1995. Afkomstig van het album Was the Story Morning Glory is dit Oasis. En onlangs kondigden ze een grote tour aan door Europa komende zomer. En ik wilde er ook al kaartjes voor bestellen, maar dat ging vrij omslachtig. En een van de vragen die ik moest beantwoorden was: hoe heet dit tweede album waar ook deze platen van? Nou, dat was natuurlijk Was the Story Morning Glory. En dat is wat je het weet. En ik wacht nog steeds op antwoord of ik ook uiteindelijk kaartjes mag gaan bestellen. Nou, ik hoop van wel. Want anders heb ik altijd nog het geluk gehad ze in eerdere jaren alles gezien te hebben. En ik heb aandacht voor wat anders. Geen concert van Oasis in Venlo. Maar morgen wel heel wat anders. Morgen is er namelijk weer een brokantenmarkt. Jawel. En die wordt gehouden in het hart van de binnenstad. Morgen tussen 11 en 5 staan op het Fluursplein en ook een beetje rond de Vleestraat en de Kleine Beekstraat zo'n 30 tot 40 kramen met een gevarieerd aanbod van brokanten, antiek, curioza en vintage vondsten. Bezoekers die kunnen er terecht voor unieke interieurstukken, oude gebruiksvoorwerpen en decoraties met karakter. De markt is overzichtelijk opgezet en trekt zowel verzamelaars als mensen die gewoon graag rondstuinen. De entree die is gratis, de winkels in de binnenstad zijn geopend en er is voldoende parkeermogelijkheden in de buurt. Nou, dat is ook wel fijn. Kortom, een laagdrempelige zondagactiviteit waar iedereen die houdt van nostalgie en bijzondere items. Ja, en als jij dan niet van de brokanten bent, nou, dat kan natuurlijk altijd, dan ga je gewoon een rondje rennen. Loop de hei op, Running Up That Hill, Kate Bush gaat het ook doen.

Lenny Monsoon, nieuwe ster aan het firmament. En zijn geweldige en Zweden geschreven single Wrecking Ball. Ja, fijne plaat is dat, hè? En dan komen wij aan bij een ander onderwerpje van deze show. En wat voor onderwerp is dat dan? Nou, uiteraard. Ik ga maar eventjes kijken. Wat voor een week hebben wij beleefd met z'n allen? En het was weer een week, joh. Jawel. Het was de week waarin we natuurlijk allemaal bijkwamen van een onvergetelijke nacht van het Limburgs Leed. En dat was ook de week waarin een vrouw haar baan verloor na een ziekmelding, nadat ze daags ervoor had deelgenomen aan een High Rocks wedstrijd. Het was ook de week waarin leerlingen van onderwijsgemeenschap Venne en omstreken het voortgezet onderwijs hier in de buurt de Alpe d'Huez beklommen per fiets. Nice. En het was de week waarin een Duitser 3 keer het jaarsalaris van een Romeinse soldaat aan munten heeft gevonden. Nou, dat is ook een mooie vondst. En het was de week waarin duizenden ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenschandaal nog steeds op hulp wachten. Ja, want er zal nog wel weekjes volgen, vrees ik. En het was ook de week waarin de Groenland-deal van president oom Donald positief lijkt uit te pakken voor hem voor de midterms, ja. Maar het was ook de week waarin zijn MAGA-festival, Make America Great Again, werd afgelast nadat er slechts, let op, 6 VIP-tickets waren verkocht. Ja, zo populair zijn dat ook weer niet. En het was ook de week waarin er een explosie plaatsvond bij een café in Blerik. Geesten zitten bij de witte en dan zet een bouwhelm op in plaats van een hutje. Nou ja, goed, laten we het zo zeggen. En het was ook de week waarin de bus van een Belgisch fanfare op de A67 in brand vloog. Iedereen ongedeerd raakte, maar wel alles kwijtraakte. Dat was iets minder mooi. En dat was ook de week waarin slechts 60 partijen geïnteresseerd zijn in een doorstart van fietsfabrikant Batavus en Babu. Nou, dat zijn er beter dan heel veel. En dat was de week waarin de Nederlandse economie harder groeit dan gedacht. Huishoudens geven meer uit. Nou, met die prijzen in de supermarkt begrijp ik ook waarom, met de benzineprijzen. Hè? Ook al wil je niet, je doet het vanzelf, zeg maar. En dat was ook de week waarin het begrotingstekort het eerste half jaar het grootst was sinds de coronacrisis van 2021. Dat is toen de overheid zoveel geld aan steun uitgaf. Dus waar ze het geld nu aan uitgeven, Joost mag weten. En dat was de week waarin ASML in ieder geval geen enkele chipmachine verkocht in Europa. Oeh, dat is ook niet zo fijn nieuws. En de week waarin Toverland een proef aankondigde tijdelijk gratis het park binnenkomen, maar dan wel per attractie betalen. Een beetje de Amerikaanse manier. Nou, kijk hoe die proef gaat uitpakken. Als de wachtrijen lang zijn, hoef je natuurlijk je minder te betalen, maar heb je nog een keer dag gehad, is ook niet leuk. En we hebben natuurlijk nog de week waarin de gemeente Venlo zich vast voorbereid op winterse gladheid. Ja, we zijn de zoutvoorraden weer aan het doen. De bandencheckjes, heel goed. En het was ook de week waarin Den Alde Huibaert hier op 89-jarige leeftijd is overleden. Gecondoleerd, mensen. En de week waarin de zanger Somber uit Californië het ongelooflijk absurd genoemde dat hij een Nepo-baby werd genoemd. Ja, dat zijn van die kinderen die alleen maar succes hebben omdat hun ouders succes hebben. Nou, het knappe bij hem is dat eigenlijk niemand weet wie zijn ouders zijn. Dus of die dan zo heel succesvol zijn, I don't care. En het was de week waarin Hives zijn terugkeer aankondigde. Jawel, dansende bananen op je scherm. Dat heb je toch alweer 15 jaar moeten missen, maar het komt weer terug. En iemand die niet terugkomt, maar wel helemaal hot is, is Jenna Liv. Vorig jaar mocht ze Pinkpop openen. En in het begin van de zomer presenteerde ze een nieuwe single, Be Somebody Else. Een beetje electropop uit Venlo.

dochter van onze stad, Janet Leigh, Be Somebody Else. Fijne plaat. En dan komen we aan bij de Rob 10 van vandaag. En vandaag heb ik voor jou de 10 irritantste liedjes. Ja, dat is altijd fijn als we zoiets hebben in dingen. Op nummer 10, de Venga Boys. Boom, boom, boom, boom. Ja. En op nummer 9, The Rednecks, Cotton Eye Joe. Op 8, Eiffel 65. I'm blue, da ba di da ba da. En op 7, Aqua. I'm a baby girl. Op 6. So tell me what you want, what you really want. Ja, The Wannabe van de Spice Girls. En op 5, Crazy Frog, Axel F. Ja, die was ook niet een klein beetje irritant, maar heel erg irritant. En dan komen we bij de top 4 aan. Nummer 4, The Venga Boys, alweer. We're going to Ibiza. En op 3, Ultimate Chaos, Casanova. Ook jaren 90 altijd trouwens. En als ik dat heb gezegd, komt er nu een plaat uit de jaren 70. Want op nummer 2 staan The Village People met YMCA. Ja, die is ook irritant. En ja, op nummer 1, en omdat ik ook irritant ben, ga ik hem gewoon voor je opzetten. Want ja, zo ben ik dan wel weer. Ik ga niet eens benoemen, dus ook deze komt uit de jaren 90. En wat is het?

jaren 90 op een best, jawel. Captain Jack in 1995 met de track die hetzelfde heet, ook Captain Jack. Producers kwamen uit Duitsland, hebben er toch wel heel veel hits mee gescoord, ja. En hij stond op de eerste plaats van de meest 10 irritante liedjes. En er was een officiële lijst overigens. Internationaal is er op gestemd. En van 1995 neem ik je van de laatste plaat van dit uur mee. Naar 2005, 10 jaar later. Zometeen My Double van de White Stripes. Maar niet voordat ik je verteld wat we het tweede uur gaan doen. Want na 5 uur ben ik gewoon weer bij je terug. Dan hebben we aandacht voor muziek in Venlo de komende tijd. Want eind september, begin oktober blijft het muzikaal hier in de stad. Nou, dat is fijn om te horen. Ik heb natuurlijk de Roboscoop voor je klaarstaan. Een turn-based dance classic. Iets beter dan Captain Jack, kan ik je wel verklappen. En ja, blijf vooral luisteren, want het belooft nog een hele fijne middag te worden. Dus doe je best mee. Zometeen nieuws reclame, maar eerst zoals beloofd. We horen die drums, My Doorbell, piano en drums. Niks anders hebben we de White Stripes nodig.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 bij daar richting Rotterdam. Daar staat nog altijd een auto met pech tussen Breda Noord en Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En een minuut te vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Over een paar weken verschijnt een nieuwe album, maar dit is vast een voorproefje, de nieuwe single Marianne Fontaine's DC.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Zippen Saturday met Rob Achten.
0: Yes, en ik draai de Fontaine's DC en die worden genoemd als headliner voor Pinkpop komend jaar. Want dat gissen en raden is ook alweer begonnen. Vorig uur draaide ik al Oasis. Nou, die worden in ieder geval niet. Die doen wat stadiontours aan. Verdienen ze net wat meer geld mee. Dus geen festivals. En ook Ray draaide ik. Die wordt ook genoemd. Nou, dat zou nog wel eens kunnen. Dus we zullen het zien. En als jij geen zin hebt om te wachten op die festivals, nou, dan kun je gewoon deze week nog gezellig naar Venlo toe komen. Want wat is daar aan de hand? In Venlo staat eind september volop in het teken van live muziek en kleinschalige optredens. Vanavond vindt de Ven Blues 2026 plaats. Een kwalitatief en gezellig bluesfestival in de sfeervolle tent bij de Meulenwiekers. Dus niet in het Ven, maar bij de Meulenwiekers helemaal in Venlo-Zuid. Het festival loopt van vanmiddag 3 uur, dus al 2 uur bezig, tot 11:30 vanavond. En dan biedt een avond met blues en bluesrock in een gemoedelijke setting. Nou, ook vanavond, maar dan een poppodium grenswerken, de show Donna's Hot Stuff. Het begint om 8:30 en dan maakt het deel uit van het septemberprogramma. Het is natuurlijk de muziek van Donna Summer. Dus een beetje disco dansen, kan nooit kwaad, altijd lekker. En verder rest hebben we vanavond nog de Dizzy Dudes live in Venlo. Volgens de evenementenkalender staan ze om 9:00 geprogrammeerd op Parade 62 in de binnenstad. Dat is bij Take 5. Dat betreft een avond optreden met rock'n'roll en retro-invloeden. Oh, dat is fijn. Voor de rest zijn er nog wat de voorstellingen in Theater de Garage. Komende woensdag, dat is 23 september. Dan staat er een productie geprogrammeerd onder de titel De Getrouwde Stichting. Aanvang 7:30 en dat is een theatervoorstelling binnen de lokale culturele aanbod. En tot slot treedt het trio Orion op in Theater Maaspoort. Nou, hoewel de exacte datum niet in te schatten is, ga het gewoon zoeken. Het is een verfijnde kamermuziek met een verfijnde signatuur. Ja. Dat is altijd prettig. Goed, zometeen de Turn of the Base Dance Classic. Maar eerst een heetje van een tijdje terug. Sabrina Carpenter, en dus hadden we wat tijd voor Espresso.

0: Time is moving slow. Nou, de tijd vliegt. Plezier hebt deze afzending. Nou, wat hebben we dan? Decennium uit 1980 van het album Highway Sun. Down the Road was dat. Ja, dat was gewoon muziek uit Venlo, mensen. Ja, dat was ook leuk. Ze leefden ook in een commune destijds. Het waren bijna echte hippies. Alleen dan een paar jaartjes te laat, zeg maar. En nou.
1: Turn up the bass. Dance classic.
0: Ja, en nu is het tijd voor heel wat anders. Want wat heb ik voor je klaarstaan? Vandaag geen track van Turn Up The Bass, maar een track van een van de spin-offs van Turn Up The Bass. Het is Turn Up The Bass Presents Serious Clubheads. En op de tweede Serious Clubheads CD stond een onvergeerlijke track van een duo uit Duitsland dat ook wel op de Turn Up The Bass albums was verschenen. Ja, dat dan weer wel. En waarom? Nou, omdat het duo Jem Elmar, echte naam Rolf Elmar, en Marcus Löffel, Mark Spoon, oftewel Jem & Spoon, een wel heel erg grote rol speelde in de ontwikkeling van techno, eurodance en vooral trance. Al begin de jaren 90 maakten zij een van de eerste echte trance tracks genaamd Stella. Nou, die kan ik later wel eens opzetten, want dat is ook wel een klassiekertje, mensen. En in dezelfde tijd maakten ze een remix van een new beat track in 1990, The Age of Love, ook een trance-stijl. En die versie, die zou ik een keer opzetten, die wordt tot op de dag van vandaag nog op de feest geleid. Hippe DJ Shot, de Wit uit België, draaide hem bijvoorbeeld nog elke keer. Maar, omdat ook in het noorden van Duitsland, waar Jem & Spoon vandaan kwamen, de kachel moet roken, diende de muziek wat commerciëler, CQ, lucratiever te worden. Ze verlegden het accent van de echte underground trance van de clubs naar een wat meer radiovriendelijk geluid. Hoe klonk dat dan? Zonder daarbij wel die eigen stijl te vergeten. De typeerde akoestische Spaanse gitaar die bleef, maar werd aangevuld met de stem van zangeres Plavka Lunic. Het resultaat? De Turn Up The Bass Dance Classic van vanmiddag. Een mooie top 40 hit in het voorjaar van 1994. Hoogste positie werd nummer 11 en de track bleef 8 weken in de hitlijst staan. Ladies and gents, geniet mee met Jem & Spoon samen met Plavka, Ride in the Night.

0: veel mooier kan muziek niet worden. Zoals deze plaat van Tom Petty. Dit keer vooral uitgebracht zonder de Heartbreakers. En A Face in the Crowd in 1990. Ja, blijft een schitterende plaat. Fijn om weer eens te draaien, zeker op zaterdagmiddag.
1: Hey Rob, hoe lang duurt het voordat er weer kerstmis is?
0: Nog 89 dagen tot de kerstavond.
1: En wil je nog een kerstliedje voor ons draaien?
0: Nee.
1: En hoe lang duurt het nog tot aan de vastelovend?
0: Nog 132 dagen tot aan de vastelovers top 100.
1: En wil je dan wel een vastelovensliedje voor ons opzetten?
0: Absoluut niet.
1: En hoe lang loopt dat aan de zomervakantie?
0: Nog precies 300 dagen tot aan de zomervakantie hebben we ook wel zin in.
1: Draai dan tenminste wel één zomerliedje voor ons?
0: Ja, dat kunnen we eventjes doen. Hè. Ik heb een hele fijne voor je klaarstaan, hoor. Eens even kijken, wat heb ik vandaag meegenomen in mijn cd-koffertje. Lekker zomerplaatje van de Amerikaanse zangeres Camila Cabello. En ze schreef meerdere versies van deze song voordat de uiteindelijke vorm ontstond. En in deze versie omarmt ze haar bewust haar Cubaanse roots, zowel muzikaal als textueel. Geniet mee met wellicht een Cuba Libre in je hand. Met deze mid-tempo groove, met de Latin-invloedjes. Laat die Indian Summer maar komen.

0: Ja, lekker zwoele zomerplaat is het, dan blijft het toch, hè. Deze mooie plaat van Camila Cabello, Havana. En achteraf, op de achtergrond hoorde ik wat hoorde je af en toe een beetje gekreun en geschreeuw. Ja, dat was Young Turk, een rapper, op de albumversie van het nummer. Toen mocht hij nog helemaal meedoen, maar voor de singleversie is zijn bijdrage een beetje kleiner geworden. En bleef er niet veel meer over dan Nou, weet je dat ook weer. En nou is het tijd voor
1: Sippin' Saturday Roboscoop.
0: Jazeker, het is tijd om jouw spirituele ik eventjes te voeden. Even weten waar je de komende week weer aan toe bent. En dan gaan we eens kijken. En wat zeggen we dan? Ram, laat het beste van jezelf zien. En geef bijvoorbeeld de pakketbezorger eens een compliment. Omdat hij zichzelf zo heeft verbeterd. Nu hij nog gehaaster en onbeschofter is dan anders. En stier, na het ongelukje tijdens het WK High Rocks blijf je eraan denken. Twijfel niet, stier, en ga ervoor. Jouw idee van een WK diarree spuiten kan het nog verschoppen. En tweelingen, het bestuderen van mieren kan een mooie en interessante bezigheid zijn. Maar de herfstblaadjes in je tuin blijven er gewoon door liggen. En kreeft, een nieuwe skill ontpopt zich zomaar bij jou deze week. Aan het einde van de week kun jij prima dineren zonder je handen te gebruiken. En leeuw, een financiële meevaller. Je vindt dinsdag een tientje op straat. Pas wel op dat je niet met je hoofd tegen een lantaarnpaal knalt als je steeds naar de grond blijft staren om geld te vinden. Ja. En maagd, het is moeilijk afscheid nemen van de zomer, maagd. Ben creatief, koop een kwast en wat verf. En schilder de blaadjes aan de boom gewoon zelf weer groen. En weegschaal. Nadat nu de dagen weer korter worden, mag het eindelijk weer een ouderwetse sessie buurman en buurman binge-watchen. Ja, een schorpioen. Tijd voor een sportieve uitdaging, zo in het begin van de herfst. Wat dacht je van vanavond een potje strietje tijdens FC Volendam tegen VVV? En ben jij tussen 23 november en 21 december jarig, dan ben je boogschutter. En dan heb je last van keuzestress deze dagen. Ja, er zijn ook zoveel verschillende soorten pepernoten in september tegenwoordig. En steenbok, tijd voor jezelf. Tijd voor ontspanning. Heerlijk onder een dekentje met een kopje hete thee op de bank. Met een goed boek. De nieuwe catalogus van Intertoys is uit. En waterman, het ultieme genot vind je deze week in het rondracen in je denkbeeldige Formule 1-auto. Gewoon op straat. En vissen. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje vissen. Pas op in het verkeer. Voor je het weet, word je op het trottoir overreden door een rondrennende waterman die denkt dat hij in een Formule 1-auto zit. Ja. Goed, en nou je weer weet waar je aan toe bent, is het tijd voor muziek. Je had er al je tijd op gewacht en nou is het gewoon zo. En wat past er beter dan ook wat spirituele teksten van een zangeres uit Hoorns, Marion Vervoort, Alien Weed. En op de piano hoor je Egwin Eriks.

Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

In 1993 presenteerde ze een album Secret Somebody, maar dat brak weinig potjes. Maar in 1995 kwamen ze keihard terug met het album Throwing Copper. En dat bleek toch wel echt het grote doorbraakalbum van de band live te zijn. En joh, de tweede track en de derde single uit mijn bloothoofd van deze plaat. Selling the Drama. Ja, fijne plaat voor in de herfst. En als we het toch over herfstactiviteiten hebben, die kunnen we nooit genoeg hebben. Dan is het tijd om naar de kasteeltuinen te gaan, want daar kun je laten verrassen door de pracht van de herfst. En ik deel tuinen tijdens herfstig. Ja, vanaf oktober, dat is komende donderdag, verkleuren de tuinen in warme herfsttinten. Ontdek duizenden herfstbloeiers en bewonder indrukwekkende decoraties die het hele park verfraaien tot een herfstparadijs. Een waar kleurenspektakel. Bewonder de natuur die verandert van frisgroen naar felgeel, gloeiend rood, oranje en diep rood. Ja. Deze verrassing wacht op je tussen komende donderdag 1 oktober en tot en met zondag 1 november. Nou, de kasteeltuinen die zijn elke dag te bezoeken tussen 10 en 6. En de entree bedraagt €23,50. Dus als je een keer even een beetje een laid-back activiteit wil hebben, is dit er ook weer eentje. Kost een beetje geld, maar je krijgt wel iets heel moois voor terug. En als we het over iets heel moois hebben, dan denk ik aan Paula Abdul. En haar grootheid uit 1989. Straight up!

0: Helaas ben ik wel bijna klaar met dit programma naar laten staan. En je hoorde Somber My Body Isn't Ready. En die people probeert ons gewoon op het verkeerde been te zetten. En had je meegekregen? It's the 4th of July. Nee, het is helemaal niet de 4th of July. Het is fucking 26 september 2026, eikel. Nou ja, goed. Het is hem vergeven. En denk eraan, hij is geen Nipo Baby, zoals hij zelf zegt. Ja, helemaal. Oeh, nou wil je zeggen goodbye. Ik ga ook goodbye zeggen. Ik wil je ook graag bedanken voor het luisteren. Dat je weer 2 jaar lang met mij hebt volgehouden. Hier bij Omroep Venlo Radio. En volgende week zaterdag, dan ben ik gewoon weer terug. Ja, dan is het oktober. En dan gaan we gewoon weer vrolijk verder met de herfst. Dan doen we deel 2 van de herfstbieren top 10. Benieuwd wat er dan weer voor iets lekkers in zal staan. Ook dan weer een Rob 10. Ook dan weer een Turn to Base Dance Classic. Ook dan weer een Roboscoop. En ook dan neem ik de week weer met je door in 5 minuten. Dus allemaal dat volgende week. En van nou wens ik je vast een hele fijne avond. En nog een prettige voortzetting van jouw weekend. Ga dat vooral doen. Ga er vooral van genieten. En zoals je van mij gewend bent. Elke zaterdag dan doen we dat. We gaan er dansend uit. En dat doen we deze week wel heel bijzonder. Want ik heb een duo gevonden uit La Douce de France. Ah, mais oui. En wat doen die? Die maken muziek sinds het... De tweede helft van de jaren 90 doen ze dat. Eerst kwamen ze met Schoolwork uit. Fijn album was dat. Dan stond die hitsingle Around the World op. Je weet wel, die robot voice Around the World. En dat dan 500 keer in een paar minuten. Beetje, ja, funky disco muziek. Dance, maar dan house, maar dan langzaam. Rustig, heel funky. Erg lekker, moet ik zeggen. Heel erg lekker, moet ik zeggen. En toen, we zagen ze niet. We hoorden ze niet meer. Ze wilden niet optreden. Maar ze hadden zich verstopt. Diep in Parijs, in hun studio. En ze werkte aan een nieuwe plaat. Nou, die kwam 3 jaar later uit in 2000. En daar heb ik een trekje van gevonden. En wat voor trekje heb ik gevonden? Misschien wel de beste track van het hele album. Was ook de grote single en nog steeds een plaat die nog steeds heel goed mee kan. We gaan eruit tot aan 6 uur. Geniet jij van Daft Punk. Samen met...
1: One more time.
0: Dankjewel. Graag tot volgende week.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: Een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Live wordt mede mogelijk gemaakt door Venlose Glasindustrie, STB Kozijnen en autobedrijf Noorderpoort.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Goedenavond, dames en heren, op deze zaterdag 26 september. Hier in het Krasstadion in Volendam, waar we naar de wedstrijd gaan luisteren, in ieder geval van Volendam tegen VVV. VVV duidde de laatste wedstrijd natuurlijk hartstikke goed. Vorige week nog met 3-1 gewonnen van Jong FC Utrecht. Nou tegen Volendam. Normaal gesproken geen makkelijke opgave voor VVV. Alhoewel Volendam de laatste wedstrijd wel verloren heeft. Maar het is natuurlijk een heel sterk elftal, mooi kunnen we al vertellen. Met zeker die Veurhoede. En als een zeker bekend is door de nummer 9, Henk Veerman. Ik zal ook dadelijk door die opstelling meenemen. Terwijl nog hier in Volendam nog even de altspelers bedanken worden van vorig jaar voor het komen in elk geval. Komen nu de spelers het veld op. En wat wel hartstikke leuk is, is dat spelers hier begeleid weer. Dan met name de Volendam spelers door kleine jongetjes en meisjes in klederdracht van Volendam. Hartstikke leuk en dit is natuurlijk ook wel trots om hier op te zien. De Volendammers die spelen natuurlijk in het oranje en VVV in het donkerblauw met mintgroene boksen en ook met mintgroene zak. Stonden ze door kloor in ieder geval. Ik zal nog als allereerste even meenemen door de opstellingen. En als eerste de opstelling van Volendam, waar trainer Erwin van der Looy het volgende heeft bedacht. Hij op goal Hidde Jurjes. Achterin staat Boukala, Bloedou, Amavor, Klein. Dan op het middenveld met Huisman, Niemeyer en Plat. En dan hebben we de veurhoede van Volendam. Dat is toch wel een goede veurhoede met Dodeman. Meftahi op de flanken. En als diepe spits natuurlijk ten boomlange Henk Veerman. Mijn naam is trouwens Ralf Schoeren. Neven mij heb ik Max ten Hage. Max, welkom.
1: Hallo.
0: Ja, Max, herstik voor ons misschien de opstelling van VVV.
1: Ik kom mijn best doen, Ralf, dankjewel. We hebben bij ons in de goalstijd Schoonewaard. Dan hebben we achterin Vullings, Clancy. Sorry als ik het verkeerde hoed spreek.
0: Blakka.
1: De blok. In het midden. Ik heb het raar even geschreven, hier, Ralf. Maand. Klopt dat? Dat klopt. Schenkhuizen. Dan hebben we Odris. En Veurin. Zuliani.
2: Zo, jongens.
1: En dan hebben we
0: Nassim Aymou. En Matthäus Tsikas. Dus ik zal je even helpen.
1: Dankjewel.
0: Dat is de veurhoede inderdaad van VVV. Dat is de elftier die vorige week het goed gedaan hebben tegen Jong Utrecht. En hebben elkaar oerslag goed gedaan. Het veldspel had natuurlijk wel wat beter gekost. Dat is natuurlijk niet, want uiteindelijk tellen natuurlijk de punten. Dat hopen we natuurlijk vanavond ook mee te kunnen nemen. Van hoe het Volendamse weer terug naar Venlo. En dan kunnen we ook zeggen dat er een 120 man heen van Oet Venlo als supporter meegereisd zien. 30 man zien er tussendoor omgereisd, wat voor reden dan ook. Moeten draaien en weer terug naar Venlo toe gereisd. Maar er zijn er toch 120 heen nog overgebleven. Die zitten hier op de tribune en achter de goal. Wie zit er ook achter de goal, moet ik zeggen, eigenlijk op de doellijn van Volendam. De keeper van Volendam in ieder geval. Dus het zal achteraan een beetje wat lastiger worden. Maar we gaan het meemaken. Het is nu met de nummer 9 Veerman in de bal naar voren. En dan een eerste kans van Volendam. Volendam krijgt de bal nog steeds weg. Nog steeds niet weggemaakt, maar het is een overtreding gemaakt. Op, moet ik even zeggen, volgens mij was dat mijn hand als ik dat goed zoek. Van hey joh, maar dat kan niet helemaal zijn. VVV-speler leed op de grond. Nou, stijl al weer op gelukkig. Net was Raf Willers op de grond ook. En VVV kreeg de vrije trap. Van achteruit wordt dat natuurlijk opgebouwd. Maar het is Schoonewald, moet ik zeggen, de iedereen naar voren toe stampen. Steurt in ieder geval. Lange bal. Geet dan richting Tsikas. Tsikas komt dan naar voren. Dan ook Kuppen. Kuppen door richting Aymoede. Komt er net niet aan. Dan is het Tsikas nog een keer eraan kunnen. Aymoede misschien. Had het vorige week al op de huip. Kunnen nog een keer op de huip. Kunnen dan nog rechts nog een keer voor zetten. Die komt dan net niet aan. Oudries nou, krijgt een bal dan ook binnen. En is nog steeds binnen. Nog steeds geen over de achterlijn. VV een bal bezit, nu met een veur zit. Kinderen inderdaad veur komen, die komt dan net bij niemand aan. Wuurt of Volendam achtergekup. En dan hebben we weer de eerste corner, als ik mijn pen nog ergens vind. Die vind ik inderdaad nog. De eerste corner voor VVV. Recht voor mijn neus. Ik zie dat Moet ik even zien, wie is dit? Schenkhuizen geloof ik. Nou, het is mijn hand die zich weer van de corner gaat ontfermen in ieder geval.
1: Die ga je dat doen.
0: Die ga je dat inderdaad doen, daar heeft hij helemaal gelijk in. Dat is de man van de corners nu, dat hebben we al gemerkt. Mijn hand heeft een goede trap, net als Lars de Blok dat ik kan doen. Het is mijn hand, het Rijnsteed van Voelendam in het strafschopgebied. Er is dan geen ene boete. Hand gaat in de log van mijn hand, dan kan de bal nu vuurgegeven weer. Er heeft vrijgegeven. Er is dan leeg vuurgegeven, kan dan met de kap nog wel erin. En dan is het nog niet, dan kan de bal net neergekuipt weer. Het was een goed schot, moet ik zeggen, van Tsikas. Die er nog net gered werd van de lien. En dan Veerman die de bal dan nog over de achterlien kan kuppen. Moet ik mijn hand opnieuw in de corner gaan geven. Moet even opletten wat hij nu gaat doen. Is er de kloofweer, Max?
1: Is de kloofweer. En neem een aanloop.
0: Ja, de hand gaat inderdaad weer in de locht. Dat zien we. Ja. Bal komt dan nu vuur gezet. Kim inderdaad. Hoe vuur? Hoe goed? In de kop. Weggekopt nog niet. Het is Tsikas met de goal. En dan is het... Tsikas deed de bal net niet goed op de voet kreeg. Maar stond nog boetespel gevlagd hier door de grensrechter. Ja, dat is zunt. Er waren twee hele goede kansen. De vrouw achter ik zit misschien wat te hard te schreeuwen in het Venloese. Maar mevrouw Veurmig zoet al om te draaien. Maar ze versteed er misschien niks van. Maar dat is niet zo meer.
1: Ik denk dat hij daar niet veel van kan maken.
0: Maar ik ben natuurlijk in mijn enthousiasme. Poort ik altijd wel een stuk harder. Maar het is Voelendam nu weg met aan de rechterkant Dodeman. Moet VV opletten nu met Dreeman Veur. Ook Veerman nog Veur. Balken nu Veur gezet. Weer wil die Veur gezet. Weggewerkt over de achterlijn door Blankaar. En dan is het ook ten eerste corner voor Voelendam. Voelendam weer zal door de corner gaan nemen. Dat voor Smigas dat Huisman die zich toch vermeldt om de corner te gaan nemen. Dus wie gezegd, ik zit hier op de achterlijn. Ik kan als doellijn technoloog kan ik hier gaan spelen voor deze lijn. Maar de corner is aan de andere kant. Ook toch, de ene hand in de log.
1: Alleen de verrekijker verpakken mensen.
0: Inderdaad, ja. Dat is met een bal weer weggewerkt. En VV nu de route komen. Dat kennen ze inderdaad snel. En ik zie ook dat laatste blok nu meegeeft. Dat is Giuliani die een bal nu meegeeft. Richting Aimu, maar dat lukt dan niet helemaal. Moet VV opletten. Dat duidt het ook met Clancy die een bal dan terug speelt naar Schoonerwald. Schoonerwald meteen weer naar Blankaar meegeven. Blankaar moet dan naar voren doen. Dat de bal richting keeper Schoonerwald. Wat weer de afkeurs top. VV nu met de blokje aan de linkerkant. Stuurt dan Aimu weg. En hij gaat dan net niet eraan. Is de bal over de zielin. En dan mag Voelendam gewoon groeien. Dan pakt hij inderdaad een bal vast. Het is VVV wat in de weer even truc moet naar de verdedigende posten. De bal werd ingegooid. Dan werd hij niet zo heel erg goed ingegooid. Ik kan VV via mijn hand overnemen. Maar dan kan de blok het net niet binnenhalen. Is VVV nu weer teruggedrongen. Weer een beetje. In ieder geval over de middellijn neer mag Voelendam de inworp gewoon nemen. Zijn ze dat? Kon ze inderdaad ook vrij snel door. Moet ik zeggen, maar dat heeft VVV alweer afgeblokt. Nu is de bal dan wel genomen. Wuurt dan leeg richting Veerman. Veerman luurt hij dan vallen. Kijkt dan richting de linkerkant om Meftavi. Meftavi trekt dan naar binnen toe. Wordt dan nu de schot. En dan is dat keeper. En dan is het Veerman. Dan de aanvallende bal van Schoonerwald. Want Schoonerwald hield in eerste instantie het schot van Meftavi tegen. En Meftahi tegen. En dan de tweede bal is gewoon een intikker. En dan stijdt hij nog, wat is het? Ik kan het niet goed zien, maar ik denk nog een minuut of vier van hoe een 1-0. Ja, dat had niet gehoeven. Maar dat was een snelle uitval van Voelendam. VVV stond er niet op. En dan steeds snel met 1-0 achter. Dit is wel een tikje voor VVV, wat toch wel wat goede kans heeft gehad. En dat moet VVV even gewoon verwerken. Hopelijk gaat het snel niet in de cup gezet. Maar kunnen ze dat goed verwerken, zodat ze weer richting die goalen gaan gaan. En zal de bal weer naar voren moeten. Schoonerwald de bal en dan gaat hij lang naar voren.
1: En 0 komt de bal aan. Voelendam komt een truc naar midden.
0: Ja, dat is Voelendam dat de bal nu alweer in bezit heeft. Het risico kan dan nu al erin komen. Maar dan is het weer een goede sliding van nu van de middenvelder Niemeyer dat de bal dan weg kan krijgen. En dan moet VVV weer terug. Storen wel vrij hoog. Komt dan hier in het middenveld. Het Voelendam nu wel wat ruimte. Kan aan de andere kant toe. Daar staat de nummer 10 Niemeyer had zich toch neergelegd. Speelde hem dan door de nummer 21 met Neftai. Kan dan nu naar binnen. Nog een keer naar binnen. Nog een schot. En dan is het 2-0.
1: Hij zit erin.
0: 2-0. Het is 6 minuten gespeeld. En Voelendam staat op 2-0. VVV luurt het helemaal zitten. Het is eindelijk gaten kiezen hier achterin. En ja, als het zon en oven kan weer, dan zitten we hier nog erg lang. Dan zal er nog veel gepromoot worden. Maar het is niet de gewenste start van VVV. 2-0 achter. Het is zeker de gewenste start van Volendam.
1: Ja, dus, hopelijk kunnen ze het toch nog omdraaien.
0: Ja, dat hoop ik inderdaad ook. Want het is Meftahi die net de eerste kans miste. Gaetano scoorde hem dan nu. Het is gewoon, ja, was ook geen mogelijkheid voor Schoonewal om dit te keren. En dan moet Oudries weer de bal gaan afnemen. Het is niet wat we echt gewoon willen. Maar het is VVV met 2-0 achter in de zevende minuut. Lange bal naar voren. Geet richting het Tsikas. Kan een bal niet meenemen. Dat door Plat was gezoet. Plat heeft de bal al wel over de zielin geplaatst. Maar VVV wou een goeie. Dat is de Jurgen van der Middelin. Dat zal, moet ik even goed zeggen, Vullers kon doen. Hè? Dat mag je doen. Kijk dan richting Maan. Maan kan door richting Tsikas. Kan er erbij komen? Nee. Want het is nu de nummer 8 Huisman. Dit een bal kan overnemen. En dan gaat de bal via de speler van VVV over de zieling en overtreding. Want dat kon ik van hier ook niet zien. Want ook de ziekanten zitten hier. Omdat er allemaal mensen voor me zitten. Kunnen we dat ook niet zien. Dus het zicht is redelijk beperkt. Alleen de goal hebben we al gezien. Helaas was dat voor VVV wel aan de andere kant. Nu is het met de nummer 3. Amervoor. Dit een bal naar Boet gespeeld. Nu is VVV moeilijk zeggen weg, maar het is Vullers in de bal in eerste instantie kan tegenhalen. Maar komt dan nog wel bij in de speler van Volendam. Volendam nu opnieuw. Kan nu aan de ziekant opkomen. Maar nu goed werk van de nummer 11 uit Mahoud in de bal dan kunnen overnemen. En dan wordt er nog een overtreding omgemaakt. Betekent een vrije trap. Maar dat is halverwege de helft van VVV waar VVV de bal mee kon nemen. De heeft zich Blancaar voor gemeld. Blancaar probeert wel een truc spelen richting de keeper. Maar dan staat ook de listige Henk Veerman. Die toch altijd wel in is voor paasjes van achterhoed. En dit dan altijd wel. Ja, dit staat eigenlijk altijd goed opgesteld. Dat zoekt ze net ook wel bij de aanvallende bal waar de eerste goal door wil. Ja, goh, dit is even een tegenvaller, hè?
1: Ik vind het toch maar jammer. Ja, ik vind het toch maar jammer.
0: Het is zeker
1: niet de eerste wedstrijd uit mij, maar ik vind dit wel jammer.
0: Ja, ik had een betere wedstrijd gewenst, maar dat had ik mezelf ook wel. Maar de wedstrijd is nog jong.
1: Nee, nog heel jong.
0: We hebben nog 9 minuten gespeeld. We hebben er nog 81 te gronden. Er kan nog een hele hoop gebeuren. Het begin is niet zo lekker voor ons VVV. Maar de bal is wel in bezit nu van VVV via mijn hand. Ik kan dan de bal bij Tsikas krijgen, maar die wordt dan door Amervoor over de zieling geplaatst, zou ik zeggen. Maar dat zit een grensrechter ook gelukkig. Dat betekent dat we gewoon een inworp hebben voor VVV. Dat is op de middenlijn wordt in bal genomen. Ik kan dan
1: helaas niet zien, hoor.
0: Niet goed zien, hè? Want, ja, door Raf Vullers, want dat doet hij altijd. Maar dat is Tsikas nu richting mijn hand. Kan de bal dan doorkomen? Nee, dat kan dan niet. Waar zeggen Zuliani, moet ik ook zeggen. Die liek wel een klein beetje op elkaar. Alleen aan de boksen kan ze het altijd zien dat het Zuliani is of mijn hand. Nou, dat is een inworp voor Volendam. Volendam, truc via Huisman. Truc naar keeper Jurjes. De een goede redding heeft gaan maken in de eerste helft van dat schot van VVV. Maar daarna heeft hij eigenlijk niks meer te doen gehad. Nu kan Daan Huisman naar de rechterkant voorbij. En dan is het de blok die dan ook kan inschuiven. Duiten goed. Kan dan nu naar binnen. Geeft dan niet naar Aymoe. Geeft naar Tsikas. Tsikas naar mijn hand. Mijn hand moet dan door terug richting Vullers. Die mij opgekomen is. Zuid Zuliani aan de rechterkant. Zuliani noemt een nerveus. Kan hij dan erbij komen? Nee, dat is allemaal voor. Lange vende ook daar allemaal voor. Kan de bal wegkopen. En dan VVV. Via, hoe ik zeggen, via een overtreding? Nee, maar nu wel een overtreding. Maar dat is voordeel. VVV met de laatste blok. Zuurt dan dat Aymoe. Kan hij nog binnenhalen? Kan hij nog binnenhalen? Kan hem dan nog voor krijgen? Wordt er nog aangeraakt. En dan is het Zuliani. Nog steeds in het strafgebied van VVV. Nog een voorzet met tegen liggen. Dan kan Volendam de bal overnemen. Momentjes voor VVV. En dan moet VVV je wel oplessen. Maar het was een bal nog. Veerman. Wordt een bal, moet ik zeggen, weggenomen door VVV. Dat was een samenwerking met Vullers en met Clancy. En nu de bal bij Blancaar. Blancaar ziet dan nee, dat Schenkhuizen de bal weg. De laatste blok is vandaag goed weggenomen. Kan nu met de verse komen. Nu, Tsikas net dan niet aan. Oh. Dan is het Zuliani nu in de rechterkant. Maar zoekt dan de man op. Kan nu naar binnen. Ziet nog in de voorzet. En die komt dan net niet aan. En dan is ook die kans weer voorbij. En dan...
1: ook weer in de linie.
0: Ja, dan hebben we weer een inbouw. Maar dat is nog wel voor VVV. VVV heeft een druk al wel opgezet en ondertussen. Nu, via Clancy. Clancy heeft even een beetje rust, moet dan terug naar Schoonewald. Hij doet natuurlijk ook mee. Schoenderwald richting Blanquer. Blanquer kent dan naar de linkerkant toe. Daar staat Ayed Mahou, moet ik zeggen. Ayed Mahou kan dan ook doorzetten met Oetries. En nu is het nog een keer. Ayed Mahou trekt nu naar binnen toe. Nu is het misschien een mogelijkheid. Kan dit nog aankomen? Nee, dat kan nog niet aankomen. Wel, Raf Vullers was doorgekomen. Nu met mijn hand kan dan richting Vullers. Het is Ayed Mahou nog een keer en dan weer de bal weggewerkt. Het is VV wat er eigenlijk wel bovenop zit. Maar nu moeten we wel weer uitkijken. Want dan kunnen de kansjes komen van Volendam. Maar dat is het Zuliani die dan een overtreding maakt. Zodat Volendam dan niet snel uit kan komen. VV komt al wel langzaam uit. Hè. Ik heb een beetje het idee dat ze schroom van zich af hebben gehad. Maar ze motten natuurlijk ook wel. Hè.
2: Ze motten wel iets. Want anders gebeurt er dadelijk helemaal niks meer. Maar ze zijn al flink gazen aan het geven om er een mooie hoofd van te maken.
0: Ja, dus dan komen we dan ook maar van uit natuurlijk. Hè. Maar Volendam, nou, van achteruit. Proberen we op te bouwen. En weer het eigen momentum te creëren. Omdat VV wel weer den druk er wat op probeert te krijgen. Nou, van achteruit. Huisman kan de bal krijgen. Dan geeft een bal naar het middenveld. Zie aan de andere kant. Dan zit Meftaha er weer. Meftaha, moet ik zeggen. Kan de bal dan geeft naar het strafgebied. Zegt de man ook in hoe de deurs heb. En dan is het wegkappen van Clancy. Maar dan kan de bal weer opgevangen worden door Volendam. Via Huisman geeft hij dan naar de nummer 24 Bloedoe. En dan komt er Volendam weer aan de aanval. Nu aan de rechterkant. En de voorzet kende richting Veerman. Dan vermist iedereen nog een keer. En dan wordt er weggewerkt door Mahan. En dan moet Sikas erachteraan rennen. Maar het is allemaal voor dat de bal dan nog richting de keeper speelt. Die kan hem niet vastpakken. Ik heb hem dan nog over... over het Sikas hier. Maar het is allemaal voordeel aan een foutje maken. Je komt via het Sikas bij Zuliani. Zuliani aan de rechterkant weer. Pak door. Moet hij de schot pakken? Nee, dan krijg je de bal nog wel bij Schenkeuze. Schenkeuze, moet ik zeggen, geeft dan terug naar Sikas. Sikas doet met Oetries dat schot. En die geeft dan net neer. Oh, Sun. Hoe dacht je het in de Firmig voelen? Dat was zo. Maar het zien toch VVV-fans. Want ik zie hem gewoon met de handen in de lucht dat de goal niet gemaakt werd. Dus het zien toch VVV-sport.
2: Oh.
0: Hebben we dat tenminste nog. Maar het is achterbal. Volendam. Met Ammervoor wordt hij kort genomen richting Hidde Jurrius. Nek. En aan de andere kant. Is hij de nummer 15. Hidde Klein. Die een bal heet. Hidde Klein moet dan de mal zeuken. VV heeft natuurlijk hartstikke hoog druk. Heeft een bal richting Veerman. De company daar. Omdat Schenkhuizen ertussen zit. En dan is de bal de Clancy. Clancy naar Schoonderwald. Schoonderwald ziet dan eigenlijk geen vrije man. Helpt dan even vast. Speelt dan terug naar Clancy. Clancy geeft dan naar Raf Vullers. Raf Vullers moet ook weer naar het midden toe. En weer terug naar Schoonderwald. En nu het Volendam de mensen wel goed vastzetten. Proberen het goed aan de andere kant. VV moet even dat geetje gaan zoeken. Wat we dan kunnen vinden. Wordt dat we dan misschien wel weer een aanzoeken kunnen. Laatste blok. Zien hoe dat Ayed Mahou weggeeft. Ayed Mahou kan dit nou binnenhalen. Kan dit nou daar binnenhalen. Krijgt een bal ook vast. Kan dan terug richting de blok. De blok luurt in goed lopen. Maar dan is het net goed opgelet van Daan Huisman. En dan is Volendam goed. Daan Huisman heeft wel meters kunnen maken. Nu aan de rechterkant. Nu een voorzet. Maar dit is niet goed. Dan kan Clancy overnemen. En dan Clancy richting mijn hand. Moet mijn hand de bal wel wegkrijgen richting Zuliani. Dat lukt dan ook met een beetje goeie wil. En dan via een overtreding wordt er gemak op Zuliani. Die liet dan op de grond door Hidde Klein. En dan mag VVV de vrije trap gaan nemen. Misschien ziet er wel mogelijkheden in. De vrije trap is al genomen achterin. Bal naar Clancy. Clancy naar Schenkhuizen. En Schenkhuizen loopt dan een beetje door nog richting de rechterkant. Daar staat Ayed Mahou en Oetries staat er ook klaar. De blok is wat achtergebleven. Bal naar Oetries. Kan dan nu doorgaan richting, richting Schenkhuizen. Maar steeds uit de neer. Oetries kan dan nu door. Nog een keer een actie van Ayed Mahou. Ayed Mahou truc naar Schenkhuizen. Schenkhuizen truc naar de blok. En ze proberen we aan de andere kant. We kwamen aan de linkerkant niet door. Dan proberen we aan de rechterkant. Nu is het Clancy die nu doorschuurt. Dan is het Zuliani die aan de zieling geplekst heeft. Misschien nu al. Kan dan nu door. Nu is het Clancy met een schot. En hier is het een goal. Wat een prachtige goal. Wat een prachtige goal van Clancy. Hoe dat niets. Geeft een bal van een meter of 30. Komt hij van die goal af. En dan is het 2-1. En dat is wat we willen natuurlijk. Ook voor misschien zijn juichen. Dank u wel, vrouw. We zitten hier niet alleen in ieder geval. Dat scheelt ook alweer een stuk. Mooie goal van Clancy in ieder geval. Dat is wel lekker. De aansluistreffer, wie ze in Duitsland zeggen, is er. En ja, dat is wel... De VV had ook wat meer de overhand en dat zo is ook wel. De klap van die twee goalen, die hebben we even tot stond nog. Even, we zien er nog niet.
2: We zien er nog niet.
0: Nee, we moeten nog even door, hè. Het is Hiddenklein. Dit een bal dan heet, want de aftrap is ondertussen al genomen van Volendam. Waar waren we trouwens? In de 16e minuut was dat de 2-1 van Clancy kwam. En Mug Volendam mee doorgaan. Achterin wordt er rondgespeeld met Bledou. En Amavor speelt dan terug. Een bal even een beetje in de mangel van zijn eigen voet. Bij de nummer 6 was dat Alex Plat. Dan nu is het aan de rechterkant van Volendam. Proberen ze wel door te komen. Bal naar Huisman. Huisman richting Bledou. Bledou weer terug naar Huisman. De lange man die wat aan de rechterkant staat. Probeert dan door te komen. Dat lukt ook. En dan moet VVV opletten. Want dan kunt er nog een voorzet. Kunnen er daar liegen voorzet. Kan VVV Volendam eraan komen. En dan hebben we het weggewerkt. Nu de bal van de blok. Dit probeert maar in mijn hoek weg te sturen. Dat lukt ook wel. Maar dan is er wel een futje tussen van... De speler van Volendam en dan kreeg VVV de vrije trap mee. Dat is wel even lekker, want dan zien we weer even weg van die goal van Schoonewal. En dan hebben we misschien wel mogelijkheden
2: om een geertje te vinden.
0: Wat bleef?
2: Om een geertje te vinden.
0: Om het geertje te vinden, inderdaad. Dat is wat we gaan zoeken, inderdaad. Laatste blok, balbezit

0: Tsitsikas het er tegenaan vechten. Hij duidde het echt wel goed en zijn passie kwam er goed
1: op. En ik doe het hem niet nog.
0: Hoef ook niet, wie moet er gewoon verslag geven van deze wedstrijd. Het is al sterk, eerder zijn eigen taak in ieder geval. Ik kreeg de bal nog wel bij Aymoe, maar Aymoe stond boetspel en dan, ja, dan helpt dat op. Dan is de kansje weer verkeken. We hebben 18 minuten gespeeld. De bal is ondertussen weer bij Schoenewald. En dan, ja, dan moet VVV weer even gewoon beginnen. Kieken we, moet ik even zeggen. Ik wil even ook vertellen wat er op die andere velden gebeurde. Want er is natuurlijk, nee, VVV is niet het enige die aan het speuren is. We hebben nog Emmet Top Os, want op het moment is het even middenveld voetbal. Emmet Top Os 0-0. We hebben MVV tegen Helmondsport 0-0. NAC staat met Eindhoven tegen Eindhoven. En Roda staat ook met Eindhoven tegen Waalwijk. VVV dus met 2-1 achter. En Heracles heeft gewonnen met 2-0 van Vitesse. Dan hebben we ook weer B-geproot hier voor deze zaterdagavond. Het Interland Weekend, wat waar VVV natuurlijk nog goed mee doorgaat. Bal is nu aan de andere kant genomen van Zuliani. Maar die kreeg hem niet bij Aitmehoe. En dan gaat de bal over de achterlijn. Mug Hede Jurrius deze achterbal ook gewoon nemen. Hij neemt zich wel even de tijd, want hij vult ook wel dat er wat druk is bij ons VVV'ke. Van ons VVV'ke, maar op Volendam. En dan, ja, dan zal de bal, die nemen zich in ieder geval wel een tijd. Zo kan ik dat wel even zeggen. Maar de bal is ondertussen genomen. Dat hebben we nu aan deze kant, aan de rechterkant. Druk van VVV probeert er al wel uit te komen. Maar Volendam kunt er inderdaad doen. Maar dan is het VVV wat een bal kan overnemen. Dan zie ik hier in de midden, zie ik mijn hand. Kinderen nog doorkomen. Kinderen inderdaad doorkomen. Geet naar Tsikas. Tsikas probeert dan de bal nog bij iemand te krijgen. Dat lukt bij Oudries. Oudries naar de blok toe. Blok kan dan wegkoppen. En dan is de bal nu richting strafgebied. Maar teruggespeeld weer richting Zuliani. Zuliani kent Raf Vullers, maar Raf Vullers ziet er niet. En in eerste instantie geeft dan naar de andere kant de Clancy. Clancy speelt dan wel naar Vullers. En dan heeft VVV nog wel de cirkeling door. Kan de bal nog steeds bij Schenkhuizen krijgen. Kan Schenkhuizen doorkomen. Dat kennen inderdaad nu. Nu kan het doorzetten weer onder hoed geschoefeld. En dan is dat inderdaad een vrije trap voor VVV. En dat is een meter of 30 boete van de goal. Scheidsrechter die ik ook nog niet genoemd. We hebben Stan Teuwe. Dan hebben we dat ook genoemd. En de assistenten zien Rick van Rijn en Laurens Maas. En de vierde man, dan hebben we dat ook helemaal compleet, is Nick Lammers. Mooi, hè? Hebben we dat ook gehad allemaal. We staan allemaal bij. Dat zien de usual suspects ongeveer de vrije trap. Het is de blok en het is mijn hand. Ze kijken even op de bank om te kijken van wie gaan we deze noemen. Welke spelvorm of welke vrije trapvorm gaan we krijgen. De R weer een gekruid. We weten dat het iets betekent, maar wat het betekent, dat weten we niet precies. Maar voor de spelers is het duidelijk. Het is mijn hand in de arm gekrutst. De blok staat op B. Scheidsrechter heeft gefloten. Ze nemen de aanloop nodig. Ze stond kloven de aanloop. Weer ga je hem nog nemen. Ik denk dat het mijn hand is. Nog een keer op de hand gekrutst. Ze nemen echt wat een tee. Kunt een bal. Nu een grote voorzet. Kan dan naar B komen. Kunt hem met de kop B. Dus zie ik als dit een bal voorkrijgt. Maar dan is het net mijn hand. Hij moet goed in een bal niet naar binnen krijgen. VVV nog steeds een bal bezit. Achterin. Dit is Clancy in een bal dan verlust. Dan moet VVV snel terug. Want dit is Volendam nu. De route aan de rechterkant. En dan is het weer even neerleggen. We hebben ook een vrije trap voor VVV. Slimme overtreding even. Maar wat een kans weer, hè?
1: Nee, normaal. Het spatte er vanaf wie spannend dat was.
0: Ja, ik vond het, ze noemen zich de tiet, maar het was een hele goede vrije trap. Goed genomen. Helaas, het laatste cupbalken van Tsikas kwam niet bij de voet van Aymoe. En dan is die kans voorbij. Maar mogelijkheden hebben we zat in elk geval. De stoel zal er niet liggen als we er nu nog een paar gaan maken. En het is niet, hebben we niet eerder van een achterstand zien teruggekomen. Dus dat kent VVV ook wel. Laten we hopen dat dat vandaag ook weer is. De nummer 15, Hede Klein, speelt een bal richting Bloedou. Bloedou naar de rechterkant. Daar staat Bukala, moet ik zeggen. Speelt een bal dan wie door. En dan voelen dan nu met een lege voorzetter bij, moet ik zeggen, bij de spits Henk Veerman. Maar die kreeg hem niet goed onder controle. En dan is het makkelijk oppakken voor Schoenewald. Schoenewald spreekt hem ook gelijk weer mee aan Blankaar. Blankaar zuurt dan dat blok, vreest hij. De blok kan eigenlijk alleen maar terug richting Schoenewald. En dan is Schoenewald die dan de bal bezig helpt. Wacht eigenlijk dat er iemand naar hem toe komt. Want dan laat er iemand anders vregen. Hij dan nu naar Clancy toe. Clancy zuurt dat Raf Vullers weer in de rechterkant staat. Raf Vullers kan nu opstormen. En dan is het, moeilijk zeggen, maar het treedt dan toch omdat met nummer 21 met Tahi ervoor stond en ook Hidde Klein. Dan geeft een bal met een crosspass van Clancy richting Aymoe. En dan mogen ook komen. De kinderen inderdaad ook komen. Bal speelt hij man doen. Misschien nu met een schot. Nee, we hadden dan nog een keer.

0: blokken nog komen. Lambrin is schoot en nu wordt geblokt en dat is een corner. VVV kreeg echt wel zien. Kantjes zie je, dat moeten we toch wel zeggen. Goeie corner.
1: Dat is zeker wel mooi zoet.
0: Ja, mooi man. Dat is echt wel wat weer. VVV, nu is het corner. De blok staat op B. Dat staat op B, de corner vlag. Ik zie eigenlijk alles van Voelendam staat in het strafschopgebied. VVV staat op Schoonewald Noor ook allemaal in het strafschopgebied. Corner van de blok, aardrijdende corner wuurt het. Scheidsrechter het Vregegeef inderdaad. Dat, althans, dat denk ik. Ja, het Vregegeef, twee handjes in de lucht. Kijk er hier. Bal, wuurt voorgelaagd. Kinder ook bekomen en wuurt weggekomen. Dan is het opvangen door Raf Vullers. Raf Vullers ziet dan de blok nog steeds aan de rechterkant staan. Kinder misschien nog niet gevuurd. Het kunt een bal vuur. Kinder richting Clancy. En Clancy kan hem dan niet door richting krijgen. Dat er nog een speler van, volgens mij was dat Daan Huisman, die er nog voor stond. En dan hebben we ook niet in de corner. En dan is het volgens mij ook corner nummer 4, als ik het goed geteld had. Voor VVV. Weer een laatste blok dan Kloosted om de corner te nemen. Weer hetzelfde patroon. Ik zie nu weer twee handen in de log. Hij gaat maar naar achter. Scheidsrechter zegt van kom erop. Hij kijkt nog wel even. Spreekt nog wat speulers aan. En dan zal de corner zo genomen weer.
1: Weer twee handen in de log.
0: Ja, Kumpen. Geeft een bal. Hoog vuur. Kumpen inderdaad aandreien. Keel richting Blanca. Blanca komt er niet aan. Kan nog weggekeuweren. Zit nog steeds in het strafgebied. Dan is het nu weg trappen, weg roeien kan ik zeggen. En dan is het Vullers die de bal kan opvangen. Voor dat hele klein, of zo moet ik zeggen, Meftahi de Beekum. Kunt de bal bij Schoonewald. Schoonewald noemen en een lange bal naar voor. Kunt dan bij... Kast, ik heb hem net niet onder controle gekregen. Dan is het nu Voelendam wat, nu wat rust in het spel gekregen. Om een bal naar de andere kant van de verdediging te brengen. Naar, richting Bukala. Bukala kruipt naar Boudou. Boudou zoekt dan nu de vrije man op. Het is nu Voelendam wat even wat rust in. Want nog behoorlijk wat aanvallen en wat druk en wat kansen en wat corners van VVV. Die moet even een oom happen, maar het is wel nog, het is Voelendam nog steeds met twee goede vuur tegen VVV Einde. We zitten in de 24e minuut en het is allemaal voor één balbezit aan de linkerkant door heel klein. En Meftahi dan de bal kan oppakken. Dus Zuliani die probeert die slijm te maken, maar de Meftahi maakt een goede beweging ermee. Kan dan aan voorbij komen, een goede pas aan de andere kant. Dan, is Voelendam. Probeert nu weer door te komen. Nu met de nummer 7 Doderman. Dan moet de bal dan toch terug. En dan is het Voelendam wat nu langzaam wat het VVV probeert te omcirkelen. Geef weer richting Meftahi aan de linkerkant. Moet terug richting Amavor. Amavor richting, richting Bloedo. Dan gaat de bal nu wel naar voren toe. En dan is het Doderman. Dit een bal dan eroverheen. Wip kan Voelendam dit nog binnenhaalde. Dat lukt inderdaad. Nee dan, net niet, inderdaad. Want ik wacht even op de grensrechter. Ik zoek dit niks bewegen. Ik denk, ja, zal dit wat doen. Maar hij deed inderdaad wat. En dat duurde wat langer. Maar het is achtermaal. Bargel is al genomen. Want VVV, ja, VVV wil echt wel wat gaan maken. Nu is het Vullers aan de rechterkant. En hoe door kan zetten. Zuliani trekt dan de boete toe. Daardoor kan de bal midden richting Mahan. Mahan krijgt de bal net niet bij Tsikas. Omdat Tsikas nog binnen trok. En Mahan de bal naar de boetekant gooit. Nou, misschien Klein aan de linkerkant probeert dan de bal naar de andere kant te passen. Dat lukt hem ook richting, richting Bukalu. Bukala moet ik zeggen. Bukala. Ik zeg Bukalu. Bukala inderdaad. Is Voelendam achter Ronald Speulen met Amavor. Amavor vindt dan weer de nummer 24 Bloedo. Bloedo richting de nummer 6. Is een wat truc uit laten zakken. Nou, eigenlijk plat. Plat vindt dan... Doderman nu naar het midden toe. Nu is het Voelendam toch wel langzaam wat probeert door te komen. VVV is tijd wel goed. Er komt niet zoveel actie uit. Maar we kregen ook niet dat balbezit. Dus dat moeten we nog wel gaan krijgen in elk geval. Het is Voelendam nu wat langer in balbezit. En nu aan de rechterkant met Doderman. Bal terug richting Bukala. Bukala terug naar Bloedo. Bloedo weer aan de andere kant aan me voor. Maar langzaam schuiven die wat metertjes op. Nu is het weer terug. Motten ze weer terug. Omdat nu ook Aibouhou en mijn hand wat... of ik moet zeggen Aibouhou. Oudries wat meer druk begint te zetten. Dan komt nu de lange bal van keeper Jur. Je kan Voelendam de midden krijgen. Maar het is ook de blok die de bal goed oplet. En de bal bij Schoonewald krijgt. Maar Schoonewald kan de bal net niet bij een eigen VVV spelen. Omdat hij snel moest wegspelen. Nu moet Voelendam weer VVV weer oppakken. Want Voelendam nu met het schot. Nee, geen schot. Nog een keer. Wordt er een lufje overheen. Hoe komt dat schot? En dan is het Uver Een stiftje over keeper Schoonewald hier. Maar het was niet alleen over Schoonewald hier. Het ging ook over de lat hier van Schoonewald. En dat betekent dat we aan de goede kant van de punten zoeten, toch?
2: Jazeker.
1: Gelukkig al.
0: 28e minuut, achterbal voor VVV. Clancy speelt de bal op Schoonewald. Veerman deed al langzaam naartoe loopt. De bal terug richting Clancy. Clancy ziet dan Vullers aan de linkerkant. Hij krijgt een bal ook, maar dan meteen drukt op. Geeft de bal terug naar Schoonewald. Schoonewald nu misschien met een lange paas. Nee, hij speelt hem dan naar Oudries in de midden. Schenkhuizen mag ik zeggen in de midden. Dit speelt dan, ziet dan dat Oudries. Nou, of Vullers vreest hij. Vullers kan dan nu wat meer naar voren te komen. Speelt de bal richting mijn hand. Mijn hand zoekt dan de vrije man. Vindt dat hij aan de rechterkant bij Zuliani. Zuliani trekt de bal iets te wie het voor. En kreeg een vrije trap mee. Ja, dat is typisch Zuliani. Die krijgt hem wel langer liggen. Ik denk niet dat er zoveel in de hand is. Maar dat werd ze nu binnen, jong. Maar ja, je hoopt dan goed dat er omheen nog een kaart versieren. Maar let erop. Ja, maar alsjeblieft niet lang liggen. Want anders moet er een minuut roet. En dat zal niet gebeuren. Dus dat vroeg de scheidsrechter. Was het roet? Nee. Heeft hij een kaart gekregen of niet? Ja, hij zit hem te schrijven. Dus heeft hij een kaart gekregen, ja. Dat is ook precies de bedoeling wat Zuliani ook probeert in ieder geval. Een gele kaart voor, ik zal dadelijk even ook zeggen, weer de speler van Volendam is. Maar we zien, ik kreeg een vrije trap. En een vrije trap is op een leuke plaats. Het is zeg maar op de rand van het strafgebied. Maar dan...
1: Perfect, zoals het zegt.
0: Ja, zeker. No wall in ieder geval. Het is, we hebben weer erbij mijn hand en de blok die er weer bij stond. De Moor is op afstand gezatten. De vanishing spray is voor de voet neergelegd. Zodat ze ook op afstand blijven. Mijn hand pakt als laatste de bal. Die zal de bal ook gaan nemen. Dan krijgen we de aftreiende bal. Krijgen we dadelijk. Eén hand in de log. En dan komt een bal. Het is inderdaad mijn hand. Kan de bal voorkomen? Die komt er wel voor. Aanvallende bal. Misschien nog een schot van Vullers. Aanschot. Wordt weer geblokt. Dan is het geen hands. Wordt wel voor geappelleerd. Maar dan is het wegkuppen van iedereen. Kan Vullers de bal nog wel erin meppen. Is het half wegwerken. En dan is VVV nog steeds in balbezit. Nu Clancy speelt de bal naar Zuliani. Zuliani zoekt zijn man dan op. Is dan naar de achterlijn. En dan richting mijn hand. Mijn hand draait dan naar binnen toe. Misschien nooit doorzetten richting Oudries. Oudries voorzetten. Kan de bal net niet bij het ziekenhuis krijgen. Maar het is nog steeds VVV. VVV met Zuliani en met Raf Vullers. Vullers tot de bal naar Clancy. En dan is VVV nog steeds in balbezit. Ze komen er wel moeilijk goed. Ze moeten de bal weg te spelen. Nu in de rechterkant met Ait Mahoud. Dus Ait Mahoud en dan nu naar binnen trek. Moet terug omdat het toch te vol wordt voor hem. Speelt dan richting Schenkhuizen. Schenkhuizen ziet dan dat Clancy vreest uit. Clancy richting Zuliani. Zuliani kan dan heel langs de zielen. Maar toch staat Raf Vullers. Maar dat duidt er niet. Dat duidt wat doorzetten via Tsikas. En Tsikas duidt dat handig met een hakje terug richting Zuliani. Maar die kan er net niet aankomen omdat... Mike Klein den bal over de zieling trap. Is VVV wel aan het ingooien. Hebben ze ook al gedaan. Via Oudries. Of via Oudries moet ik zeggen. Via Vullers richting mijn hand. En dan slechte paas van mijn hand. En dan is het een klein overtredingje van Raf Vullers. Waar dat Klein niet verder koos. Wordt gefloten. En dan is het voor...
1: Volendam.
0: Voor Volendam inderdaad weer een beetje rust aan de linkerkant. Waar Klein den bal moet gaan nemen richting Jurrius. Jurrius aan de rechterkant. Dan staat Bloedo. Bloedo, de zoekt dan de vrije man. Vindt hij aan de rechterkant bij Bukala. Bukala moet dan eigenlijk weer terug. Omdat het een beetje vast heeft. Nu gaat het druk van VVV weer goed weer. En Stika staat er volop achteraan. En dan moet Jurrius een lange bal gaan geven. En dan is het Raf Vullers tegen de bal kan kuppen. Richting Zuliani speelt de bal ook weer terug richting Vullers. VVV is alweer een balbezit. Ze nemen de bal steeds sneller over. En dan is het misschien net ook wel weer de mogelijkheid om dadelijk weer erdoor te komen. Die kantjes die komen wel, dat hebben we gezien. Bal naar de rechterkant, wordt als tijd Zuliani. Zuliani kan dan nu naar voren toe. Heeft dan een man voor zich. Kan dan richting Vullers, dit doorgelopen was. En dan in de corner, via Amervoor. Nu hier recht voor ons neus. Mug VVV de corner gaan nemen. Hey. En dat zal mijn hand doen. Daar is er inderdaad naartoe gelopen. Terwijl de blok zeg maar dan zeg maar, rond het strafschopgebied blief. Ik heb het blief er bijna in hangen. En de aanvangende bal te doen. Dat doen de blok en Raf Vullers. Mijn hand zal dan weer een handje of twee handjes in de lucht doen. Eén handje.
1: Eén handje in de lucht. De rechterhand.
0: Kreeg een bal, kunt een bal voor. Kind dan wordt dan weggekupt. Dat is stunt. Kind een bal dan al opgevangen weer door Raf Vullers. Vullers ziet dan aan de andere kant weer Giuliani. Die dan Mahan bedoel ik. Mahan met een nieuwe voor. Kind dan met Zikas. Die luurt hem lopen. Dan is nu misschien VV met een schot. Een bekeken kaas. Maar dat was van Aymou. En dan is het Jurjes die een bal dan toch redelijk makkelijk kan plukken. Aymou had hem al in de verenhoek zien gewoon, maar... Het was te slap, te weinig kracht in het schot om de bal erin te gaan krijgen. Nu Volendam gaat Oet verdedigen. Dat doen ze ook. En de rechterkant heeft een bal op en de Griek nog klein. Die aan de linkerkant stond een beetje vreselijk. Giuliani die geeft met volle snelheid terug. Gaat richting Meftavi. Meftavi gaat dan richting strafgebied. Moet dan nu naar binnen trekken. Kan misschien het schot komen. De kinderschot komen. En die geeft vuur rakelijks. Vuur langs. Maar voor ons aan de goede kant van de pol. Voorbij zodat we nog steeds op een 2-1 achterstand stonden. En dat die 2-1 ook nog blijft. En dat we geen 3-1 gaan krijgen. 34e minuut. Er gebeurt van alles op het veld. Hè. Het is gewoon zond dat we met twee golen uit, dat we die twee golen zo snel tegen konden. Maar het is eigenlijk VVV echt wel wat in de overhand is. Hè.
1: Ik merk vooral dat Volendam flink aan het verdedigen moet. We zien er flink gazen aan het geven vandaag.
0: Ja, het is niet dat Volendam zeg maar van oorlog VVV maar komen. Het is echt wel de druk van VVV. Want de zus ook nou dat Volendam echt wel hoog probeert druk te zetten. Nu gaat de bal dan wel over de achterlijn. Moet VVV nog een keer een achterbal gaan nemen. Maar ze komen daar eigenlijk moeilijk achteruit. En als ze eruit komen, dan willen ze eigenlijk wel veur in blijven. Maar het lukt er niet om die bel vast te halen. Ik zie nog wel een speler of 4V van VVV warm lopen met Jansen, met Heijsen. Ik zie er toch wel wat mensen die heel wel klaar staan. Maar dat is wel vrij normaal. Schoonerwald, kinderbal richting Schenkhuizen. Schenkhuizen ziet dan nog Clancy. Clancy wil dan de vrije man vinden. Vindt het in Raf Vullers. Raf Vullers richting Giuliani. Giuliani tikt door naar Vullers. Vullers kan dan doorzetten. Maar VVV kan dan een bal overnemen. Dat overtreding in eerste instantie wordt gemak op Vullers. Maar dat gaat dan VVV door. Nu een vroege voorzet. Kan dit erbij komen. Hij moet met de kop. En ja, van hé, hoe is dit in de zin? Wie weet dat er lang kwam. Maar die kleine man sprong gewoon hoger dan de nummer 18 Bukala. Dit toch ook weer een paar centimeter of 10 wat groter is dan Aibu. Sprong goed in de lucht, timde goed. Alleen de bal miste de richting van de Kruut. En dan is het achterbal die ook alweer snel genomen is en wiet genomen is. En dan kan nu Vullers de bal weer over gaan nemen. Spuurt aan de andere kant. Dat Oudriester kloostijd kan de bal doorgeven. Maar Aymoudou ziet dan dat de blok naar binnen gaat. Aymoudou nog steeds met een voorzet. En dan kan Tsikas er net niet bij komen. Gaat de bal via Bloedou over de zielien. En mag, ik weet niet of Julian de geit gooien. Het geeft hem inderdaad goede richting mijn handen. En dan is het de bal terug richting Vullers. Vullers trekt dan nog binnen. Ziet dan dat Blanca vreestijd. VVV weer volle druk erop. Aan de andere kant staat Aymoudou. Blok kan dan doorlopen. Aymoudou maakt dan nu die beweging om erdoor te gaan. Dat duidde ook. Lukt hem ook goed. Hij richting die achterlink in de voorzet. En dan is het net achter. En helaas kost weer dat hij ook zien. De grensrechter had geliek. Dus dat betekent een achterbal. Helaas. Maar het was wel weer een goede actie van VVV aan de linkerkant van de aanval. Wordt opgezet en door Aymoudou. Die toch wel echt wel wat behuurlijk goede momenten heeft. Nu is het ook. Giuliani die de bal net niet kan onderscheppen. En van de paas van keeper Jurjes richting Kleine. Kan misschien nu wel Oudriester. Nee, dat lukt ook niet. En dan is Volendam er even goed. Moet Aymoudou wel even terugkomen. Dat duidt inderdaad. Volendam steekt dan achterin met Bukala. Bukala terug richting Bloedou, richting Ammervoor. Ammervoor ziet dan heen in het midden dat de goeie man die had de nummer 10 Niemeyer door vreestijd. Dan is het nu Meftai die de bal klaarheid. En dan is ze over de Zielin gespeeld door Raf Vullers. En dan mag Volendam gewoon groeien. Dat is de huurte van het strafschopgebied. Dan weet ik niet of we goed die groeiers zien door bij Volendam. He, meestal zijn die back wel met vier wieën inworpen. Dat gebeurt heen. Nee, de bal wordt ingegooid richting de nummer 6. Alex Plat. De bal terug richting Ammervoor. Ammervoor ziet bij de bloeddoders tijd. Achterin doorgespeeld. En dit is de nummer 3. Ammervoor terug naar de linkerkant. Door Kleinstijd. En dan gaat de bal nu door. Nu moet VVV weer opletten. Want dit is de snelle Meftai. Hier is het alweer. Kan de bal doorzetten. En dan is het 3-1. Ik weet niet wie hem scoorde. Maar volgens mij was dat door de man die de bal erin speelde. Goeie aanval van Volendam. Ja, sun. Maar het is Volendam wat over een einde keer nog weer goed uitkomt. En dan is het 3 tegen 1 voor Volendam. En ja, dat, ja, wat moet ik ervan zeggen? Het, is, het was wel een goede aanval, hè?
1: Het moet het helaas toegeven. Het was wel een mooi goaltje wie ze hem erin gooiden.
0: Ja.
1: We zien helaas al wat cupjes hangen bij VVV, maar hopelijk kennen ze dat nog. Kunnen ze dan nog een beetje omdraaien vanochtend, want dit zou jammer zien.
0: Ja, zeker zullen jammer zien. Ruven Niemeyer heeft trouwens de goal op zijn naam gekregen. De kleine behendige middenvelder van Volendam. VVV moet weer opnieuw, moet eigenlijk gewoon een druk erop blijven halen. Dat is wat we eigenlijk ook krijgen. De gele kaart, kan ik ook dat ook nog even vertellen in de gouden geit. Maar is voor Klein. Lange bal naar voren, richting Tsikas. Kan de bal niet cupen, dat allemaal voor de bal cup. En dan is het wegroeien van Volendam. Maar dat komt dan wel in de veut van Dodeman. Dodeman richting Bukala. Bukala speelt de bal wild naar voren. We zitten in de, wat zitten we nu, in de
1: 39e minuut
0: van de wedstrijd. Wordt die goal ook veel in de goal van de 38e minuut. Ja, dan moeten we nu nog misschien, nou, ja, het is wel lekker als we dan verder rust doen. Dan nog maar een gurken, dat zou wel fijn zien. VV moet eerst weer de naam van gezeuken. Nu met de blok aan de linkerkant speelt dan terug richting Blanca. Blanca moet dan de vrije man gezeuken. Blanca kan dan even doorlopen. Dan vindt dan niet de vrije man. Misschien nu wel richting de blok. De blok kan dan doorzetten richting Blanca. Blanca kan nu de lege voorzet geven. En dan is het... uit mijn hoofd, sorry, het is Oudries die de bal dan tegen zijn voet en kreeg. En, want dat waren ze natuurlijk ook meer, kost het niet doen. En dan gaat de bal net weer aan de verkeerde kant van de pool. Gaat de verbeterde goal van Hidde Jurjus. En Hidde Jurjus zit ook gewoon niet achter pielen meer. Hij gewoon de bal wiet naar voren stappen. Zit tegen zijn verdedigende manschappen. Loopt maar richting de middenlijn. En dan schiet ik de bal wel naar voren. Hij heeft ondertussen gedaan. Geeft dan wiet richting een veerman. Kan hij eraan komen? Kan hem er wel aankomen, maar ik kan hem alleen maar schampen. En dan is de bal een makkelijke prooi voor Jurjus. Of voor Jurjus. Voor Schoonerwald. Schoonerwald. Jurjus deed in de verkeerde goal. Voor het ons betreft in ieder geval. Wie hebben Schoonerwald? Kost aan deze goal trouwens ook helemaal niks doen in ieder geval. Nou, Blanca. Blanca een balbezit. Hier linkerkant. Schenkeuze heeft zich dan neergezet. De truc richting Schoonerwald. Schoonerwald vindt dan Clancy. Clancy zoekt dan Mahan aan de linkerkant is gewoon. En kan de bal richting Giuliani. Giuliani kan de bal dan nog opvangen. Truc richting Mahan. En Mahan weer richting Clancy. En dan moet VV toch weer truc richting onze keeper Schoonerwald. En deze speelt de bal weer terug naar Clancy. VV, ja, dat is altijd weer een tegenvaller. Moet ze altijd even van herstellen van zo'n goal. Mentaal ook, hè. Want dan...
1: fysiek moest ze er geen last van gaan krijgen, want anders...
0: Nee, maar dat kost niet. Dat is altijd. Maar het geeft er een wie snel geit het, hè? Want het is wie altijd een tegenvallen. Misschien nog wel als de bal nu via uit mijn hoe weer aan de linkerkant komt. Bal over de hele richting Giuliani. Giuliani kent de bal gelukkig nog wat tegen Lea Voet. Gelukkig nog binnenhalen. Trekt dan nu naar binnen toe. Giuliani zoekt dan de vrije man aan de andere kant. Dan staat uit mijn hoe weer. Uit mijn hoe trekt naar binnen. Kind dan naar voren. Kind naar voren. Dat is Oudries de bal. Kind de bal naar binnen halen. Oudries wordt dan even nog aan de shirt getrokken. Maar dan is het gewoon een inworp voor VVV. Oh, laatste blok zich voor gemeld. Het laatste blok heeft de bal richting Aymou. Aymou moet de bal vasthouden. Geeft dan richting Oudries. Maar Oudries verspeelt de bal dan. En dan kan de bal naar de aanval, moet ik zeggen, van gespeeld weer van Volendam. Maar dat lukt niet helemaal. Dan kan misschien Noam met een lange bal richting Veerman. Maar het is een hakje van Blanca wat de bal dan nog net voor Veerman wegkriegt. Wat ten koste van een inworp voor Volendam. De inworp is de huurte van de middenlijn. Volendam, een goede Volendam neemt zich de tijd. Die denkt die laatste 3 minuten, 3,5 minuut.
1: Kunnen we gestolen weer.
0: Ja, die spelen we leven rustig goed. Dan we willen gaan tegenkomen en krijgen. Laten we hopen dat VVV dan toch nog in balbezit gaat komen. En dan die goal te gaan maken. Maar het is, op dit moment is het Volendam wat rustig achter gaat rondspelen. VV heeft ook best wel veel energie gebruikt om die punt te storen. Maar nu moet VV opletten, want nu is de bal aan de linkerkant. Als tijd Meftai, die kan de bal nu opvangen. Ik kan dan niet voorbij komen, niet voorkomen dat het de bal over de achterlijn gaat. Is de bal weer voor Schoonerwald. Zoemot vind dat wel tegen gaan halen, want dat is anders een, wil anders een moeilijke norm. Want de linkerkant, de Mertij, is een echt een behendige speler hier. En er is VV echt wel moeite mee om de bal, om de man uit te stoppen. Dat is ook de ploeg die voor twee, zeg maar, een goal heeft gemaakt, maar ook zeg maar, die tweede goal heeft voorbereid. VV achter 100 spelen. Nu met Clancy kreeg een bal van Blancard. Truc naar Mahan. Mahan vindt dan nu Giuliani, moet ik zeggen. Maar dan kreeg Graf Vullers de bal niet goed mee. En dan is Volendam nu weer goed. Want Oudries gaan storen. De bal terug richting Jurjes. Dan gaat Tsikas dan vol achteraan. Maar dan is Jurjes de bal met een lange bal weg. En, Blancard de bal wegkuppen, maar dat gaat ten koste van een overtreding. Wordt Schenkhuizen onder de voet gelopen. Bal is snel genomen door VVV. Clancy speelt naar Giuliani, die weer aan de linkerkant staat. Graf Vullers loopt er omheer. Dan is het Giuliani, kan dan ook nog Vullers. Vullers misschien nog met de voorzet. Kan inderdaad de voorzet komen, maar dan is het wegwerken van Bludo. Kan VVV opnieuw overnemen, nu met mijn hand weer. Bal richting Clancy. Clancy naar de andere kant. Dan staat Blancard. Blancard kan dan naar de linkerkant. Dan staat Aitmehu weer kloon. Maar een kind op de blok. Maar de Aitmehu trekt naar binnen. Dan nog een keer een draai naar Boete toe. Richting Schenkhuizen. Schenkhuizen richting Clancy. Clancy naar Mahan. VVV probeert de doemschroeven aan te trekken. Richting Mahan weer van Giuliani. Mahan met een voorzet. Kan de bal voorzetten. Wie kan nog bekappen? Dus Tsikas die eraan kan komen. Kim Hoed eraan komen. Nee, dat lukt niet. Dan is het Schenkhuizen in de bal niet wegkomt. En nu is het Volendam wat snel de hoed kan komen. Want VVV dat proberen tegen te houden. Maar het is Meftai aan de linkerkant. Kan de bal opvangen. En dit draait wel om zich heen. En dan is VVV wel weer terug in de verdedigende gelederen. Dit zijn wel hele gevoelige momenten voor VVV. We voelen dan zo snel hoek op. Nu met de rechterkant. Kan Blancard wegwerken. Richting Schenkhuizen. Kan de bal wel drukken. Maar goed, Dries is toch aan het helpen. Kan de bal bij, moeilijk zeggen, bij bij Tsikas komen, maar dat lukt niet helemaal. Dan opent Volendam weer aan de linkerkant. Weer met Meftai. Kan de bal richting strafgebied. Nu met de voorzet. En dan is het... Schoonewald bleef staan. Dan was er, als ik het goed gezien heb, Doedeman deed een bal kostkappen. Maar deed er net onderdoor ging. En dan gaat de bal weer over de achterlijn. Is het weer een achterbal voor VVV. En ook Schoonewald zegt, kom jongens, we moeten gaas geven. Geeft een bal aan Clancy. Clancy schuift dan nu langzaam op naar het middenveld. Weer nog niet gestoord. Wel Veerman komt er in de buurt. Maar Clancy ziet even nog niet het geertje. Probeert het nu wel te vinden met Vullers. Vullers moet dan ook weer terug. En dan duidt er ook richting Schoonewald. VVV probeert wel op te schuiven. Terwijl er 1 minuut extra tiet. B-Kump minimaal moet ik dan erbij zeggen. Want het kan langer zien dan niet. Wat er nu gebeurt. Maar het is VVV nu. Stuurt, hoe ik zeggen, de blok weg. Maar de blok liep niet. En dan... is dat een makkelijke prooi voor Jurjes, die de bal makkelijk oppakt. En ook weer doorzet richting Ambevoor en richting Kleino misschien wel. Nee, het is Jurjes die Klein de bal richting Jurjes speelde. En dan kan VVV de bal wel nu overnemen met Raf Vullers die de bal richting Clancy kreeg. Nou, met mijn hand in de bal nu richting Tsikas. Tsikas kan de bal wel meenemen. Er is alleen niemand mee. Hij staat er helemaal leven. Nou, met Oudries. Dries. Ja, dit kost een bal niet drukken. Dat is, hij kreeg net een wippertje in de moer. Voordat hij een bal niet kost drukken. En dan heeft een bal in de meter of 10 over het... over de goal heer van Volendam. En dan is het, ja, als het nou bij rugby was geweest, hadden we 6-3 voorgestoord. Dat was niet in ieder geval. Lange bal
1: ja,
0: van...
1: Een ander spelletje.
0: Jammer. VVV staat met 3-1 achter. De scheidsrechter heeft gefloten. Laten we hopen dat Dijkhuizen nog een plan uit zijn mouw kan trekken in de rust. En dan gewoon weer even met z'n allen even een lekker tas koffie drinken. We spreken nog dadelijk. Tot dadelijk.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
2: NOS Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, goedenavond dames en heren. We zien weer terug hier in het Krasstadion van Volendam, waar de plaatsen lekker tegen VVV motten. En waar we tegen een 3-1 achterstand stonden te kieken. Helaas, nog 6 minuten waren ze al 2-0 voor Volendam. VVV kwam toen nog terug naar 2-1 met een prachtige goal van Clancy. En dan kwam ook, Volendam ook weer terug. Moet ik even opletten, want er was een voorzet van Aibouhou. Die dan tot corner wordt gemaakt. Want de wedstrijd is ondertussen in gang gebracht. En ik kan ook vertellen dat er ook een wissel is bij VVV. De spits Matthias Tsikas, die heeft het veld verloren. Het is in de kleedkamer gebleven en mocht zich al gaan douchen. En door is Schmid. Is er voor Leon Gino Schmid is er voor in de plaats gekomen. We hebben de corner. We zijn ongeveer een minuutje bezig deze wedstrijd. Eerste corner van VVV. VVV staat klaar. Wordt genomen. Kim dan, wordt dan voorgezet. Kim weggekapweren. Wordt er opgevangen door Raf Vullers. Vullers zit dan de vrije man aan de rechterkant. Bij Schenkhuizen. Dan ben je bij mijn hand. Dan krijgt een bal terug naar Zuliani. Zuliani kan dan de vrije man vinden. Vindt dat dan niet. Want het is een overname van Volendam. Dan wordt VVV goed opletten. Dat doen ze, moet ik zeggen. Maar het is goed opletten ook van... Blanca. Maar er was al een vrije trap gefloten door scheidsrechter Teube voor Volendam. En dat is halverwege de helft van Volendam. Vreemd trap is ook al genomen. Geet dan richting Bludo. Bludo richting de nummer 8 aan Huisman. Dan kan VV Noem met via Schenkhuizen een bal weer overnemen. Bal richting de blok, richting Mahan. Mahan is dan weer overal op dat middenveld te vinden. Trekt dan nooit door. En wordt dan gestopt door de Volendammer Boekhalen. En mag Volendam nooit een bal naar de keeper toe brengen. Die neemt zich ook wel even de tijd. Dan zal Oudriester naartoe moeten gaan. De bal in de hand te laten nemen. Dat duidt inderdaad ook. Is ook in de hand genomen. En dan is Volendam nu weg. En de rechterkant. En wordt uit Mohoe en de luren gelag. Want dan gaat de bal naar een andere kant. Dan staat de Meftahi erbij. En dan kan ik toch even van zeggen dat dat wel echt bijzonder is. Want ik dacht, hij speelt er al heel lang. Maar dat was zijn basisbuurt. Nu moet VV weer opletten. Dus een verse, lege verse. Maar het is voor Schoonderwald. Lege verse van de nummer 7. Dodeman van Volendam. Maar recht in de hand van keeper Schoonerwald. Mug VVV de bal gaan overnemen via Blancari. Aan de linkerkant staat de blok. Dan Plekaar loopt dan toch door. Kan dan gewoon door het midden doorlopen. Gaat dan richting Schmid. Schmid naar de andere kant naar Schenkhuizen. Schenkhuizen ziet aan de rechterkant het Zuliani daar staat. Zuliani aan de rechterkant. Kan dan doorlopen richting strafgebied. Trekt dan nu naar binnen toe. Dan speelt de bal dan door richting Aimoe. Aimoe aan de andere kant. Kan de bal nu voorzetten? Nee, dat lukt niet. Dan is de bal nu bij Aibouhou aan de linkerkant. Kan de bal naar de blok. De blok de bal overnemen. Kan dan naar binnen trekken. Duiten ook. Kan dan de vrije man vinden. Nu met Schmid. Kan de bal nu aftrekken. Hoe wil ik zeggen? Nee, dat gaat niet. De bal wordt uitgehold en weggeroeid door Volendam. Betekent dat VVV opnieuw de avond op kan zetten. En dat doen ze met Blancari. Blancari richting Schenkhuizen. Schenkhuizen weer terug naar Blancari. Maar Kaar kan eigenlijk alleen maar via Schoonerwald de bal verder maken. Moeten we terug richting Clancy. Clancy probeert de rechterkant de mannen te vinden. Dat is eigenlijk niemand. Moet Raf Vullers dit dan wat terugsteden. Ik heb een hikje als je dat af en toe gehuurd hebt. Blancaar richting Schenkhuizen. Schenkhuizen zie je aan de linkerkant. Het Aibouhou daar staat. Aibouhou trekt dan nog aan de linkerkant door. En dan naar binnen. Ziet de vrije man niet. Dat kan alleen maar naar Schenkhuizen. Schenkhuizen wil dan naar de andere kant. Daar staat Raf Vullers vrije. Clancy staat vrije. Clancy richting Zuliani. Zuliani. Moet dan langs de lijn, gaat dan naar binnen, trekt dan door naar richting Vullers. En dan is de bal net niet goed, maar dan nog een schot van Schmid. Die dan alle richting mis en bal hoog over en door nevigheid. Schot is weer voorbij in de 50ste minuut. Het VVV heeft eerst een mogelijkheidje gehad, maar dat was Gino Schmid die de bal eigenlijk met tos hoog erover weer pompte. Tegend, Volendam. De achterballer gehad, maar die kan opgevangen weer door Blancaar. Blancaar kan dan nu naar de linkerkant toe. Daar staat Aimoe nu naar binnen met het schot. De vaderlijke schot wordt geblokkeerd of gekraakt, moet ik zeggen. Kan nu de blok de bal overnemen. Dat kan dan net niet. Dan is het VVV wat de bal probeert over te nemen. Maar het is Volendam al nog weg. Is weer met Tavi. Maar heel goed opletten van Clancy. Dit een bal richting Schoonerwald kreeg. En dan is Schoonerwald dan op de hielen wordt gezet door Dodeman. Dodeman kan dan niet aankomen. Nu is VVV weer de route met Raf Vullers. En de linkerkant ziet dat de blok vreestijd. De blok kan dan doorlopen over de middenlijn. Zuid aan de linkerkant Aitmohu. Aitmohu kan dan doorlopen richting het strafgebied. De blok loopt er meer. Aitmohu wil dan doorgeven. Duidt hij ook richting de blok. De blok trekt naar binnen toe. Weer naar Aitmohu toe. Aitmohu is aan de linkerkant. Probeert dan de lege voorzet te geven. Komt dan wel bij Schmid en bij Odries. En dan krijgt een bal terug bij Aitmohu. Aitmohu bij de blok. Via Aitmohu dan weer naar Blanca. VVV blijft in balbezit. Kan gewoon goed tikken, maar kan nog niet het punt vinden waar ze richting die goal komt. Nu misschien met een verraderlijk schot van VVV. Nee. Dat was Gino Schmid inderdaad dat schot had. Een stuk beter schot inderdaad als de eerste keer. Hè?
1: Het likt er meer op. Er maar helaas ging het er aan voorbij.
0: Ja, dat was zo. Dat was zo. VVV moet weer in de achterhoede, omdat de achterbal voor Volendam is. Er is alweer dan geteld door de scheidsrechter, want een bal nu genomen. Lange bal van Jurjus. Kan Raf Vullers dan net niet aankomen, maar Wal Zuliani giet een bal aan Wal bij Jurjus. Nou, Gino Schmid trekt dan nu naar binnen. Misschien dan nu richting het strafgebied, krijgt een bal dan net niet mee. Ik kan Volendam de hoed komen. Nu, dat is zund. En dan kunt de bal weer, richting Veerman. Maar het is Elmef Tahi. Dit een bal dan niet goed mee kan krijgen. VV moet gaan gooien en dat is Raf Vullers. Nee, dat is Clancy. Dit een bal wil gaan gooien, maar luurt het dan toch over aan Raf Vullers. Raf Vullers gooit de bal richting Schmid. Kan de bal niet binnen VVV krijgen, want dat is Volendam moet er snel tussen kennen. Nou met Dodeman. Dodeman moet dan terugdraaien. Kan de bal ook weer richting Bukala. Bukala moet nog een middenveld. Als tijd Alex Plat heeft zich toch laten terugzakken. En ook Huisman kreeg nu de bal. Middenveld moet terug richting Bludo. Bludo richting Amevoor. Amevoor kan dan eigenlijk alleen nog maar naar Jurjus. Omdat VVV de druk weer heel hoog zet. Met Odries met name die door het storen is. Geeft de bal nu naar Amevoor. Dan geeft Gino Schmid zich ermee tegenaan bemoeien. Maar nu komt Volendam dan misschien wel gevoelig goed. Nu maar aan de rechterkant. Dan staat Martai. Komt dan weer aan de bal. Kan de bal nu voorzetten. Maar dan staat gelukkig niemand. Alleen kan de blok de bal niet wegkopen. Nu is het de nummer 10. Neumann Niemeyer die de bal dan terug kunt pakken. En dan is het Vullers die de bal kunt lopen. Maar Volendam kan de bal nog overnemen. Het gevoel is dan niet helemaal weg. Nu is het nog een schot. Nog niet. Kan dan nu de VVV nog wel de bal wegkrijgen. En dan is de bal achter geweest. En dan is de bal gewoon voor VVV. Gelukkig wel, want ik kost van heel goed niet zien, terwijl ik toch op die achterlijn zit. Waar zit een achterbal? Waar zit een corner? Scheidsrechter zit. Het is in de corner, maar we kriegen een wissel. Dus tegenwoordig we dadelijk even zien wat er hier gaat wisselen. En ik weet ook niet bij wie. Ik kan het niet zien. Volgens mij bij Volendam. Als ik het goed heb. Volgens mij gaat de nummer 9 de route Veerman. Als ik het goed heb. Ja, het is de Veerman gaat rood. En als ik het goed gezien had, komt de nummer 67 erin. Dat is Frederik Iller. Iller, inderdaad. Komt er dan weer in de plaats. Nummer 67. Dat is ook een leuk nummer voor een voetballer. Dat is 66. Nee, maar. Frederik Iller. Hebben we dat ook weer bijgehaald in onze administratie. Bal is bij Clancy. Die kan dan meteen weer te onder druk gezet door de Ila. Die heeft natuurlijk nog behoorlijk wat puff. Probeert nu ook onze Schoonerwald mee te krijgen. Nu is een rotte bal van Oudries. Die dan bal dan niet bij een VVV-speler kreeg. En dan kan Volendam dan weer overnemen. En dan het doodje van Oudries is voldoende om een vrije trap mee te krijgen. Die is ook al genomen van, door Bukala. Bukala gaat dan naar Bludo naar Amevoor. Amevoor weer druk. Rondspelen achterin. VVV probeert er weer druk op te krijgen. Maar het is Volendam wat er toch eerst keer net weer uitkomt. Dat is dan wel weer zon. Misschien No aan de linkerkant. Kan nooit erdoor komen. De nieuwe spits is het rennen voor wat er weer is. Maar het is Schoonerwald. Die er gewoon sneller bij is bij de bal. En gewoon de bal kan oppakken. Mug VVV weer gaan opbouwen. Dat doen ze met Clancy. Schoonerwald hier achterin. Schoonerwald nog steeds een balbezit is. En dan speelt er nu nog Vullers. Vullers moet dan nu de vrije man vinden. Clancy is doorgelopen. Door is de vrije man dan ook. Moet terug richting Blanca. Blanca krijgt een bal ook. Moet aan de linkerkant de vrije man zoeken. Dat is de blok. De blok nu even die middenlijn neer. Ziet dan dat Aimou weglopen. Maar dan is die paas niet nauwkeurig. En zo brengt ze natuurlijk Volendam wat meer in stelling. En Kump Volendam dan nu ook wel weer goed. Is het stoorwerk van Schenkhuizen en van Schmid is er wel. Maar dan is Volendam nog steeds een balbezit. En zo Kump VVV dat niet doet. VVV heeft even wat moeite om nu erdoor te komen. Misschien nu de blok. Kan die actie maken om te voorkomen in ieder geval dat Doedeman heet een bal kan meenemen en gevolgen kan weren. Nu voelen dan wel gewoon goeie. Halverwege de helft van VVV, van de VVV inderdaad, heeft Bukala dat ook al gedaan. Speelt dan wel druk Bukala richting Bludo naar Huisman. Huisman nog een balbezit. Dan gaat hij richting Doedeman, die zich wat truc liet zakken. Ook de nummer 6 plat liet zich dan wat truc zakken. Maar het is nu het weer aan de Zikan, nu aan de andere kant via Al-Meftahi. Die de bal dan weer door gaat zetten. Het is PVV wat nog te druk probeert te zeggen. Maar wie gezag al, het is Volendam wat toch wat makkelijk tot toch hier kijkt. Even makkelijk. De bal rond doet gewoon, het is dat VVV dan niet onder de, zeg maar, niet die druk zo hoog kan maken wat ze in de eerste helft al kosten. Ook nu de bal van Aitmohoe kunnen we niet vasthouden, maar dan is er wel een overtreding van Daan Huisman. Dat is natuurlijk wel prettig, want dan kan ze nu even misschien wel de bal rond gaan krijgen en wat rust in het spel van VVV gaan krijgen. Met Clancy aan de rechterkant staat Zuliani. Zuliani speelt dan nu door. Gaat naar die achterlijn toe. Kan dan nu doorzetten. Hè? Via de hak van Klein. Maar Klein geeft de bal over de Zilin. VVV gaat een goeie. Hebben ze ook al gedaan. Richting Graaf Vullers. Graaf Vullers zit dan dat Clancy door in de Zilin steed. En dan kan naar Blankaar toe. Blankaar zal naar de linkerkant kunnen zoeken. Dat inderdaad. Wordt tot steeds laatste blok vrij. En ook Aitmohoe. Aitmohoe kan dan doorzetten naar Udries. Dat duidt niet. Hij gaat zelf langs die achterlijn. En dan is het via de speler van Volendam. Corner nummer, ik denk dat het corner nummer 6 is. Ik heb daar allemaal nummer B gehaald. Dus ik de administratie
1: ze zien nou met nummer B te halen.
0: Nummer B te halen. De corners vliegen ons nu aan de oren. Dat is wel prettig, want het is aan de goede kant van ons oud VVV oogpunt gezien. Corner werd genomen. Oh nee, nog niet genomen. De blokken moesten een bal even hier goed het veld brengen. Want hij stond zoet in de weg. Dat mocht niet in het veld, maar in een bal in het veld. Dus één hand in de log voor de laatste blok. Laatste blok zal de bal zo ver gaan geven. Alles tijd te kloven. Ook de scheidsrechter zit komen beginnen. De mensen stonden allemaal in een ronde strafgebied. Er werd nog wat gedouwd links en rechts. Ik heb de bal dan hoe hoog ver. Kunnen we erin komen? Nee, dat kunnen we net niet erin komen. Is de bal weg? Nee, de bal is ver. Jurjes. En dan is het weer het gevoel weer geweken. En dan is het rust bij Volendam. Terwijl ze dit wel een beetje raar vinden. En dan wil de bal nog veuren. En dan kan VVV weer gaan de bal overnemen. Nu met de blok. Dat Clancy de bal goed overnomen. Uit de blok hier richting Aitmohoe. En de linkerkant zoekt de man op. Geeft dat dan ook langs. Heel goed. Kan die achterlijn halen. Schrijf hem vuur. Is dat vuur? Nee. Het was een goede bal van Schmid. Die probeerde erin te komen. Maar dan werd hij net niet meegenomen. En dan duurde het wegwerken van Volendam. Maar VVV heeft nog steeds balbezit. Nu via Raf Vullers. Raf Vullers richting Zuliani. Zuliani zoekt dan de vrije man. Vindt dat hij een Blancaar hier aan de linkerkant. Blankaar gaat richting strafschopgebied. Kan dan nu misschien doorzetten. Tik hem dan door en krijg hem dan niet bij een speler van VVV. Maar het is wel VVV wat de aanvallende bal kan overnemen. Nu met de blok zoekt dan nog steeds Blankaar. Want hij staat er nog steeds. Het leed dan nog wel even. Maar Schmid in de bal kan overnemen richting Aitmohoe. Aitmohoe trekt nu naar binnen. Nu met een voorzet. Kan er misschien nog in komen. Nee. Het was iets tussen een voorzet en een schotje in. De bal krulde wel vervolgens richting die goal. Maar ook dit was weer de verkeerde van de goal. En we kriegen voor Schmid nog een wissel, denk ik. Een wissel, dus dat zullen we dadelijk wel even zien. Terwijl dat bij Volendam is de wissel. Bij VVV is de wissel in ieder geval. We zien Zuliani, die gaat toch goed. Zien we nu en daar komt dan voor in de plaats Andreas van Straten. Als ik het goed heb.
1: Nummer 16.
0: Nee, nummer 6. Nummer 6.
1: Sorry.
0: Andreas van Straten komt erin. En de wissel deden we ook wel dakkers in. Ik zie Zuliani had het vandaag ook niet zo heel erg op zijn neus. Het meeste gevoel kwam eigenlijk van de linkerkant, van Aitmohoe. Nu is het misschien met Van Straten van Antwerpen hebben we er dan toch wat meer druk op kunnen krijgen. Dus wel Volendam wat nu weer in de aanval gaat. Nou, met een goede paas nu naar de rechterkant. Dan staat Doedeman de bal op te vangen. Kind de bal voorzetten. Kind hem inderdaad voorzetten. Kom hier, kind dan doorzetten. En een goed wegwerk van Clancy. Nog een schot op de goal. En die geeft maar een paar. Een halve meter kind dan neer.

0: neemt Stan Teuber, de scheidsrechter Augeuver. En dan zitten we al en hebben we een kwartier zien we verder heen in deze wedstrijd. En dan staat het nog steeds 3-1 voor Volendam. En die mogen er ook weer uitkomen. Nou ook met een groot schot. Kan de spits weggespeeld weer. Maar ook Schonewald staat op zijn post. Nieuwe spits. Ilar kwam er niet aan. Het is Clancy die dan weer doorschuift. Het spel gaat wel echt behuurlijk snel op en neer. Het, dat is niet dat er niks te doen is hier op het veld.
1: Het is haast niet beter houden. Ja, dus... mijn ogen van alle kanten doen.
0: ja, en dan zitten we nog op de hoek van het veld. Dus dat kan nou eigenlijk maar één kant op komen. Het is voornamelijk nog VVV wat echt wel de druk probeert op te zetten. Maar het is ook heel gevaarlijk uitvallen van VVV. Nou, moeilijk zeggen, een goeie bal over de hele van Clancy richting Aimu. Maar die was toch de wiet. Aimu kost er niet meer bekomen. En dat betekent gewoon... Het is een achterbal inderdaad voor Volendam. Het is Jurje steeds zich ook weer een 10 neemt. Ik denk de scheidsrechter nu langs toch wel gaat beginnen met het tellen. Duidt er nu nog niet, maar de achterbal is ondertussen ook wel genomen. Het is Jurje nu richting Bludeau. Dit voelt dan geen goede paas richting Ilar. En dan mag Clancy weer gaan overnemen. VVV weer een balbezit. Clancy werd even niet worden Heermot, zo'n tevreden man. Ik ken dan eigenlijk alleen maar nog Blancaar. Blancaar probeert dat dan ook naar voren te doen, maar dat staat alleen maar de blok. De blok kent dan nu richting Aimu. Aimu, Heermot zien de man voorbij, lukt hem dat. Het is een inworp, is ook al snel genomen. Ik ken dan Beverstraat richting Aimu. Aimu en die achterkant. En dan is er weer voorbij. Ik ken de bal naar voren komen en dan is het... Veel langs inderdaad. En dan is het weer geen corner, weer geen goal. Kans weg. Achterbal. En dat de druk wordt groter. Maar de kans is toch niet, hè?
1: Nee, helaas niet.
0: Dus dat is vervelend. Volendam in balbezit. Nu weer aan de linkerkant. Voor VVV dan moet de linkerkant. Inworp moet ik zeggen voor VVV. Omdat het blok dat zijn. Maar de grens zit aan de andere kant doet. En ja, die heeft er iets meer over te zeggen. Mug Volendam gaan koeien. Nemen zich ook meer dan tiet. Ik let ook even op de scheidsrechter zitten inderdaad. We gaan maar gewoon weer tellen. Nu is de inworp al genomen. En dan gaat de bal richting... dat was een hele gevaarlijke een trap richting Schenkhuizen. Van Volendam speulen. Maar Schenkhuizen kan verder. Had hij even pinnen voor het puurtje. Maar bal richting Clancy. Clancy speelt dan naar de rechterkant. Er staat Van Straten. Van Straten kan dan naar binnen toe. Duidt het dan ook. Ziet dan ook Raf Vullers stond. Hij speelt er nog niet aan. No bal. En dan kan Raf Vullers de vrije man vinden. Dat is Clancy. Clancy probeert dan nu door te komen. Dat lukt hem dan ook. En dan krimpt een bal nog net bij Schenkhuizen. En dan gaat een bal via Blancaar. Geeft hij richting de blok. De blok truc richting Schonewald. En dan moeten we de vrije man weer gaan zoeken. Dat is opnieuw de blok. Deze dan velen. Blok in nergens naartoe. Het staat wel redelijk vast. En het moet meer bewogen weer. Misschien nu met mijn hand. Mijn hand heb ik even een tietje niet meer gezien. Ik kan dan nu richting de blok. De blok richting Blancaar. Blancaar kan dan door richting Aimu. Aimu richting Gino. Gino Schmid. Die werd dan neergelegd. Maar het is VVV wat door kan zetten nu met de blok. De blok kan dan richting Aimu. Aimu richting die goal. Werd dan wel vastgezet. Hè. Kan VVV eruit komen? Nee, dit is net wegwerken van Volendam. En met een wilde plaats kunt de bal bij Ilar. Maar Ilar verspeelt de bal dan. Kan VVV misschien ook niet. Nu met Ralf Vullers. Richting Van Straten. Van Straten aan de rechterkant. Moet de man erop zoeken, zoekt die achterlijn op. Kind dan net niet voorzetten, zetten, dan nog een vutje voor ze. Met een andere kant wel. En dan is het weer wegwerken. De bal kunt nog net niet precies aan. De aanvallende bal is nog wel voor VVV. Nu ook Aimu richting... dat was het boetespel gevlagd. Had ik even niet meegekregen.
1: Ik zou graag mee.
0: Ja, dat is in de rechterkant was de vlag omhoog. Door is er weer gefloten. Kost weer tijd en dat kost ook weer energie voor VVV. Want dan is het een veelbelovende aanval... is dan weer weg. Dat is natuurlijk zo.
1: Dat is energie die we graag willen behouden. Natuurlijk.
0: Ja, die zoeken we zeker voor andere dingen in ieder geval. VVV. Volendam. Vrije trap weer nu pas genomen. Want de hand van de scheidsrechter deur nog wel even. Nu de bal wordt opgevangen door Daan Huisman. Dan is het VVV. Wat over de, zeg maar, door, ja, ik wil zeggen een overtreding, maar niet meer de veel op de grond. Veel is de grond, maar de scheidsrechter vond het geen overtreding. En dan is het goed. Een inworp voor VVV is de bal ook genomen richting Schmid. En de bal dan meegegeven weer. Nee, de bal is over de zielien. En dan is de bal voor Volendam. Volendam moet gewoon groeien. Dat is voor de commentaarpositie wat moeilijk te zien wat tot dan gebeurt. Want dat is een doeien ook. Wordt wel weer geteld. Maar nu is de bal al ingegroeid. Dat kennen we dan.

0: Wals in. Komt de bal wel weer terug bij Blanquer. En dan zal Blanquer naar de blok. Gewoon de blok terug. Want doorzien de vrije mannen, want ze wordt allemaal opgejaagd. Noor Schoonewald richting Vullers. Vullers kan ook alleen maar terug. En dan wordt Ilan de richting Schoonewald geeft. Schoonewald, dat is een bijna misverstandje. Maar dit is Clancy die de bal nog kan pakken. Richting... richting Verstraat. En dan gaat de bal richting Schmid. Schmid kent dan al die achterlijn. Trekt dan goed door. Dat duidt er goed. Misschien nog terugleggen. Oh,
1: waarom de kant van de laat, jongens.
0: Ja, het was een goed doorzetten van Verstraat en van Gino Schmid. Schmid leed de bal goed terug voor Verstraat. Maar de bal gaat net over. VVV heeft toch wel wat mogelijkheden. Maar het wordt goed nog niet benut. Ja, dat is dan Zund. En dan hebben we weer de achterbal. We zitten eigenlijk alleen maar met Kriek nu bijna Steve Nexke van hem naar de linkerkant te kijken. Ik doe het geheel, want dan is VVV in een aanval. Maar er moet er dan ook wel goelen in komen. Misschien nu al met Aymoud en de bal kan opvangen. Hij heeft dan richting, hij heeft nog steeds de bal bezit. En dan is de bal over de ziel in omdat Aymoud van de folie het springen. Dan mag Volendam gewoon groeien. Volendam vindt dat prima. We zitten in de 67e minuut. Weer een wissel. Ik kan even niet zien voor wie dat in no is. Voor welke dat kun. Maar dat gaan we zo meemaken. Want de scheidsrechter heeft gefloot en aangegeven dat er gewisseld gaat weren. Dat is volgens mij wel moeilijk te zien. De nummers komen nu in de lucht. De nummer 13 gaat eruit. En de nummer 13 is... even kijken. Even. 13. Dat had ik dat niet goed gezien. Dat kon ik even niet goed zien. Nummer 2 komt er in ieder geval in. Dat heb ik gezien. Nummer 2 zal wel 15 zien. Oegwoe komt. Oegwoe gaat erin.
1: En nummer 18 gaat eruit.
0: 18.
2: En voor de plek komt nummer 2.
0: Ja. Oegwoe komt erin voor Bukwala.
2: En
0: een tweede wissel ook. Nou, de goede boetespeler met Fatih gaat eruit. En dan gaat Wolf komt er weer in de plaats. Kerem Wolf, dat is de nummer 11. Dan hebben we dat ook gehad. Wolf. Dus de goede boetspeler, die hebben de eerste helft echt wel gevoorsteken. De eerste hoed en dan is Kaiden Wolf er weer in de plaats.
1: Wellicht kunnen we er gebruik van maken dat er dan nodig is.
0: Ik hoop, maar dat zal ook wel in het inzien. Hè, want wie gezegd, dit was dus zijn basisdebuut. Dus daar stond ik wel van te kijken. Terwijl Raf Vullers hier echt teruggedrongen weer. Is de bal... Kijkt wel nog een achterbal uit, dat duidt dan goed. Wordt helemaal teruggedraagd van de middenlijn bijna terug naar de achterlijn. En dan moet VVV de achterbal gaan nemen. Dat hebben ze gedaan via de blok richting Schenkhuizen. Schenkhuizen moet dan de vrije man gaan zoeken. Dat vindt hij in Van Straten. Van Straten terug richting... Clancy. Maar ze even de naam kwijt. Maar de schoonkits het goed zijn. Oranje schoon net als Vullers. Dat maakt het wat makkelijker. Richting Blancaar. Blancaar zit dan aan de linkerkant. Uitmoe. Wilt dat nooit de verse? Kan ik even net uiten niet. Kan dan terug richting Blancaar. Blancaar moet dan de andere kant op. Duiten niet. Via Raf Vullers in het midden. Of via Verstraten in de midden gaat het dan. En dan is het hier aan de linkerkant. Schenkhuizen richting Odries. Odries ziet dan net de blok door steekt. De blok kan hij ook aannemen. Gaat dan terug naar Schenkhuizen. Dan moet het weer terug naar richting Schoonewald. VVV helpt wel balbezit. Maar dat is toch moeilijk om het geetje te vinden in ieder geval. Nu misschien aan de rechterkant. Rusmiet heeft zich toch laten vallen. Kan een bal dan... dat is dan te opportunistisch geschoten. Te makkelijk van een moeilijke hoek richting die goal geschoten. En dan liggen we er gewoon makkelijk op te vangen voor keeper Jurjes. Ook geen VVV'er die er aan kan komen. Nu is het de nummer 2 die er net in is gekomen. Oegoe die dan richting de middellijn geeft. Of even de middellijn zelf al heer geeft. Achtervolgde Aymoe. Geeft een bal naar een andere kant. Dus dat Kaden Wolf dit een bal kan opvangen. Dan moet vooral Vullers gaan opletten. En de bal geeft dan teruggespeeld weer. Het is Volendam nu weer een bal bezit. Middenveld. Om de vrije man te vinden. Geet richting Bludeau. Bludeau ziet hier Oegoe aan de linkerkant komen. De rechterkant komen. Kan de bal nu voorzetten. Nee, de kap nog een keer roeren. Dat Aymoe Hoederstein. Dan probeert zoeken de man op. Dan is het nu de voorzet. Dan is het wegkuppen van Schenkhuizen. Komt dan wel over de Zielimug VVV. Of VVV Volendam gaan groeien. Dat zal de Oegoe. Heeft wel een verband in het hand. Dus hopelijk kunnen dan niet de wieden gegooid. Dat we niet die corners kunnen verwachten. Maar opnieuw. En een wisseldingen bij VVV nu. Gok ik even. Gaan we nu even
1: opletten.
0: Oudries gaat eruit. En de nummer 34 gaat erin. Dat is Reis. Amir Reis gaat er dan in. Dus Oudries, Reis.
1: Erin.
0: Rijster was vorige week nog geblesseerd. Het is nog weer terug, dus hij kan weer een paar minuten maken. Dat is goed voor de jong. We hopen dat VVV er ook wat kent in elk geval. Dodeman, nu richting Ugo. Ugo kan de bal voorzetten. Dus Niemeyer die de bal dan naar voren kan komen. Nu met de nummer 7. Nog een keer Dodeman, nog een keer naar voorzet. Maar deze is een makkelijke prooi voor Schoonderwald. En dan is er niemand voor en de bal snel op te nemen. Dan nu van Straten misschien. Straten zie je aan de linkerkant. Aymuhu. Ik kan nu doorzetten, voel ik zeggen, maar ik kan dan doorgeven. Maar ik trek dan nu naar binnen toe. Moet dan de vrije man gevinden. Vindt hij denk ik in Van Straten. Van Straten kan dan doorkappen en dan krijgt hij de bal niet goed mee. VVV kan met Clancy de bal overnemen richting Vullers. Vullers aan de rechterkant. Moet de bal terug richting Clancy. Clancy is wat meer in de midden opgeschoven. Ziet dan aan de andere kant goed van de blok. De blok kan de bal voorzetten. Gaat hij over de keeper in de nog. En dan gaat iedereen eronder hoed. En dan is er nog steeds geen goal. En dan moet VVV nog wel in balbezit blijven nu. VVV richting Vullers. Vullers speelt truc richting Van Straten. Van Straten vindt dan hij de veeman Clancy. Clancy nu richting Schenkhuis. Dit nog voor is gegooid. Maar die wordt goed afgeschermd. En dan is het een achterbal voor Volendam. VVV druk wel, maar het is net nog niet. In de Fuddy goal is het nog net niet in ieder geval. We gaan het daar zien. Misschien nog een wissel. Thomas Janssen, daar verwacht ik eigenlijk ook nog wel dat hij erin zou kunnen komen. Dat ding nog. We hebben nog, ik had trouwens net bederf ik nu eigenlijk dat ik me een foutje gemaakt dat Giuliani niet roed is. Maar dat mijn hand roed is, dat had ik even niet in de gaten. Dus mijn hand is roed voor Van Straten. Dan hebben we dat ook even recht gezet in ieder geval. Bal is voor Schoonderwald. Schoonderwald schuift hij dat Blancaard de bal kan overnemen. Schuift langzaam op richting middenlijn. Zien aan de andere kant dat Clancy vreest. Hè. Clancy kan dan terug en is langzaam wat meters winnen. Een beetje een landje veroveren nu. Bal richting... richting Aymu. Komt dan terug bij de blok. De blok moet dan weer terug. Dat is dat land wat we veroverd hebben. Dat is een beetje weg. Maar aan de andere kant staat Clancy nu vrij. En dan Clancy misschien nog wat meters maken. Nu een lange bal aan de andere kant. Het is misschien wel een gooie richting Odries. Of richting Aymu. Kunnen hem binnen halen. Dat kennen inderdaad. En dan zukken de man weer op. Richting die achterlijn. Kent terug richting de nummer 7. Giuliani is het toch gemeld. Bal kan nu hoog voor. Kan dan erbij komen. Kan dan niemand bij komen. Dat is weer een achterbal voor VVV. VVV probeert het aan alle kanten. Hè?
1: Ze proberen het rechts, links. Alleen hij gaat er maar niet in. Helaas gaat er maar niet in.
0: Nee, dat is zand. Achterbal, wederom achterbal. We zitten in de 73e minuut. We hebben nog een dicketeerd speulen hier in het Krasstadion. He, waar in het geel gestoken keeper Jurrius iedereen naar voren toestuurt. In een blauw gestroken Schoonderwald probeert zijn mensen naar voren toe te schieten. En dat lukt maar gedeeltelijk. En, alleen, we moeten hem ook in die goal gaan schieten. En dat is op dit moment wel een probleempje. Bal weer achterin rondgespeeld bij Volendam. Kan dan ook doorzetten. Moet VVV opletten. Nu weer met Doneman hier aan de linkerkant. Rechterkant moet ik zeggen. En dan is het doorzetten van Doneman. Dan kan de andere kant toe. Daar staat, Jaber staat toch. Kan de bal nu naar binnen toe. Moet VVV nu opletten. Misschien nog wel het schot. Daar komt het schot. Een goede redding van Schoonderwald. Prachtig goed de bovenhoek getikt. En dan, anders was het veer heen geweest. Is het terecht, is het niet terecht? Dat maakt allemaal niks uit. Want de goden die tellen, hè, VVV, dat is totaal niet onder. Eigenlijk is het gewoon de eerste twee goden, die zien gewoon te snel gevallen, te makkelijk gevallen. En dan, dan steeds ze gewoon tegen de Moor aan te voetballen bijna. Tegen een goede
1: Volendamse Moor.
0: De Volendamse Moor, ja. Corner, wordt genomen, dat doet hem al. Kind hoog voorzetten, kind er iemand wegkuppen. Ja, dat kind iemand wegkuppen, dat uit Clancy. Clancy kan dan bij Aymu krijgen. Aymu kan de bal nog draaien, moet dan ook draaien, moet dan truc, moeilijk zeggen, maar dat uit. En ik kan de bal wel vasthouden. Is wel heel erg sterk in de bal, moet ik zeggen, die tweede helft uur. Of zo eigenlijk dit jaar al, als ik dat vergelijk met vorig jaar, is dat een gans nieuwe Aymu geworden. Blanca, nu aan de linkerkant, draait zich dan vrij en gaat dan binnen door. En dan met een hakje naar Schenkhuizen. Schenkhuizen ziet dan de Aymuhu daar links deed. Aymuhu kan dan ook binnen toe. Kan dan, moet ik zeggen, Giuliani, want die hadden van plaats gewisseld. Giuliani richting Clancy. Nu zien Aymuhu en Giuliani weer terug. Nou, Clancy ziet dan aan de rechterkant. Kan dan de voorzet komen van Vullers. Kan dan voorzet komen, maar dan staat er weer niemand van VVV. Kan nu VVV alsnog overnemen. Daarna vallende bal. Nog een keer voorgezet. Nou, misschien met Giuliani. Dit speelt te hoog. Als ze naar achter staat, dan geeft een bal omhoog. Dan moesten we wat meer voor overbrugen. is natuurlijk ook wel hartstikke moeilijk als ze op zonder korte tijd allemaal scheten. Maar VVV kreeg het goede niet richting die goal. Dat is wel heel erg vervelend voor de geel-zwarte die dan nog in het donkerblauw en lichtblauw gestoken zien. Kateertje nog. En ik ben even kijken op de tussenstanden. En met Top Os 1-0. MVV Helmelsport ook 1-0. En dan zullen we dadelijk even kijken wat ze hier op de bocht laten zien. Dat is
1: NAC Breda, FC Groningen 2-1. Rode EC en RKC 2-0.
0: 2-0. Nou, dan hebben we die wedstrijd ook gehad. Maar we moeten even opletten, want nu is Suliani aan de linkerkant weggestuurd. Ik kan hem licht voorzetten, maar het is geen voorzetje, want hij komt eigenlijk niet aan. Oppak, balletje voor Jurjus. Terwijl de VVV-supporters ook wel aan het schreeuwen zien, maar... Ja, die willen wel, maar dat lukt niet helemaal. Nu is het Ugo aan de linkerkant, de rechterkant. Ik kan doorzetten. Ik is dood of Niemeyer de bal dan niet helemaal voor kan krijgen. Dus het Aibmehoe en de bal kan overnemen. Dan is nou, richting de blok richting Blancaar. Blancaar prult de bal naar voren. Krijgt dan richting Schmid. Dan is Zuliani de bal kan opvangen. Misschien nu met wat ruimte van Raf Vullers aan de rechterkant. Want dan nu van de middenlijn is het Van Straten. Van Straten trekt naar binnen toe. Je hebt dan Ralf Vullers rechts neven mee. En richting Zuliani. Zuliani kan dan nu naar binnen. Nu de bal naar voren. Daar staat de blok is gegeven. Blok met een schotje. Kan de bal gaat dan net over de goal leer. Het lukt VVV niet. En die bel zijn we ook.
1: Ja, het net in te krijgen.
0: Ja, zeg maar, al is het maar tussen door richting de peul te krijgen. Maar het is allemaal dreun van de neven. Niet in dat vierkantje. Dat is wel een vereiste. Als ze schot maakt, dan is ze dan ook de richting dikke doorheersteurs.
1: Anders stelt dat natuurlijk niet.
0: Ja, dan krimp je sowieso niet door de buurt. Achterbal is het weer. Weer de wissel. We gaan weer krijgen van de wissel. Volgens mij is het nou weer voelen dan wat gewisseld duurt. Nee, het is VVV. Volgens mij is het Davy Hendricks aan de kop te zien. En over de blonde kop is dat Davy Hendricks. Het break is over de, wie had het er in de...
1: De nummer 7 gaat eruit.
0: Ja, dat is nummer 7. Is Zuliani die er nu het gaat. Gaat er nog wel eruit. En dan zal Davy Hendricks als break hier zo nog heen komen. En hopelijk in die laatste 10 minuten kunnen we er dan nog iets van gaan maken. En dan hebben we Schmid en Davy Hendricks in de spitston. En dan gaan we even kijken wat hij nog meegekregen heeft van... Ik denk dat er nog in de spullen bijgekomen. Philip Heijs is er nog bijgekomen. Ik keer ze van niet even weer daar kwam. Maar dat gaan we dadelijk nog zien. Philip Heijs is hier op links gekomen. Geen Aibmehoe staat er nog in. Ik ben nog even aan het kijken. Volgens mij is Schenkhuis. Schenkhuis is inderdaad goed. Dit is Heijs. Nou, Heijs zich liegen in de bal. Krijgt een bal achter op de kop. Geeft de bal over de Zilie. Dat betekent inworp voor VVV. Voor Volendam moet ik zeggen. Want we hebben niet geen oranje kleur aan. De bal mug genomen weer door Ugo. Ugo neemt zich weer een tiertje. Scheidsrechter heeft niet in de hand. Maar nu is het er wel genoeg. Ugo trekt zich dan door midden door. In de bal goed in kreeg richting Dodeman. Dodeman heeft dan Heijsen voor zich. En dan kreeg de bal richting Ugo. Ugo nog een keer leer voorzetten richting de blok. Die dan weg kan speulen. En dan is het nog steeds VVV. Nu, of Volendam. Nu met een voorzet van Niemeyer. Met een bal goed van de borst van Clancy. Dat die heel erg goed zelfs. En dan is het de bal bij Schoonewald. Schoonewald snel richting Van Straten. Van Straten ziet dan eigenlijk niemand freak. En dan aan de linkerkant dan toch nog richting de blok. De blok richting Heijsen. Dit door Kloosteit. Heijsen met een lege bal. En ik kan dan nog weggewerkt weer. Is het Aymoe die een bal kan overnemen. Aymoe heeft nog steeds balbezit. Trekt dan even naar binnen richting... richting Blancaar. Blancaar truc. En dan gaat een bal opnieuw richting de blok. Richting Aibmehoe. Richting Heijsen. Heijsen heeft nu een bal bezit. Komt dan nu naar binnen toe. Kan een bal dan richting Vullers krijgen. Maar Vullers krijgt dan net die controle niet. En dan is het... het herstel van Vullers is wel weer goed. Nu Clancy. Rechterkant. Kan nu misschien naar voren te komen. Geeft een bal naar Vullers. Kan een bal nu misschien op dat schot. Kan hij dit nog in de voorzet. Nu richting Clancy nog een keer voorzetten. Oh. En dan is het de achterbal of is het inworp. Volgens mij is het nog in een inworp voor VVV. Het is ook al genomen. Ja, inderdaad. De blok nu in balbezit. Kan een bal nu voorzetten. Kan een bal nu hoog voorzetten. Maar dan wordt er weggekomen. Nu opvangen. Door kost niet goed zien. En dan is de bal weer te hoog weggeschoten. Misschien was het Schmid, maar dat kost ik niet helemaal zien. Ja, dan is het die mogelijkheid ook weer voor B. Reis, waar ze trouwens de bal overschoot. Hebben we dat ook even goed. Je moet ook even, ja, dat zien de momenten die ze wilden hebben. Maar de kansen die we kregen en die hebben we er genoeg gehad, ja, dat is dan net niet. Bal bij Jurjus, achterbal, nog 10 minuten officieel te spelen. Er zal er nog wel een paar minuten bij gaan komen vanwege de wissels op Siemens. Bal teruggekapt door Clancy. Dat uitgegooid richting Schoonerwald. En met Schoonerwald gelijk weer verder richting de blok. VVV probeert het echt aan alle kanten nog. Geeft de bal aan de door richting Schmid. Schmid misschien nog. Geeft dan richting die goal. En dan is het goal. Ja, ja, ja, ja. Gino Schmid in de 80e minuut. Lekkere goal van Schmid. De 2-3 in de 81e minuut. Goeie goal, goeie bal ook van Lars de Blok. Lars de Blok. Blok, mooie paas richting Gino Schmid. En dan is het 2-3. Dan hebben we nog wel weer kansen. Die laatste 10 minuten. Moeten we dat doen? Moeten we het goed gaan maken? Volendam in balbezit. Achterin hebben de bal al genomen. Het is nu een lange bal naar voren. Kan Clancy de bal krijgen. Kreeg hem wel op de kop. En een beetje geluk. En dan wordt nog naar zichzelf spelen ook nog. Lange bal naar voren. Geeft dan inderdaad richting de Schmid. Schmid kan de bal ook bezighouden. Geeft dan ook door. Kan, dat wil ik zeggen richting Aymoe. Maar die kan de bal niet binnenhalen. VV wel weer in de balbezit nu. En aan de andere kant. Het is VV nu met Aymoe. Die dan doorrent. En dan... richting, die gaat gewoon alleen door nog. En dan blijft de bal even heuken. Maar VVV nog steeds een balbezit. Nu met de blok aan de linkerkant. Richting Heijsen. Heijsen, zoek je de man op. Kind dan door richting Vullers. Vullers helemaal aan de linkerkant is overgestoken. VVV is echt overal op het veld. En dan moet nu even opletten met het Duit Blankaar gelukkig. Richting Lasterblok. Lasterblok richting... Schoonerwald en dan kan VVV opnieuw. Clancy, de druk zit er volop voor VVV. Nou, Clancy kan de bal nou doorkrijgen. Dat staat Raf Vullers. Raf Vullers wordt wel geblokt, maar dat is geen overtreding. Zit scheidsrechter Teubert. Dat dacht ik zelf ook eigenlijk wel. Heet de bal al uit en dan moet VVV een goeie. Dat doen ze ook wel weer heel snel. VVV is echt momentum hebben ze nu. Lotto alsjeblieft dan nog een gokker op zijn minst einde erbij prikken. Want dat hebben we dukker gedaan. Nou, Raf Vullers, rechterkant, achterin, speelt dan door, gaat richting de blok, en dan richting Heijsen. Heijsen gaat richting, speelt hij in de man, hoe wil ik zeggen, gaat dan richting de blok, kan de bal niet binnenhalen, gaat richting Hendricks. Hendricks met een bal voor, kan nu richting Schmid. Schmid zoekt dan de vrije man, vindt dan hij Clancy naar binnen, kan nu dat schot komen. En dan is het Jurjus die de bal nog net kan meenemen. Dat was een kind pakken in ieder geval. Weer een mogelijkheid van VVV. Nu van Clancy die nog binnen trok. Schot was net niet sterk genoeg. En dan is het Jurjus in de bal mee kon nemen. Ja. Kans voorbij, maar VVV heeft een druk daar inderdaad. Heb ik al eens gezegd. Vol erop. Heijsen kan de bal kappen. Wint het duel van Ilar. Kan dan de bal bij Blankaar krijgen. VVV gaat weer door wat gebleven is. Nu met Clancy. Clancy terug richting Blankaar. Blankaar moet dan naar voren toe. Richting Aymoe. Aymoe gaat dan richting Clancy. Clancy richting Aymoe. Aymoe is ook zo'n stofzuiger geworden op het veld. Dat vind ik nu overal. Rechterkant. Daar staat Van Straat. Of Reis bedoel ik. Zei toch. Nu VVV met Vullers. Kan de bal dan nog doorkrijgen. Kan VVV misschien nog door. Met Reis gaat dan... kent de voorzet. Kan de hoe voorzet. Wie kan er herkomen. Het is wegkruipen van VVV. Nu Aymoe. Kan dan richting Vullers. Vullers misschien met het schot. Naar de voorzet. Kan er nog een keer erin komen. Nee, dan is het wegwerken. Nu met de blok die de bal kan binnenhalen. Richting Heijsen. Heijsen. Nog een keer met de voorzet. Weer weggekruipt. VVV is echt aan alle kanten naar voren toe aan het stampen. Nu ook weer Clancy in de bal dan naar voren richting Reis. Reis moet dan nu naar binnen toe. Kreeg hem wel naar binnen, maar dan is het paas niet goed. En dan kan Volendam overnemen. Volendam probeert het gewoon met lange bel naar voren toe. En dan gewoon weg te schrijven. En nu komt het inderdaad. Dan moet de blok goed komen. Dat duidt inderdaad ook. Maar dan is het dode man weer dan weggekomen. Maar de blok kreeg hem dan net niet mee. Genoeg mee. En is het een corner voor
3: Volendam.
0: Voor Volendam inderdaad. En dan, dat is vervelend voor VVV, wat echt vol aan drukken was. Maar dat zien natuurlijk wel de mogelijkheden. Als ik met alle mannen naar voren toe geef, dan moest ze gewoon gewapend zien voor een tegenstoot. Want die kunnen er altijd komen. Nu zien ze wel allemaal truc. En het is de scheidsrechter, de dode man, ook even op de tellen wees. En ook zegt van, jongens, ben al aan tellen. Let maar op. We huurden nog even de mensen even op de plaats geweest. De scheidsrechter zei inderdaad, kom maar, dat is vrij. Eén hand in de lucht.
3: Wat je doet en wat je krijgt.
0: Ja. Je kunt de bal weggewerkt door Vullers. Ken hoe Aymoe. Ken dan doortrekken. Tik dit dan door, jong. Ja, daar had ze meteen naar Heysen kunnen sturen. Dat uit de niet. Dan is het weer overnemen door Volendam. Volendam stuurt dan hier aan de rechterkant. Kennen nog binnenhalen. Ja, dat kennen nog. En dan is het misschien Noal. Weg. Oh, heel goed gekiept. Ja, dat is Schonewald. Het schot van Iler. Wonderknecht werd geboekt door Schonewald. VVV moet even wachten terwijl er nog een wissel is. Ja, de wissel is al zeker voor Volendam zien, want die willen alle tijd gebruiken wat ze nodig kunnen hebben. 84e minuut.
1: 86e minuut.
0: Ja, drum. Wat hebben we? Nummer 15 de route, 53 te rennen. De nummer 15, dat is klein, dat is de linksachter. Peter Roed en dan nummer 3, wat zei ik, 63? Of zoiets, geen rennen geloof ik, dat is Haakman.
1: Haakman, nummer 63. Ja, yeah, Haakman.
0: Nou, dan hebben we die ook al gehad. Nou, dan hebben we die ook gehad. Haakman inderdaad, de Roed kijkt. Ja, wordt klein, wordt ook nog even gemaand door de scheidsrechter. Wel snel de Roed. En nog in de wissel, Nick Dodeman komt de Roed. En dan komt Demen komt erin. Ja. Die wissels, ik zal het ook vertellen, ik kon ze nimmer bijhaal. Ik weet toch eigenlijk nimmer weer dat bij Volendam nog op het veld zijn en woon. Demen zul ik misschien nog wel kennen met zijn witte scheunkjes aan. Maar het is Volendam, wat moet gewoon groeien. Ter huur van het strafgebied is gedoomd. En VVV probeert goed te komen. Dat lukt nog niet helemaal. Misschien wel, weer even tegengehouden. En dan is het Clancy die de vrije trap mee mag nemen. VVV is even Schonewald zit, wegwezen. Ik neem de vrije trap. Duiter snel richting de blok. De blok aan de linkerkant probeert dan Aymoe te vinden. Hè. Dat is Heysen. Heysen staat om, want terug richting Blancaar. Blancaar kan aan de andere kant. Dan staat Clancy. Krijgt een bal ook. Clancy vindt dan de vrije man. Dat is de linkerkant de blok weer. Dan sleet Blancaar Reuvelt uit de goal. Want er is wat meer mogelijkheden. Dus nou, de blok. Richting Blancaar. Blancaar kan dan aan die doorkomen. En dan is het nu maar zo goed kijken. Want nu is het Volendam wat er goed kan komen. Met Oegwe. Oegwe kan dan midden doorkomen. De blok gaat dan vol achteraan. En dan is het hier aan de linkerkant. VVV. Volendam nog in de kier bedoel ik. Dan kan het zo veur zitten. Veur zit wordt goed gehold door Clancy. Wel ten koste van een corner voor Volendam. Terwijl we in de 88e minuut zitten. Nog een paar minuten. Kunnen we die nog volhouden? Kunnen we dan nog wat uitholen bedoel ik? Hè? Laten we eerst die tegengoal, die corner even overleven. Laten we dan even kijken of we nog een keer een gokken misschien nog kunnen maken. Het is niet lang meer. Het zal nog een minuutje of...
1: 5, 6
0: denk ik. Ja, als u weet zal het inderdaad zoiets zien. Gok ik ook. Corner wordt dan genomen door Jabor aan de linkerkant. Neem het niet een tijd. De scheidsrechter heeft gefloten. Kom jongens, we letten op. Let ook op met Douwe, zit de scheidsrechter. Corner nu achterin genomen. Wordt dan door Heysen. Dan gaat hij over de achterlijn. Dat is makkelijk. Dat betekent dat er een vrije trap is voor dinges. Voor een achterbal voor VVV. VVV heeft al genomen. Ja, het is Blanca richting Clancy. Clancy door richting Vullers nu. Vullers ziet dan dat Reis door kan komen. Kan dit dan meekomen? Nee, dat kan net niet aankomen. Dan is het Volendam wel weer weg is. En oh, goede sliding zeg. Hele goede sliding van Verstraat. Richting Vullers nu. Vullers ziet dat Reis loopt. Reis kan nu het strafgebied in. Treedt zich dan aan die krum. Nou, dat schot dan. En dat duurt dan door Vullers gevangen. Of door Jeus gevangen. Ik denk mijn enthousiasme begon ik namen door elkaar rollen, maar het meugt ook
1: gewoon heel lekker. Spelers.
0: Ja, het zijn heel verschillende spelers, maar de namen liep een klein beetje op elkaar. Maar loopt het nog in mijn enthousiasme, loopt het. Jurjus, met een lange bal, is dit van de blok, waarschijnlijk wel, de bal kan die kruppen, maar dan is het nou Heysen en Aymoe die de bal kunnen meenemen. Aymoe draait om zijn as hier, kan hem doortikken richting Heysen, moet ik zeggen, maar het is Aymoe wat de bal nog steeds in bezit heeft. En dan speelt hij hem zelf over de achterlijn, dat betekent inworp, of over de zielijn, betekent inworp voor Volendam. Dit is al Volendam neemt ze te tiet, de blok staat op B. Maar die moet zich meer gewoon bemoeien. Volendam neemt de bal niet. Heeft de bal nog steeds niet gegroeid. Nu heeft hem gegroeid. En dan moet ik de blok overnemen. De blok wil nog heuren toe. Kan richting Davy Hendricks. Davy Hendricks kan wel doorkappen. Krijgt de bal misschien nog een keer terug. Nee, het is VVV met Blancaar wat nog kan overnemen. Blancaar kreeg hem terug van de blok. De blok richting Schoonderwald. Schoonderwald, moet ik zeggen, chique paas richting Blancaar. Blancaar draait nog aan de andere kant. Ziet dat de blok daar staat. De blok trekt dan nu door. Nu een bal naar voren. Kan er iemand aankomen? Behalve Jurjus. Nee, die wordt wegkuppen door Ammervoor. Dan is nu Volendam aan de linkerkant. Er is de bal over de Zielien. Ja, over de Zielien. Ja, maar wel via de VVV-speuler. Dat is het. Dan is Volendam nu een bal. De laatste minuut is bijna afgelopen. We hebben 90 minuten gehad. Dan zal dat bord voor het... voor de extra 10 in de log gehaald weer. Ik schaalde op een minuutje of 4-5 begonnen het zo meemaken. Inderdaad, 4 minuten komen er binnen als ik het goed gezien heb. Ja, heb ik inderdaad goed gezien. VVV, nog 4 minuten om er wat van te maken. Laten we er wat aan hopen. Nu, VVV door. Hoeft maar inderdaad, laten we maar beginnen met de eindgoal. Clancy kent de bal richting Rijs Peulen. Rijs in de bal opvolgend. Rijs truc richting Clancy. Clancy zoekt dan nu de vrije man. Dat is opnieuw Rijs. Rijs moet dan nu de bal geven naar Vullers. Vullers kan er dan net niet aankomen. En dan is Volendam een bal bezit. Maar roeien die bal weg. Dan is het al 1 tegen 1. Dan moesten we al uitkijken. Dat duidt VVV heel goed. Nu met Verstraten. Nu Verstraten krijgt een bal terug van Clancy. Clancy richting de blok. De blok linkerkant. Er staat Heesen. Heesen kan de man opzoeken. Moet dan met een voorzet komen. Zoekt de man ook op. Komt de voorzet? Nee, hij heeft nog steeds de bal. Man voor zich. Vindt dan nog steeds niet. Krijgt dan even neer. Maar de scheidsrechter vindt het niet. En dan moet VVV opletten. Goed opletten van Verstraten om de man op te vangen. Ja, wat ten koste van de inworp. 1 minuut is voorbij. We hebben nog 3 minuten te gaan. Dus Volendam moet gewoon ingooien. Op de...
1: En die nemen zich weer de 10 natuurlijk.
0: Ja, zeker, zeker. Die proeven de ruiken de overwinning. Die willen die 3 punten niet aanstonden.
1: Ja, die willen lekker uitrekken.
0: Ja, is genomen. De blok in Kuppen. Het in bal ook. Maar het is richting de Volendam speler. Nu is het Blancard met Ilar. Blancard wint het duel van Ilar. Hij is wel heel sterk als een Blancard, gelukkig maar. Dus Ralf Vullers kijkt dan richting Clancy. Clancy moet een vrije man vinden. Vindt hem niet, omdat er aan de boetekant niemand stond. Moet dan terug richting Verstraten. Verstraten terug naar Clancy. Clancy naar voren, jong. Den Balmond naar voren. Hij gaat dan richting Schoonderwald. Schoonderwald ziet hij Blancard stond. Blancard gaat naar de linkerkant. Dan is de blok toch. De blok is de moeteman. Dat is Heesen gevonden. Heesen terug richting Schmid. Schmid draait dan om zich heen. Kan dan misschien nog wel doorzetten. Schmid dreht inderdaad vrij. Kijkt dan door. Krijgt een bal terug. En dan het schot wordt gekraakt. En dan is Ralf Vullers die daarna van de bal leed. Terwijl Schmid op de grond leed. Kermend van de Pien. Moet de bal richting Rijs. Stank op Schmid. Want dat hebben we nu. Ja, die moeten we nog even hebben. Rijs terug richting Clancy. Richting Verstraten. Verstraten richting de blok. De blok richting Vullers. Vullers nu met een hoge bal. Kan er iemand aankomen. Schmid kan er aankomen. En dan is het geen krachtige bal. Geen kracht gaat de kopbal. En dan is het weer in de hand van Jurjus. En zo krijgen we het ook niet. Hè. Nou, dit is ook fijn dat de man of the match kreeg in een Boes Bloemen. Daar zal hij heel erg blij mee zien. Ik hoop dat hij een vriendin heeft. Het is VVV, wat een bal ook over kreeg. Ja, Mitai, dat vind ik inderdaad wel de man en man op de match van Volendam gezien. Maar daar hebben we weer niks aan. VVV, wel weer een bal bezit. Nu met Ayub Mahou. Kan de bal binnenhalen, is de man ook voorbij. Hij trekt dan nu naar binnen, wordt dan onderhoed geschoefeld. Nee, zit de scheidsrechter, dat is voordeel. De blok kreeg de bal nog en dan is het wel een vrije trap voor VVV. En dan moet hij genomen weer. Ja, zeker. Laatste minuut. Laten we daar dan nog dat puntje in voor wegkapen. Of die 2 punten weggolen bij Volendam. 1 puntje voor VVV. Laten we dat hopen. Het is de blok wat de bal om het kloor leggen. Alles en iedereen. Zelfs Schoonerwald. Stijd in de 16. Want dit is gewoon alles of niks. Dat is het zo. Ik zie dat Heesen de bal gaat nemen. Dus de blok gaat dan meer in de 16. Kom op. 2 man. 2 handen in de log. Heesen steekt kloor. Kinderen heeft natuurlijk een hele goede trap. Laten we hopen dat dat dan nu zijn vruchten af gaat werken. Eén man in de blok, de rest allemaal in en om de 16. Scheidsrechter nog niet gefloten. Moet nog even wachten. Er is nu al 3/4 minuut voorbij voor de vrije trap. Kom op, scheidsrechter. Heeft gefloten. 2 handen in de log, kent de bal. Wordt de bal leeg voorgezet. En dan is het een schot op goal. Maar Jurjus te verraten, maar dat lukte dan niet. Kan de bal dan wegschieten. En dan is het inworp voor VVV nog steeds. Is ook genomen richting Ralf Vullers. Is aan de linkerkant. Kan nu misschien doorrekken. En dan misschien naar Heesen. En dan is de bal nog door richting Verstraten. En dan is het afgelopen. Dan is de wedstrijd afgelopen. We verliezen hier met 3-2 van Volendam. Ja, als ik echt eerlijk moet zien, het was niet nodig geweest. VVV heeft echt wel meer verdiend dan deze 3-2. Maar ja, wat kunnen we zeggen? Dat is gewoon de score. En uiteindelijk is de score wat telt. Ja, wat kan ik zeggen? Ik denk dat we er gewoon een einde moeten gaan maken. Het is gewoon hartstikke zond dat we hier deze wedstrijd verliezen. Totaal niet nodig geweest, maar het duidt er niks aan toe. We gaan met een opgeven hoofd in VVV wel naar huis toe. Maar alleen zonder die 3 punten. Max, bedankt voor deze avond.
3: Geen in ieder geval voor mijn debuut.
0: Debuut inderdaad. Kinsmik terugkrijgen, dat is ook al wat weer.
3: Dat gaan we doen.
0: En ik wens ook allemaal een ontzettende fijne avond. Ik wens ook een heel fijne zondagmorgen nog. En dan zien we ons allemaal
3: de volgende week
0: weer. De groetjes. Hoi. Herman, bedankt.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Het maakt niks zoet, de schiekemhoer, ben een fan.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 18:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.